een liedje over mijn beroep. You're the talk to you, another bij 3FM. Oh, lekker genieten van de verkoeling die de nacht te bieden heeft. Afgelopen dag was het 33 graden. Ik hoop dat je een airco hebt op je slaapkamer. En niet zoals mij morgenochtend weer om 9:30 uit je kamer wordt geduwd. Omdat het zo mega warm is. Oh, vreselijk. Het wordt minimaal 30 graden. In het zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Zullen de verkoelende drankjes populair zijn? Zoals deze. De nieuwe Marshmallow hoor je nu bij 3FM. Dit is Another Drink.

0: Sam Fender en Olivia Dean bij 3FM. Je hoorde Raimi in.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Ja, heb jij al gestemd op de 3FM Festival Top 1003... die je over, nou, wat is het, een weekje ondertussen gaat horen hier zo op 3FM. De lijst met de beste festival anthems aller tijden. 3FM.nl/stem, dat is waar je moet wezen. Dan maak je ook nog eens kans op een heel veel, ja, echt heel veel... 100 festivalmunten, dat is even lekker, hé. En Sam, jij hebt ook gestemd, hè?
2: Ja, ik heb zeker gestemd.
0: Ik heb het lijstje heb ik voor me. Ik zie onder andere Calvin Harris staan. Ik zie Red Hot Chili Peppers staan. Justice, Tame Impala, 21 Pilots. Hoe is jouw lijstje een beetje bij elkaar gekomen?
2: Nou, hoe ik het omschrijf is... want ik heb hopelijk binnenkort ook mijn eigen radioprogramma bij de lokale zender.
0: Kijk, wat leuk.
2: En heb ik dan bijvoorbeeld wat ik dan zou draaien tijdens mijn programma.
0: Oh ja. Ja, en dan een beetje natuurlijk gezellige vibe, festival... en dan, nou ja, yeah, gezellige sfeer neerzetten. Ik zie bijvoorbeeld ook twee keer Joost staan. Ja. Heeft Joost een bepaalde betekenis voor je? Is via de muziek van Joost heel goed?
2: Joost is wel een bepaalde artiest die wel een belangrijke artiest in mijn leven is geweest. Want een paar jaar geleden heb ik de diagnose MS gekregen. En toen ik in het ziekenhuis lag, was het leven een zwaar kut, zou ik maar zeggen...
0: Ja.
2: En daardoor heeft Joost luisteren en ook de radio luisteren... heeft mij heel erg er doorheen geholpen, zul ik zo zeggen.
0: Maar wat heftig. Dus je lag in het ziekenhuis, muziek van Joost op dat moment op de radio. Zijn er ook dingen die jij vanwege nou ja, MS, wat je zegt, niet kan doen... die je wel zou willen doen?
2: Ik kan heel kort door de bocht zijn. Ik slik hele zware medicijnen. En vanwege die medicijnen heb ik verhoogde kans op dat ik kanker kan krijgen in mijn huid. Dus ik moet altijd, tijdens dit weer moet ik helemaal bedekt rondlopen. Want anders verbrand ik en dan is het foute boel, zullen we zeggen.
0: Oh joh, dus dit zijn helemaal niet de fijne tijden zo met het warme weer.
2: Nee, ach joh, ik heb het niet al... 4 of 5 jaar, dus op een gegeven moment raak je er gewoon aan gewend. En ja, dan accepteer je het gewoon.
0: Ja, ja, zo is het. Wel mooi dat je daar zo over kan praten. En je zegt dus, muziek van Joost kan mij een beetje helpen door die moeilijkere tijden heen. Wat is het dan aan die muziek van Joost wat dat zo wat draaglijker maakt?
2: Ik vind gewoon de poëtische teksten die hij heeft. Daar luister ik echt precies naar. En daardoor word ik ook wat... Ik weet niet hoe ik dat kan omschrijven. Ik word er blijer van. Want die teksten, soms raken die je. En ja, raken je die heel goed.
0: Ja. En nou ja, bijvoorbeeld ook deze die ik nu voor je ga draaien. Donnie en Joost. Boerenland staat in je stemlijstje. Ja, het lijkt me wel een leuk idee, Sam. Om een beetje te oefenen. Aangezien, ja, je gaat je eigen radioprogramma krijgen. Kondig hem zelf aan. De stage is yours.
2: Nou, zou ik hem aftrappen?
0: Ja.
2: Dit is Boerenland van Joost. Met Donnie, of andersom, Donnie met Joost.
0: Maakt niet uit. Heel goed gedaan, bedankt Joost, bedankt Sam.
3: Yo, Gabbe, lang geleden man, hoe gaat het met je?
4: Ja, gaat lekker man Donnie, ik ben op tour, over de hele wereld.
3: Het duurt wel lang man, ik mis je, waar blijf je? Kom terug.
4: Terug weer naar.
5: Terug.

3fm.nl/stem. Dat is de plaats waar jij moet zijn om te stemmen op de 3FM Festival Top 1003. Je kreeg net al een tipje van Sam. Ik heb mijn eigen stemlijstje er ook even bij gepakt. Ik had daar een kwartiertje voor uitgetrokken tussen een potje tafeltennis wat ik met mijn moeder deed en een korfbaltraining waar naartoe moest. Kansloos! Ik heb dezelfde avond nog een half uur lopen scrollen. Ik heb onder andere The Weeknd, Nothing But Thieves, Keen ingevuld. En ook deze staat op mijn stemlijstje. 3fm.nl/stem dus, daar moet je zijn. Dit is Muse en Supermassive Black Hole.

0: Sabrina Carpenter hoorde je bij 3FM en Espresso. Ik wil je zometeen voorstellen aan de dance track van dit moment.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En eerst een tipje van mij. Koop voor Valentijnsdag een ticket voor het concert van deze man. Role Model. Hij is de nieuwste sensatie uit de Verenigde Staten. Op 14 februari, Valentijnsdag, staat hij in de AFAS Live. Ik heb het even voor je gecheckt. Er is nog een handjevol tickets beschikbaar. En geloof me, na het horen van zijn muziek ben je fan. Aanstekelijke nummers, feel good maakt hij. Hij gaat je aan het dansen krijgen. En hij fixt de perfecte Valentijnsavond voor je. Moet je alleen wel uitkijken dat hij aan het eind van de avond met die looks van hem maar niet met je vriendin vandoor gaat. Zou toch vervelend zijn? Uit deze week de 3FM mega uit te pakken.
1: 3FM mega hit. Role Model. High Hopes 3000. 3FM mega.

Lady Gaga bij 3FM en Bad Romance. 3FM. Nachtclub. Mijn naam is Bas. Ik hou ontzettend van dancemuziek. Ik vind gewoon de vibe van niet stil kunnen blijven staan, handjes in de lucht, lekker bewegen, vind ik ontzettend fijn. Daarom ga ik elke week voor je door de lijstjes heen. Ik kies één track uit waarvan ik denk, hey, deze moet jij horen. Dit is het luisteren waard. En ik ben deze week gestuurd op een track van een DJ. Misschien ken je hem nog niet. Het is de Londense DJ Rossi. Hij maakt een beetje muziek in de vibe van UK Garage, Tech House. Daar hoor je overduidelijk terug dat echt zijn liefde daar ligt. Die combi van die twee stijlen zorgt voor een best wel een energiek nummer. Moeilijk om stil te blijven zitten. Nou, eigenlijk dus precies wat ik omschrijf wat ik zo fijn vind aan dance. De drums die verrassen je een beetje en zo. En nou, wat mij betreft

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

lekker meezingen op je donderdag of vrijdagnacht met de muziek van 3FM. Jure Nelly Furtado en Promiscuous. Hoe ben je klaar voor een lading energie zometeen? Perfect als je een beetje begint in te kakken zometeen. Martin Solveig, Hello, staat voor je klaar. En eerst Turnstiles.

0: Kovac en Dragonette hoorde je bij 3FM Jorde. Hello. Zometeen onder andere muziek van Jonas Blue. En ook deze komt er voor je. Gaan we gaan dansen met Shaus. En eerst word je bijgepraat over alle belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws van 3 uur. En dat is het nu.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg.
2: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op een serieuze stapel festivalmunten. 3FM. Bas van Schaik.
0: Yes, yes. Verkoelende lucht komt uit je airco. En de verkoelende hits komen uit je speakers. Wat dacht je van Shaus? Love Tonight. Zometeen. En eerst is dit Jonas Blue.

0: House bij 3FM. You're the love tonight. Hey, ik vind het liedje wat ik nu voor je ga draaien net zo verslavend als alcohol.
1: 3FM. Bas van Schaik.
0: Ja, ik vind het dus magisch. Wat ik in mijn vrije tijd heel veel doe, is lezen en leren over wijn. Ik vind het gewoon heel bijzonder dat op het moment dat je zo'n fles voor je hebt, dat er zoveel aan vooraf is gegaan van druiven die ergens hebben gestaan, om vervolgens een heel wijnmaakproces dat allemaal het weer heeft er invloed op, de ondergrond heeft invloed op wat er in de wijn zit en hoe het smaakt. Vind ik echt heel bijzonder. Vind ik heel leuk om over te leren. Wist je bijvoorbeeld, nou, wat ik net vertelde, dat de ondergrond dus best wel heel erg een invloed heeft op hoe de wijn uiteindelijk smaakt. Als je een kalkondergrond hebt, dan proef je een beetje mineralen in de wijn. En als je bijvoorbeeld stenen hebt, dan is de wijn een stuk, nou ja, wat voller. Want dat komt dan doordat de stenen warmte afgeven. Nou goed, heel veel kennis maakt ook verder niet uit. Maar het liedje wat ik nu voor je ga draaien, doet mij een beetje denken aan een wijn. Aan een specifieke wijn. Aan een Chablis uit de Bourgogne. Zeg je misschien niet zoveel, maar een Chablis, de Chablis, dat is een beetje het noorden van de Bourgogne, is niet zo warm. En dan proef je echt de miljoenen jaren oude fossielen uit die bodem, proef je terug in de wijn. En dit liedje doet me daar dus een beetje aan denken, omdat die mineralen, die zijn best wel verfijnd. Het is best wel een licht verfijnd glas. Houtsmaak wordt vermeden en dat heeft eigenlijk bij dit liedje ook een beetje zo. Het heeft niet heel veel body, best wel die elegantie die ook in die wijn zit, hoor je terug in dit liedje wat mij betreft. Phoebe Bridgers heb ik het over. Dit is hem op 3FM. Dit is Lost Boys.

James Hype bij 3FM, Jorde Ferrari. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb het geld niet liggen om even naar elk festival in Nederland te gaan. Sterker nog, ik heb amper geld, dus ik ben ook gewoon een student. Dus ik ga eigenlijk niet echt naar festivals. Ik ben wel eens bij Pinkpop geweest. Maar dit jaar had ik ook echt flinke FOMO bij Pinkpop. Hey. Ik zag namelijk dat 21 Pilots optrad bij Pinkpop. Vind ik hartstikke vet, 21 Pilots. Wil ik graag nog een keer live gaan zien. Ik had het geld niet. Dus ik heb het live vanuit mijn slaapkamer. Met mijn laptopje heb ik het op schoot heb ik het gekeken. Want het werd wel live uitgezonden op 3FM. Wat überhaupt ook heel vet is. En wat ik echt van genoten heb... is die energie die 21 Pilots in dat concert weet te leggen. 2 uur lang, vol gas. Ze waren de headliner. En ja, ik... alleen maar meer FOMO gekregen eigenlijk van het bekijken. Ik wil graag Stressed Out live op Pinkpop 2026 voor je draaien. 21 Pilots, nu.

lekker zeg. Nieuwe muziek van de Franse DJ Yugel. You're the moving to the sun bij 3FM. Ik ga hem zo meteen weggeven. De Midnight Snack naar keuze. Hoe je hem wint, hoor je naar de Goo Goo Dolls. Dit is Iris.

0: Maar hoe lekker zou dat zijn als je binnen nu en een minuutje of 5 in je handen staat met een midnight snack naar keuze? Ja, ik voel mijn maagje wel een beetje rammelen, zo, ja, een beetje aan het eind van mijn nachtdienst al. Ik ben om 4 uur klaar. Ik kan me voorstellen dat jij ook honger hebt, of je nou lekker weekend aan het vieren bent, alvast. Of je vakantie aan het vieren bent, of gewoon midden in die nachtdienst zit. Je hoort zo meteen 2 getallen. Heb je die 2 getallen nou allebei in je telefoonnummer? Ja, dan kan je bellen naar 3FM via 09091336. Dan heb je prijs. Dan win je die midnight snack naar keuze. En die 2 getallen, dat zijn deze 2 getallen vandaag.
1: 1. 6.
0: Heb jij de getallen 1 en 6 in je telefoonnummer? Ja, bel dan zo snel mogelijk nu naar 3FM via 09091336. 09091336 en win die midnight snack naar keuze.

De Bauza, Magnetic, hoorde je bij 3FM. Ja, dat is ook vervelend, hé. Ja, ik weet dat het vakantie is en dat het ook gewoon... Het is gewoon heel laat ook en misschien slapen we ook wel heel veel mensen. Maar ik heb hier een budget liggen om een midnight snack naar keuze weg te geven. Werk zo normaal gesproken, je hoort twee getallen en zitten ze allebei je telefoonnummer. Ja, dan moet je bellen naar 3FM 0909-1336. Maar... Maar heeft niemand gebeld. Misschien zijn de mensen die allemaal de getallen 1 en 6 in hun telefoonnummer hebben zitten, zijn ze allemaal toevallig aan het slapen. Je weet het niet. Maar daarom gaan we het even wat anders doen. Bel je op dit moment naar 3FM 0909-1336. Maakt niet uit welke getallen in je telefoonnummer zitten. Dan win jij gewoon die midnight snack naar keuze. 0909-1336. Ik heb hier een budget liggen en anders ga ik gewoon zelf een snack halen of zo. Een appje sturen mag ook via de NPO Luisterapp. 3 minuutjes de tijd heb je. Bellen, bellen, bellen. Nog één keertje. 0909-1336. Dat is het telefoonnummer. Anders gaan we gewoon niet door met het programma.

0: We gaan naar de telefoon, want daar hangt niemand minder dan Jeroen. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen.
0: Vroeg uit de Veerde om in de bakkerij te staan weer, hè?
1: Dat klopt.
0: Dan kan ik me voorstellen, op een gegeven moment, dan komt dat brood op een gegeven moment ook wel je neus uit, denk ik.
1: Ja, maar ook zijn suikerbroodjes en zo. Maar je kan niet blijven snoepen van dat, hè?
0: Nee, dan komen de kilo's weer één voor één bij.
1: Ja.
0: Ja, maar kijk, je wint een midnightsnack naar keuze. Dan neem ik aan dat je ook niet voor iets heel gezonds gaat. Of wel, hè? Dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, maar gewoon een lekker Mars of een Snicker. Dus daar heb ik wel trek in.
0: Dat is hartstikke goed. Hey, gefeliciteerd, Jeroen. Jij krijgt die Mars of een Snicker. Nou, kies maar. Ja, als je toch moet kiezen, zeg het maar.
1: Nou, doe dan maar een Snicker.
0: Een Snicker. Hey, die komt jouw kant op. Ga ervan genieten en werk ze vandaag, hè?
1: Heel goed. Zelfde.
0: Deze warme temperaturen, ook in de bakkerij, zal het moeilijk uithouden zijn, kan ik me voorstellen.
1: Het valt mee nog.
0: Oh, gelukkig. Hey, doei.

0: Sits bij 3FM. Je hoort een feestje op mijn graf. Jasper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen vanaf 4 uur ben jij. Ik ben toch een beetje teleurgesteld in jouw clubpie.
1: In mijn clubpie?
0: In jouw clubpie.
1: Oh, hoezo dan?
0: Ja. Hallo, vorige keer met 6-0 winnen hebben we allemaal hartstikke leuk over gehad.
1: We hebben vorige keer 6-0 gewonnen, dus het maakt ook niet zo heel veel uit. We waren sowieso al door, dus ja, het is gewoon een oefenwedstrijdje. 3-3, prima.
0: Ja, nou ja, het was geen oefenwedstrijdje.
1: We hebben het over FC Twente.
0: Precies, FC Twente, dat is helemaal jouw clubpie. Die speelde eerder op deze avond, eigenlijk gisteravond, speelden zij een belangrijke wedstrijd voor de Conference League.
1: We zijn hartstikke door, hè? Ik weet niet. We zijn gewoon door.
0: Zo dus, is het. Goed, tegen FC Wifi wachtwoord mag dat ook wel, toch?
1: FC Dak, ja. Ja. Nou, hartstikke goed, toch?
0: Werd net naar mij gekeken toen ik die naam uitsprak door mijn producer. En die keek me aan van, wat is dat? Maar het maakt ook niet uit, hè?
1: Nee, we zijn door, weet je wel. Zo de Feyenoord speelt dan ook niet gevoetbald, toch, vandaag?
0: Feyenoord, nee, die spelen Champions League natuurlijk.
1: Ah, Champions League.
0: Ja, ja, dat is echt de geld wat daar verdient, hè? Ja. Hey, wat ga je zo meteen doen?
1: Vooral heel veel muziek draaien en ik ben even benieuwd. Ben jij wel eens jaloers? Wanneer was de laatste keer dat jij jaloers was op iemand of op, nou ja, iets?
0: Op iedereen die zometeen zijn bed in kan duiken. Nee, ja, bijvoorbeeld.
1: Jij niet?
0: Jawel, kan, ja, maar over een uur pas. Ik moet nog heel lang naar huis rijden. Dus,
1: okay,
0: ik ben jaloers op jou, dat je zometeen nog lekker een programma kan maken.
1: Okay, nou, in ieder geval, ik ben super jaloers, maar het is ook heel onredelijk. Ik ga zo meteen vertellen waarom, maar dat hoor je zo meteen.
0: Ik ben benieuwd.

0: werden we wakker met Teddy Swims en Empire of the Sun na het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden.
2: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks

0: Heaven bij 3FM. Goedemorgen.
1: Bijna weekend vrij, joh.
0: Ah, nog een dagje knallen. Echt even doorzetten en dan is het weer weekend. En met de muziek van 3FM ben je daar zo. Zometeen door de nieuwste Kiki. Snow Patrol komt eraan. En ook Roddy Flex en Frenna Populair ga je zo meteen horen. Eerst, ik ben deze week achter iets heel gênants gekomen. Ik ben jaloers op iemand die niet eens weet dat ik besta. Deze persoon die kent mij niet. Hij heeft me nog nooit ontmoet. En heeft waarschijnlijk ook geen flauw idee dat ik een ongelofelijke hekel aan hem heb. Ik ga je zo meteen vertellen wie dit is en waarom. Maar eerst wil ik even van jou weten. Wat is het meest belachelijke waar jij ooit jaloers op bent geweest? En misschien kreeg de hond meer aandacht dan jij. Was je jaloers op een celebrity of op die ene collega van je partner waar je net iets te vaak over hoorde? Je kan het opbiechten via de NPO-luisterapp. Dat mag anoniem. 3FM is een safe space, maar waar was jij jaloers op? Vertel ik zo meteen op welke motherfucker ik jaloers ben. Maar eerst jij, op wie ben jij jaloers? Laat het even weten via de NPO-luisterapp of bel me. Mijn telefoonnummer is 0909-1336.

Populair bij 3FM. Deze ochtend ben ik even benieuwd naar de vraag: op wie was jij onredelijk jaloers? Ik ben namelijk jaloers op iemand. Ik ga je zo meteen vertellen wie het is en waarom allemaal. Maar eerst wil ik het even van jou weten. Op wie en waarom ben jij of was jij jaloers? 3FM is een safe space. Je kan met je verhaal komen via de NPO Luister app. Of je kan me bellen 09091336. Spreek je zo naar Snow Patrol. Dit is Shut Your Eyes bij 3FM.

0: super jaloers. Diegene op wie ik dat ben, die weet dat niet. Ik heb me niet eens. Maar toch, ik denk er steeds aan. Die gozer die leeft rent-free in mijn hoofd. Ik vertel je zo meteen wie en waarom ik zo onredelijk jaloers ben. Maar ik ben eerst even benieuwd op wie ben jij jaloers en waarom. Je kan met me appen via de NPO Luister app of je kan me bellen 09091336. Laura die stuurt, mijn vriend die knuffelt onze hond zodra hij thuis komt en daarna pas bij. Oeh. Joost die stuurt, mijn vriendin die droomde dat ze zoende met een andere man. Ze droomde het en toch was ik boos in de ochtend. En Roos die stuurt nog, een vriendin die kreeg 300 likes op een vakantiefoto en ik 80. Ik heb serieus zitten vergelijken welke foto nou eigenlijk mooier was. Ja. Hey, goedemorgen Ilse.
1: Goedemorgen.
0: Op wie of wat was jij jaloers?
1: Ja, dat is al wel een lange tijd geleden. Ik was 10 en er was altijd tijdens het turnen één meid en die was altijd nummer 1. Ik was altijd nummer 2. Het lukte me gewoon nooit om te winnen.
0: Oh,
1: en ik ben er zo gek van.
0: Dat was met wedstrijden was het zo. Dat zij altijd won en jij was altijd nummer 2.
1: Ja, exact. Allemaal foto's en dan sta je daarnaast. Zo, een beetje treurig.
0: En heeft dat ik weet niet of jullie vrienden waren, maar heeft dat jullie relatie een beetje beïnvloed? Dat je toch een beetje met een scheef gezicht naar haar ging kijken?
1: Toch altijd wel een beetje. Klein beetje.
0: Oh, ja, maar het is ook niet leuk om altijd nummer 2 te zijn. Op een gegeven moment wil je ook winnen.
1: Ja, nee, daarom. Dat het hele ding. Maar ja, goed. Als zij beter is, dan heb ik niet de reden om boos te zijn.
0: Nee,
1: maar dat is altijd goed.
0: Dat is wel waar. Dat is wel waar, ja, oké. En heb je er nog naar gehandeld? Of was het gewoon vooral een beetje gewoon een jaloers gevoel? Maar dat je er, heb je er iets mee gedaan, zeg maar, met dat jaloerse gevoel?
1: Nee, uiteindelijk valt het allemaal wel mee. Ja, gewoon altijd een beetje vies kijken.
0: Ja, een beetje vies kijken, dat is altijd goed. Hey, ik ben ook heel erg jaloers en ja, het mag niet eens. Het slaat nergens op dat ik jaloers ben. Ik ga toch zo meteen vertellen wat het is, Ilse, dus dan hoor je dat zo meteen.
1: Super, kijk.
0: Oké, helemaal goed. Ik kan één tip alvast geven. Hij komt uit Spanje. Oh, zo meteen.

je mag me niet judgen of boos op worden, oké? Okay? Ik ben namelijk jaloers op een profvoetballer. Ferran Torres, de spits van de FC Barcelona in Spanje, scoorde in de WK-finale het winnende doelpunt. En sinds die WK-finale volgt mijn date hem op Instagram. En ik moet je even wat bijzeggen, zij heeft helemaal niks met voetbal. Ze vindt hem gewoon knap. En ja, ik vind het gewoon stom om toe te geven, maar ik word daar dus jaloers van. Want Ferran Torres is knapper dan ik ben. Hij heeft een ongelofelijke sixpack, die ik niet heb. Hij kan beter voetballen, hij heeft beter haar. Hij is Spaans, weet je wel. Come on! Die gozer die heeft gewoon alles. Maar er is één ding wat Ferran Torres niet heeft en ik wel. Haar telefoonnummer. Dus Ferran, als je luistert, dat houden we zo, oké? Okay? Mones fuera!

0: stond dus net midden in het publiek bij de jeugd en ik heb echt nog nooit zoveel mensen zien springen.
1: Je bent een schip, ik dat zeurt, maar je weet niet wat scheppert, wat scheppert.
2: De 3FM.

0: Linkin Park, What I've Done bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ken je dat? Dat je een beetje gedachteloos aan het scrollen bent en ineens komt er iets voorbij waar je van denkt van, oh my god, dit moet ik verder zien, dit moet ik nog een keer zien en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Ik had dat toen ik op TikTok zat en in één keer een vertaling zag van Tom O'Dell's Another Love.

0: toch wel een van de allergrootste artiesten van de afgelopen 2 jaar. Van TikTok superster naar de meest geliefde zanger op de aardkloot. Over 2 weken op 28 augustus brengt hij een nieuw album uit. Wild Child heet dat, waar hij al meerdere tracks van live deed. En hij vroeg even op straat van ja, wat vind je nou eigenlijk van mijn album?
1: Did he buy the suit when he used to be fat?
2: This is honestly just the ugliest I've ever seen him look.
3: Oh good, okay, lesbian on a skateboard. That's Alex Warren.
4: I found a whole stack of these in the dumpster earlier. I tried to pawn them off, but would not buy.
2: I'd buy 100 of these to burn them so that no one would ever have to buy them.
5: Oh, my girlfriend loves this guy. Somber, right?
6: No.
5: Benson Boone?
4: Can I keep this?
6: Yeah, sure. Why was everyone so mean?
0: Hey, ik hoop dat de fans het wat beter ontvangen. Je hoorde Alex Warren met Passenger op 3FM. Met nu Florence and the Machine.

0: verder met 3FM. Met zometeen Sef en ook Eric Prins.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan 4000 euro betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg.
2: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks op

0: Goedemorgen. Kwart over vijf, 5:10 in de ochtend. Waarom ben je wakker?
1: Het is vroeg.
0: Je hebt er waarschijnlijk een hele goede reden voor. Shout-out naar jou, want de kans is groot. Of dat je aan het werk bent, of dat je zo meteen op vakantie gaat. Of misschien kan je niet slapen. In ieder geval fijn dat je erbij bent. Ik vind het leuk dat je erbij bent. Zometeen hoor je muziek van The Killers. Beyoncé komt eraan. En ik heb even het gesprek van de dag met je door. Want als je vandaag een dagje Den Bosch op de planning had staan, dan zou ik toch even dubbelchecken. Want de kans is groot dat het nogal druk gaat worden op de weg met alle boeren vanuit het hele land. Het is namelijk een stikstofprotest. Dus hou dat even in de gaten. Dan een kleine voetbalmededeling omtrent de Conference League. Ja, ik ben super blij. Gisteren FC Twente gelijk gespeeld. Dat betekent dat we door zijn. Ik zeg we, maar ik ben gewoon supporter van FC Twente. En ook Ajax is door in de Conference League. Dus goed voor het Europees voetbal. En als je een beetje van voetbal houdt, nog meer leuks. De Eredivisie, de tweede ronde, staat op de planning. Met vanavond de wedstrijd Telstar tegen Sparta.

lekker die barbecue aanvikken. Geniet een beetje van het lekkere weer, want daarna wordt het weer regenachtig. Met 3FM is het zo weekend, met zometeen dus Beyoncé, The Killers, Tapek en Becky G komt eraan. Maar eerst het nieuwste werk van Seth.

Beyoncé bij 3FM. Er is één iemand die je absoluut niet voor je wil hebben met karaoke. En dat is iemand die echt kan zingen. Want ja, jij staat daar al met klamme handen. Je kent zo ongeveer driekwart van de tekst. Je hoopt vooral dat iedereen genoeg bier op heeft. Dat ze het leuk vinden. En dan pakt die gast die microfoon. Vorig jaar stond ik met natte oksels en een schorre stem klaar om mijn lied te doen. En toen kwam deze gast.

succes daarna. Ik ben naar de wc gegaan en ik heb mijn eigen nummer nooit meer gezongen. Dus mocht je je afvragen welk nummer mijn karaoke carrière compleet heeft verpest, het komt door deze gast en hij zong dit liedje. The Killers hoor je nu bij 3FM.

Zometeen mag jij kiezen tussen twee live tracks. Welke live track wil je horen? Zometeen krijg je de opties. Ik kan alvast verklappen. Eén van die opties is The Cure op Pinkpop 2020.

herinneringen. Artiesten die je live hebt gezien op een festival waar je misschien wel door je enkel bent gegaan in de moshpit. Of waar je met tranen in je ogen vooraan stond. Ja, volgende week vrijdag beginnen we met de lijst. Je kan nog stemmen via 3fm.nl. Doe dat vooral, want je maakt ook kans op een stapel festivalmunten. Dus hoe lekker is dat? Ik wil nu alvast even een klein voorproefje met je nemen. We hebben 2 live tracks klaarstaan en jij mag kiezen welke we gaan draaien. Ga jij voor What's Gibbert van de jeugd van tegen

was de headliner van Pinkpop op een van de warmste dagen van 2026. En volgens 3 voor 12 was het de beste optreden van het weekend. Je kan kiezen voor The Cure, Lullaby, Pinkpop 2026. Of ga je toch voor de jeugd van tegenwoordig, What's Gebeurd, live vanaf Down the Rabbit Hole 2018. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Hoor je hem zo op 3FM naar de Tudor Cinema Club.

All My Soul bij 3FM. Volgende week vrijdag hoor je de festival top 1000 3 bij 3FM. Je kan nog stemmen via 3fm.nl. En net gaf ik jou een kleine keuze. Je kon kiezen tussen Downer Met All, De Jeugd van Tegenwoordig en What's Gebeurd. Of The Cure Pinkpop 2026 met Lullaby. De stemmen zijn geteld en ik kan het wel spannend maken, maar je hoort het al. De winnaar. Overduidelijk gewonnen met 6-7%. The Cure hoor je nu bij 3FM. En

0: meteen goed genoeg.
1: Zometeen bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Nog even geen Wijnand en Jamie, die zijn maandag weer terug van vakantie. Vandaag de laatste dag dat je Mart Meijer in de ochtend hoort op 3FM. En elke ochtend bespreekt Mark een brandende vraag. Dus misschien is er wel een vraag waar jij mee zit en je denkt van, hoe zit dat eigenlijk? Zo kwam er dus een vraag binnen van, hoe herken je welke schimmel op kaas goed is?
2: Nou, als er verschillende kleuren schimmels op zitten, zou ik het niet eten. Maar stel bij een wit schimmelkorst, als je een brie hebt aangesneden en je laat hem een week liggen, dan gaat het snijvlak ook weer dicht schimmelen, zeg maar. Dat kan geen kwaad, want dat is eigenlijk gewoon een schimmel van de korst die doorgroeit op het snijvlak.
3: Oké, dus het beste wat je kan doen is letten op verschillende kleuren die in die kazen zitten, verschillende kleuren schimmels. En even op de plek waar je gesneden hebt kijken of dat nog schoon is.
0: Nou, misschien heb jij ook wel een brandende vraag. Kun je hem nu insturen via de NPO Luister-app. En als je geen vragen hebt, dan wens ik je heel veel plezier. Zo

0: zometeen maak je kans op een ijsmachine met Mart in de ochtend.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. 3FM.
2: Ster. Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit. En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Goed, het is gelukt.
15: Wat is er gelukt?
16: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
15: Fluitje van een cent dus?
16: Nou, het was wel wat meer dan dat.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
21: Top 1003.
22: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op een serieuze stapel festivalmunten. 3FM. Mart Meijer.
23: Daar zijn we dan. De ochtendshow voor vrijdagochtend 14 augustus. Een heel goedemorgen. Mart op de plek van Wijnand en Jamie. En deze vrijdag beginnen we met That's So True van Gracie Abrams.

0: voor Franny Bolmeijden. Klaar-dilabi.
1: Daar zijn we. Good morning, het is 6:09. Een nieuwe ochtendshow en de laatste van deze week. Had je zelf ook al wel begrepen toen je vanmorgen op je telefoon keek en zag dat het vrijdag is. Deze week aan het syndroom geleden dat ik 3 dagen op rij dacht dat het vrijdag was. Woensdag, donderdag werd ik wakker en dacht ik, hey, laatste van de week was helemaal niet waar. Maar vandaag is het dan eindelijk zover. Heerlijke weekend gethematiseerde appjes komen ook alweer binnen via de NPO Luister. Vind ik ook altijd zo mooi dat er dan meteen allemaal mensen bovenop duiken om te zeggen, het is bijna weekend vrijdag. Dat zegt Vincent onder andere. Goedemorgen, Mart. Bijna weekend vrijdag. Nou, volledig correct. Succes met de laatste ochtendshow. Ja, laatste dag van mei. Ja, klinkt een beetje alsof ik voorgoed verdwijn van dit radiostation. Maar vanaf maandag ben ik gewoon weer op mijn vaste plekje te horen. Smiddag tussen 12 en 2, terwijl je aan je lunchbreak zit. Want dan zijn Wijnald en Jamie weer terug in de ochtendshow. Ze nemen hun airfryers mee, ze nemen hun gezelligheid mee, ze nemen hun liedjes mee, hun muzikale klapper. Alles is weer gereed voor ze om maandag te gaan beginnen. Ik zag al stories voorbij komen omdat ze gisteren alweer gewoon in een digitale meeting hebben gezeten. En daar moeten we het misschien nog even over hebben. Als je tussen 6 uur en 7 uur in de ochtend wakker bent, ben je onderdeel van de voorhoede. Het clubje mensen dat vroeg wakker is, dat wat eerder dan de rest van Nederland wakker is om ervoor te zorgen dat het land draait als de rest van het land zijn koffietjes op heeft en aan de bak is. En als er dan iets is dat je wil bespreken, dan is dit het ideale moment. We hebben even net iets minder tijdsdruk, de baas is nog niet wakker, dat kan allemaal nog veilig. Dus als je een vraag te stellen hebt, dan kan dat heel netjes na 6 uur via de NPO Luister app. Dan word jij misschien wel
2: de voorhoede vraag van vandaag.
1: En die van vandaag is wel belangrijk. En komt ook op een goed moment. Is van Marielle. Die zegt, Mart, goedemorgen. Ben nu op vakantie. Kan ik nu nog een kaartje sturen naar Wijnand en Jamie? Ja of nee? Dat gaat over kaartje voor een kaartje. Dat hebben Wijnand en Jamie in het leven geroepen. Mocht je dit nu voor het eerst horen, spits even je oren, want het is belangrijk. Wijnand en Jamie hebben dat in het leven geroepen omdat ze eigenlijk gewoon graag van je willen weten, terwijl zij weg waren, wat was je allemaal te uitvreten? Die vinden het leukst natuurlijk om iedere ochtend met je te babbelen. Ze zijn er nu 4 weken niet geweest. Ze hebben geen updates uit je leven gehad. Ze weten helemaal niks. Dus ze hebben eigenlijk gewoon gezegd, stuur even een kaartje vanaf je vakantieadres naar 3FM. Op 3fm.nl/kaartje. Of door even het woord kaartje te sturen in de NPO Luister-app vind je alle informatie over waar dat kaartje dan heen moet en wat erin moet staan. En eigenlijk was de bedoeling, komende maandag zouden ze dan dat kaartje gaan voorlezen en mensen terugbellen die in ruil voor hun kaartje een kaartje voor een concert naar keuze zouden krijgen. Maar afgelopen week heb ik heel veel berichten gehad van mensen die zeiden, ja, ik heb bijna de hele zomervakantie doorgewerkt en ik ben deze week pas weg. Ik was vorige week pas weg. Kom mijn kaartje dan nog wel op tijd aan? Heeft het nog wel zin? Dus ik sprak ze gisteren heel eventjes. Toen legde ik dit voor. En toen zeiden wij dat aan Jamie, misschien is het dan wel verstandig om het even een weekje op te rekken nog. Ik heb ook berichten gehad van mensen die zeiden, ja, ik zag vanmorgen nog een appje binnenkomen van iemand die nu onderweg is naar Polen. Nou, als je daar onderweg bent, koop daar even een aanzichtkaartje. Stuur hem op, want binnen een week zou die vanuit Polen wel in Nederland moeten zijn. Maar misschien ga je dit weekendje wel even weg. Luister je nu vanaf een van de Waddeneilanden of ergens in Zuid-Limburg op je vakantieadres. Weet dan dat het dus nog kan. Je kan je kaartje nog insturen, want ze hebben besloten het even een weekje op te rekken. Dus niet komende maandag, maar de maandag erop gaan wij dan van Jamie beginnen met kaartje voor een kaartje. En maak je dus kans op concerttickets naar keuze in ruil voor jouw aanzichtkaartje van je vakantieadres. Je zou ook bijvoorbeeld kunnen vragen aan iemand die jij je kaartje gestuurd hebt, hey, zou je hem weer bij me terug willen inleveren? Dan typex ik hem even wit en dan stuur ik hem alsnog naar Wijnand en Jamie. Ik denk dat ze dat ook helemaal prima vinden. Stuur even het woord kaartje in de NPO Luister-app of ga even naar 3fm.nl/kaartje. Daar vind je alle info. Je hebt dus een week langer om hem in te sturen. Weet dat alvast.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Nieuw op 3FM.
2: Nothing but thieves, baby cool, Evelyn.
0: Met 3FM, ontdek je nog.

3FM. Het nieuwste liedje van Nothing But Thieves bevalt mij buitengewoon. Het heet Baby Cool. Echt een Frits Spits manier om te zeggen dat ik het een leuk liedje vind. Staan ook, niet met dit liedje, want het was nog niet uit toen ik mijn stemlijsten inleverde, maar staan ook zeker met dit liedje in mijn stemlijst voor de Festival Top 1003. Zeg ik nou alsnog met dit liedje? Sorry, staan zeker weten in mijn Festival Top 1003 stemlijstje, maar wel met andere liedjes. Want gewoon een band die je er altijd bij kan hebben. Als je op een festival staat en deze jongens die zijn er, dan weet je gewoon, ik ga even een stukje meepakken en het is altijd goed. En daar moeten we het even over hebben, die stemlijst voor de Festival Top 1003. Want als je nog niet gestemd hebt, raad ik je aan om dat even te doen. 3FM.nl, je favoriete festival anthems. Liedjes die je doen denken aan de festivalzomer. Liedjes die je misschien ooit bij 3FM gehoord hebt. Omdat we live uitzonden vanaf Pinkpop of vanaf waar dan ook. Of gewoon omdat je zelf bij festival bent geweest en onvergetelijke dingen gezien hebt. Vandaag gaan we namelijk beginnen met zwengelen aan de muntenmachine. We hebben een muntenmachine gebouwd hier in de studio. Als je gestemd hebt, zou het kunnen dat we je terugbellen. Een van je lievelingsliedjes gaan draaien. En dat we er ook voor zorgen dat je een aantal festivalmunten krijgt in te zetten op ieder festival naar keuze. 3FM.nl, daar kan je je stemlijstje inleveren. Sorry, zo kikker in mijn keel. Irritant. Ik zei dit gisteren nog, dat ik dit op de vroege ochtend eigenlijk iedere dag heb. Moet iets beter slapen. Maar 3FM.nl, daar kan je je lijstje inleveren. Wie weet word je gebeld en krijg je een x-aantal festivalmunten tot 100 munten die je volgend jaar op ieder festival zou kunnen inzetten. Nu op 3FM, Justin Timberlake.

kansen op het winnen van een ijsmachine. Die hebben we de hele zomer weggegeven in Laatste Letter. Maandag zijn wij dan van Jamie terug en die nemen hun airfryer ook weer mee. Dus de laatste keer dat je een ijsmachine kan winnen in Laatste Letter. Wil je meedoen? Stuur dan nu even.

0: Nieuws is hier Jasper Leegwater. Goedemorgen Jasper.
1: Goedemorgen Mart. Op verschillende plekken in het land kwamen boeren gisteravond bij elkaar om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bijvoorbeeld in het Noord-Hollandse Schermer. Het kabinet wil in 2035 ruim 40% minder stikstofuitstoot. Maar volgens deze boeren is dat niet te doen.
2: Het is zo hard aangekomen. Dat is niet normaal. Ja, dat is, dit is niet uitvoerbaar. Deze nieuwe brief is niet uitvoerbaar.
3: Ja, als deze dingen niet veranderd gaan worden, dan komt er echt gewoon opstand. Het platteland is niet van ons, wij zijn het platteland.
1: Nou, met hun verlichte trekkers vormden ze een schild. In Kamperveen maakten de trekkers op die manier het woord help. Vandaag is er opnieuw boerenprotest in Brabant. Bioscopen en bouwmarkten zijn de winnaars van de hitte. Dat schrijft het AD vanmorgen. Uit cijfers van ABN AMRO blijkt dat de hitte en droogte voor veel ondernemers slecht nieuws betekent, maar dat bouwmarkten en bioscopen juist profiteren. Bij de doe-het-zelfzaak gingen ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes hartstikke hard. En bioscopen verkopen meer kaartjes omdat een filmpje pakken aantrekkelijk is voor mensen die het buiten te heet vinden.
0: En wat was het ook alweer? Vrouwen bloot, handeldood? Precies. We hebben het gisteren of eergisteren zo over gehad. Er zijn dus toch ook bedrijven die profiteren van de warmte.
1: Zeker.
0: Fijn om te weten.
1: En Ajax en FC Twente hebben allebei gelijk gespeeld in de returnwedstrijden voor de Conference League. Twente leek lange tijd te winnen, maar kreeg toch nog een late gelijkmaker om de oren tegen Dash. Het werd 3-3. Ajax was op bezoek bij Shelbourne FC in Dublin. En ook de Amsterdammers gaven in de slotfase de overwinning nog weg.
4: Moore. Nou, die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
1: Het klinkt als Bernabeu, maar als je iets hebt gezien van gisteravond, dan weet je dat er 800 supporters zaten. Nou, het waren er iets meer, maar het was echt een prachtig stadionnetje eigenlijk. Het
0: was briljant. Het was een ouderwets stadion midden in een woonwijk en een tribune aan de korte zijde die maar, zeg maar, de helft van de lengte van het stadion liep, omdat daarnaast huizen gebouwd waren. Ja, dus er was gewoon een halve tribune en daarnaast keek je gewoon een woonwijk in.
1: Ja.
0: Dat was beeldschoon.
1: Ajax en Twente wonnen allebei de eerste wedstrijd vorige week en zijn dus door naar de laatste voorronde van de Conference League. En als de ploegen die ronde dan overleven, is het Conference League ticket eindelijk in de pocket. Ik heb het weer nog. Het wordt een tropische, snikhete dag. In het noorden loopt de temperatuur snel op naar een graad of 30. In het zuiden maximaal 38 graden vandaag.

ging voor het allereerst naar Lowlands. En de allereerste track die ik hoorde was deze. Dat vergeet ik echt nooit meer. So

0: 3FM met de ochtendshow Lola Young en Messi om 10 minuten over 6:30. Voor de grote finale. Tenminste, de grote finale is officieel 9:10. 7:45, 9:10 zometeen. Ik wil dat meteen vanmiddag zeggen, omdat het heel ver weg voelt. Maar dat is gewoon over 1.5 uur. Dan gaat de ijsmachine voor de laatste keer eruit deze zomer. Normaaliter win je een airfryer in de ochtendshow in laatste letter. Maar deze zomer hebben we een ijsmachine gedaan. Leek mij wel leuk. Highscore staat op dit moment op 8. En Lily gaat proberen om die te verbreken. Goedemorgen, Lily.
1: Goedemorgen.
0: En jij wil hem winnen uit volledig altruïstisch oogpunt. Want vertel eens even, waarom wil jij die ijsmachine hebben?
1: Zeker. Nou, ik heb mijn collega's een belofte gedaan. Maar het was moeilijk, want de highscore stond op 8, hoorde ik. Dus ja. Het was een hele lastige.
0: Sinds dinsdagochtend heeft niemand de highscore van 8 nog weten te breken. Maar balletje kan raar rollen en zo, bal is rond. Dus je weet het nooit. Okay. En wat voor bedrijf werk je?
1: Ik werk in het ziekenhuis.
0: Oh, oké.
1: Veel collega's wel. Veel ijs nodig.
0: Nou, er is er altijd eentje die dan zegt... Hoeveel suiker zit hier dan precies in? Want heel goed is het nou ook weer niet. Maar goed, komt allemaal goed. Nog heel even voor iedereen die luistert en die denkt... hoe werkt dat spelletje eigenlijk? Jij hebt een beginletter gekozen. Wat is jouw beginletter?
1: De letter S.
0: De letter S. Dan krijg je zometeen van mij een categorie om een woord mee te maken. Dat begint met die letter. Als je antwoord goed is, is de laatste letter van jouw antwoord... de beginletter van je volgende antwoord. En dan moet je in 30 seconden proberen 8 of meer goede antwoorden te geven. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Dan beginnen wij in 3, 2, 1. Een jongensnaam.
1: Stefan.
0: Een film of serie?
1: Notting Hill.
0: Sport.
1: Langlaufen.
0: Iets dat je doet voor het slapen gaan.
1: Niksen.
0: Een broodbeleg.
1: Nutella.
0: Groente.
1: Groente. Groente met een A.
0: Een stamppot.
1: Asperge.
0: Iets dat je moet delen.
1: Evergreen.
0: En een lichaamsdeel.
1: Neus.
0: En iets dat je kan vinden. We zijn buiten de tijd. Wat zei je bij iets dat je moet delen?
1: Evergreen, een Liga Evergreen.
0: Oh, goddamn, die koek.
1: Er zitten er twee in. Er zitten er twee in een pakje.
0: Lily, heb je meegeteld of niet?
1: Nee.
0: Weet je hoeveel je er goed hebt?
1: Ik hoop 8.
0: Ja,
1: maar...
0: je hebt 8 goed. Dat betekent dat jij nu precies gelijk staat met Richard... die dinsdagochtend ook 8 neer wist te zetten. En dat we, als er niet iemand zometeen om 7:45 nog overheen gaat... een shootout tussen jullie twee gaan spelen.
1: Oké, spannend.
0: Holy moly. Zorg ervoor dat je bereikbaar bent zometeen na 8 uur. Hoe het ook afloopt, je wint sowieso het laatste letter kaartspel.
1: Nou, top. Dankjewel.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: En dit is mijn nieuwe single.
3: Nieuw op 3FM.
4: The Opposites. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

dingetje de wereld ingooien waar verder geen... kan je verder niks aan ontlenen. Geen rechten, geen consequenties, wat dan ook. Je hoorde de Opposites, Feestje op mijn graf. Het jaar van hun comeback met dit liedje. Met hun grote concert in het Zuiderpark in Den Haag. Ze hebben nog wat andere optredens staan in Amsterdam onder andere. En Willem, de helft van de Opposites, staat ook op Lowlands. Volgende week, over exact een week, worden de eerste mensen gammel wakker op de Lowlands camping. En toen dacht ik, ja, het zou in het jaar van de comeback van de Opposites wel leuk zijn natuurlijk. Als Twan er nog even bij komt op het podium en ze daar een grote show of iets gaan aankondigen of wat dan ook. Geen flauw idee hoor. Dik kans dat dat helemaal niet gaande is. Maar het zou wel leuk zijn. Alles over Lowlands volg je sowieso hier op 3FM, want we zijn er gewoon bij vanaf volgende week. Dus als je niet bij Lowlands kan zijn, maar wel een beetje het sfeertje mee wil pakken, luister je gewoon naar 3FM. Hoef je niks te missen.

0: FM. Dit is de ochtendshow voor de vrijdag. En vandaag gaan we voor het eerst zwieren aan de muntenmachine. Als je gestemd hebt voor de 3FM Festival Top 1003... je lijstje hebt ingeleverd via 3FM.nl... dan zou het kunnen dat zometeen je telefoon gaat... dat ik aan de muntenmachine ga draaien... en dat jij tot wel 100 festivalmunten wint... om in te zetten op je eerstvolgende feest. 3FM.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: 1 over 7, goedemorgen. De ochtendshow van 3FM. Zometeen draaien we aan een muntenmachine. Gaat er iemand met heel veel geld naar huis? Munten om in te zetten op een festival van volgend jaar. Ook Another komt eraan na het nieuws met Jasper Leegwater.
20: Goedemorgen, het was weer raak vannacht. Er is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. NOS op 3. Dat gebeurde op de heide in de buurt van Rhenen in de provincie Utrecht. De brand lijkt vrij klein. De brandweer heeft het over een gebied van ongeveer 1 voetbalveld. Door de droogte kon het vuur zich snel verspreiden over de heide. Het is nog niet duidelijk of de brand nu onder controle is. Je hebt het vast wel gemerkt vannacht. Het was weer plakken, een echte plaknacht. Dat zijn nachten dat het niet kouder wordt dan 20 graden. Jij kan er misschien slecht van slapen, maar je opa en oma doen dat ook. En dat is voor hen nog slechter nieuws dan voor jou. Want zij hebben de nacht echt nodig om te herstellen. En dat lukt niet in de hitte. En dat is ook niet zonder risico, zegt deze expert.
15: Alles gaat trager. Sowieso gaat alles al trager bij ouderen meestal. Doordat ze eigenlijk uitgedroogd raken, kunnen ze ook wat duizelig zijn. Ze kunnen soms ook wat in de war raken. Nou, dat geeft natuurlijk ook weer gevolgen voor eventueel vallen. Wat dat betreft is het voor ouderen het wankele evenwicht wel heel cruciaal ook.
20: Nou, en dan nog een tip. Als je bij je opa en oma langs gaat, geef ze dan even een glas water, want ze hebben geen dorstprikkel meer. Daarnaast is het advies aan hen om vooral lekker rustig aan te doen. En Marit Steenbergen heeft weer een medaille gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. Ze had er al 3 op zak en gisteravond won ze haar 4e plak. Een zilveren, om precies te zijn, op de 200 meter vrije slag. Zag mijn collega Jeroen Gruter.
21: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. 1:54.65. Het is wel een verbetering van het Nederlands record van Femke Heemskerk.
20: Ook Casper Corbeau won een zilveren medaille. Dat deed hij op de 200 meter schoolslag. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een tropische, snikhete dag met volle bak zon. In het noorden loopt de temperatuur snel op naar een graad of 30. In het zuiden maximaal 38 graden vandaag. 3FM.
22: Ster. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
24: Hallo.
25: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
24: Ja hoor.
25: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
24: Tuurlijk.
25: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
24: Ja.
26: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
27: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
28: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
29: Festival Top 1003.
30: De allerbeste festivaltracks ooit.

0: show van 3FM. Je hoorde Another in 54 Ultra met Talk to You.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Laatste dagje vakantieplanning hier op 3FM. Vanaf komende maandag zijn Wijnand en Jamie weer terug. Mijn naam is Martin. Ik heb de afgelopen zomer even als invaljuf mogen fungeren. En ook bijvoorbeeld onze middagshow Barend en Benner is vanaf komende maandag weer terug. En de EK Atletiek is in volle gang vanavond, als je zin hebt om later op te blijven en te kijken. 11:15, onder andere de finale van de 800 meter met Femke Broedersen-Bol. Kijken we nog even naar het weer van vandaag. Zon gaat schijnen, bloedheet 30 tot 37 graden. Als je heel erg van het zomerweer houdt, geniet er dan nog even van. Want morgen gaat het wat afkoelen, kans op regen en onweer. En zondag gaan we richting 20 à 24 graden. Dus een zeer mild zomerdagje.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Dankjewel als je al gestemd hebt via 3fm.nl. Als je ons daar hebt laten weten wat je lievelingsfestival anthems zijn. Dat mag je zo breed pakken als je het zelf wil. Artiesten waarvan je er heel graag had willen zijn, maar er niet bij was. Dus die nog op je verlanglijstje staan. Artiesten die je wel gezien hebt. Artiesten die je via 3FM hebt gehoord, die op een festival stonden. Liedjes die je op de camping luistert, in de auto ernaartoe. Liedjes die jou aan de festivalzomer doen denken. Vanaf dit moment geven we ook munten weg voor je eerstvolgende festival. We hebben bij 3FM universele festivalmunten laten maken. Die kan je overal inleveren. Als je gestemd hebt, maak je kans om terug te bellen en een zwier te geven aan die muntenmachine. Marit, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Aan jou de eer om als allereerste aan die muntenmachine te draaien. Hoe voelt dat?
2: Oh, ja, geweldig.
0: Ja, alvast wat munten mee, want dit jaar was het jouw allereerste festival ooit überhaupt?
2: Nee, niet mijn eerste festival. Het was mijn eerste keer Pinkpop.
0: En zeg jij nou, als ik die munten win, dan neem ik ze weer mee naar Pinkpop volgend jaar? Of gaan we de focus ergens anders leggen?
2: Nee, ik zou gewoon nog een keertje naar Pinkpop gaan.
0: Want het was een bijzondere editie van Pinkpop. Het was een graad of 334 daar. Je hebt de hele dag waarschijnlijk in de zon staan fikken. 4:00 brandde je alweer uit je tentje. Maar jij hebt een artiest in jouw stemlijstje staan waarvan ik denk dat die dit jaar echt weer hoge ogen gaan gooien. Want die hebben echt indruk gemaakt als headliner op Pinkpop. Vertel even over 21 Pilots. Hoe was dat?
2: Ja, het was echt bizar. Ik had ze nog nooit eerder live gezien. En ik heb ze vroeger heel erg veel op de middelbare school geluisterd. Dat is al wel een aantal jaar geleden inmiddels. En ik heb ze dus nog nooit nog nergens live kunnen zien. En toen was ik dus op Pinkpop en daar stond het de main stage. Als afsluiter van een van de dagen. En het was zo bizar om ze eindelijk een keer live te zien. Het was zo'n goede show.
0: Ja, het was ongekend. Hè? Ze hebben echt flink staan scheuren daar en staan springen en in torens klimmen. En er was vuurwerk. Er was op een gegeven moment regen en onweer wat rook overheen kwam. Ben je blijven staan?
2: Yep. Ik deed een poging om te schuilen, maar ik stond onder een kapotte regenpijp. Dus dat ging niet echt heel erg goed.
0: Van de regen in de drup, maar dan heel letterlijk.
2: Yep.
0: Het was een onvergetelijk optreden dat je ook helemaal live hebt kunnen volgen op 3FM. En we willen jou graag voor je eerst volgende keer naar Pinkpop wat festivalmunten geven. Die krijg je als dank voor het stemmen. Ja, als jij er klaar voor bent, dan ga ik de eerste zwengel van 2026 geven aan die muntenmachine. Ben je ready?
2: Yes, ga ervoor.
0: Oké, dan gaan we ervoor. Hij doet het toch wel. Hoef geen olietje in.
3: 80 munten.
0: Holy moly. Hij doet het.
2: Oh my god.
0: Hij doet dit zeker nog maar. Je hebt 80 festivalmunten gewonnen. Nou, jij bent alvast weer set. Dat scheelt je weer wat geld voor Pinkpop volgend jaar.
2: Zo, holy shit, dankjewel.
0: Die munten gaan we naar je opsturen. Dankjewel voor je stem. Vanaf volgende week vrijdag zijn misschien wel al jouw lievelingsliedjes terug te horen in de Festival Top 1003. Ga je luisteren?
2: Ja, zeker.
0: Horen we graag. Maren, dankjewel voor je stem en een fijne dag vandaag.
2: Dankjewel.

het bijna nooit. Je raadt het bijna niet. Whatever. Op de Friday van 3FM wilde ik zeggen, zou ik ook toe zijn aan weekend. Zou zomaar kunnen. Mart hier op de radio, hier op 3FM. En ik wil je eventjes onze Friday line-up geven. Want 3FM is altijd het leukste radiostation van Nederland. Maar ik vind onze vrijdag altijd net zo'n klein beetje extra spanning, extra juice hebben. Je hebt zometeen uiteraard na 9 uur tijdloze tracks met mijn collega Ivo van Breukelen. Sophie Hielkema is er vanmiddag. Die heeft de Hocus Focus mix zo rond 3:30. Als je denkt, ik ben echt heel erg toe aan weekend. Heel veel meer van dit soort anthems van Riton en de Nightcrawlers die je net gehoord hebt. We hebben de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio na 4 uur. Dat is alsof je over de kermis loopt, maar dan in je eigen hoofd. En verder hebben we Leukes Andres vanavond. En ook de beat met Justin Verkijk kan ik je ook aanraden als je zin hebt in een beetje party vibes. Als jij vanavond niks leuks gaat doen, maar wel wil voelen alsof je in de club staat. Dan weet sowieso dat je de hele dag geramd zit. Extra veel fijne bijna weekend vrijdag tunes krijg je hier bij 3FM. Zoals deze van Flair, onze ex-mega-hit.

ziet er ook een beetje een struggelende man af en toe. Het gaat hartstikke goed met Somber sinds anderhalf jaar. In de zin van zijn carrière gaat hartstikke goed al anderhalf jaar lang. Scoort de ene na de andere hit. Man heeft het gepresteerd om in 365 dagen tijd 5 megahits te scoren. Ik kan dat nu even niet terugzoeken, maar ik weet niet wie de laatste artiest is die dat voor elkaar gekregen heeft. Maar ik zie toch ook, als ik een beetje naar zijn Insta-post zit te kijken, naar dit liedje luister. Hij zegt bijvoorbeeld dan over dit liedje: ja, ik wil graag schrijven over de dingen waar ik zelf mee worstel, zodat andere mensen die ook struggelen weten dat ze niet alleen zijn. Je bent prachtig en ik hou van je. Maar bijvoorbeeld ook dat hij op Lollapalooza staat op te treden. Gigantisch festival. Dat hij zegt, ja, ik hou niet van mezelf, maar ik voelde me toch wel geliefd toen ik op Lollapalooza stond. Dan dacht ik, oh, hij is ook wel een beetje sip of zo. Maar misschien is dat gedeeltelijk ook wel zijn aantrekkingskracht. Dat mensen zich een beetje kunnen herkennen in deze man. Somber, My Body Isn't Ready, hoor je bij 3FM. En dit is Nelly en Hot In Here. 3FM.

0: 3FM en Nelly. You're the hot in here. Heel goedemorgen, Marten hier op de plek van Wijnand en Jamie. Het is 20:30 en dat betekent dat we zometeen de laatste brandende vraag van deze zomer gaan beantwoorden. Vragen waarop het antwoord leuk is om te weten, maar niet levensveranderend. En we hebben echt een supervraag zometeen. Namelijk, krijgen spechten geen hoofdpijn als ze de hele dag tegen een boom aan zitten te timmeren? Antwoord op die vraag hoor je binnen een paar minuutjes.
1: NOS op 3.
0: Het is exact 19:30. We gaan naar het nieuws met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mart. De politie en het leger van Marokko zijn volle bak aanwezig bij de grens met Ceuta. De militairen en agenten moeten voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen Ceuta te bereiken door vanuit Marokko die kant op te zwemmen of door over hoge hekken te klimmen. Tientallen mensen zijn verdronken toen ze dat probeerden. Op sociale media gaan nu weer oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden zijn er 2 slecht aan toe. Hoe de trein kon ontsporen is nog niet duidelijk. De politie gaat vaker controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie van die brug. En toch gebeurt het nog wel, ziet ook minister Karremans.
3: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
2: En iedereen droomt er stiekem van, tijdens een verbouwing, in de muren of onder de vloer een verborgen schat tegenkomen. Nou, in België is dat nu echt gebeurd. Bouwvakkers vonden een goudschat in een oude kist die was ingemetseld in de kelder van een welzijnsorganisatie. In totaal ging het om meer dan 40 goudstaven en duizenden munten. De directeur van de organisatie vertelt erover bij mijn Vlaamse collega's van de VRT.
4: Die goudklompen zijn zoals alle reguliere goudklompen zijn die genummerd. En die gouden munten zijn oude gouden ponden eigenlijk. De eerste reactie is de verwondering, waardoor je natuurlijk zo snel mogelijk die hoeveelheid toch wel in veiligheid wil brengen.
2: Ja, het is miljoenen waard bij elkaar. Of de organisatie het goud mag houden, dat is nog niet duidelijk.
0: Het is sowieso wel zo, als je gaat verbouwen of gaat, weet ik veel, je huis gaat opruimen, dat je altijd allemaal dingen tegenkomt. Goudstaven is bij mij niet gelukt. Maar ik heb vorige week, ik ga binnenkort verhuizen, dus ik heb vorige week even allemaal de berging leeggehaald en allemaal dozen die er al heel lang stonden. Weet je hoeveel telefoons ik heb? Dat is echt niet te geloven. Als mijn vriendin erachter komt, dan denkt ze dat ik vreemd ga met 6 verschillende mensen. Ik ben gewoon 4 oude telefoons tegengekomen. Weet je hoe zonde dat is?
5: Ja, daar zit koper in, dus daar kan je ook nog voor cashen. Het is niet als een goudstaaf, maar toch.
0: Sterker nog, er zit goud in telefoons ook, toch?
5: Weet je wat ik me nou afvraag? Sorry hoor, misschien gaan we er te lang over door. Maar er zijn ongeveer 40 van die goudstaven gevonden door die bouwvakkers. Dat zijn de officiële aantallen.
0: Ja, ik zat precies hetzelfde
5: als
0: te denken.
5: Als ik nou zo'n bouwvakker was, hè, en ik had dat gevonden, dan zou je toch met z'n allen zeggen, joh, we doen allemaal 1 zo'n goudstaaf even wegdrukken en de rest gaan we keurig netjes in.
0: Maar je kan het niet doen, want die dingen zijn genummerd. Dus als nummer 334 en dan komen ze 336 tegen en dan komt er een week later iemand met nummer 335 bij zo'n wisselkantoor, dan zullen ze ook wel denken, goh, waar zouden die dan aan hebben?
5: Dan zit ik al lang op Belize, hoor.
0: Goed punt.
2: Ik heb het weer voor je. Het wordt een tropische, snikhete dag. In het noorden loopt de temperatuur snel op naar een graad of 30. In het zuiden

0: Martin Garrix en Ed Sheeran bij 3FM Repeated. Goh, op de seconde af 10 minuten over 7:30. Als je je klok erop gelijk hebt, dan ben je precies op tijd.
1: Brandende vragen.
0: Voor de allerlaatste brandende vraag tot op heden hebben we... Nou, dit wordt dus de 20ste brandende vraag die wij beantwoorden deze zomer. Vragen die je bezighouden, waarvan je graag zou willen weten hoe het nou precies werkt, maar die ook weer niet zo levensveranderend zijn dat je ervoor naar de dokter of naar een psycholoog of wat dan ook moet gaan. Maar dat het wel fijn is om een keertje een expert te horen. Nou, die regelen we voor je als je je brandende vraag deze zomer hebt ingestuurd via de NPO Luister-app. Vraag van vandaag komt van Patricia.
2: Hoi Mart, ik hoorde tijdens het kamperen de hele tijd een specht. En toen kreeg ik een brandende vraag. Waarom kunnen spechten de hele dag tegen een boom rammen zonder hoofdpijn te krijgen?
0: Ik kom uit een echte vogelaarsfamilie. Mijn ouders vinden het geweldig. Mijn jongste broertje werkt... een van mijn jongere broertjes werkt bij de vogelbescherming. Maar ik dacht, ik ga die even lekker laten pitten. Dan gaan we de vraag zoeken, of het antwoord op de vraag eigenlijk zoeken, bij Jonno van Vulpen. Die is bioloog bij de Universiteit van Utrecht. Jonno, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Mart.
0: Jij jezelf die vraag wel eens gesteld eigenlijk? Waarom spechten geen hoofdpijn krijgen?
3: Nou, absoluut. Als ik die spechten hoor roffelen, dan denk ik ook wel eens, potverdikkie, ik krijg hier hoofdpijn van als ik het zo zou doen. Ja. Maar waarom zij het niet krijgen, daar verbaas ik me wel eens over, ja.
0: Ja, wat zij doen is eigenlijk gewoon bomen uithollen door de hart met hun snavel tegenaan te tikken. Is dat nou om nesten te maken of om eten te zoeken?
3: Ja, het echt uithollen, dat hoor je niet zo vaak dat ze dat doen. Als je door het bos loopt of lekker aan het kamperen bent, zoals Patricia, en je hoort een specht, zo'n roffeltje, dan is dat vaak om een territorium af te bakenen of om partners te zoeken en te verleiden.
0: En dan is dus de vraag, hoe kan het dat ze daar geen hoofdpijn van krijgen? Of krijgen ze dat wel?
3: Nou, dat is dus nog een lastige vraag, want we kunnen natuurlijk niet echt makkelijk vragen aan een specht. Hey, hoe voel je je vandaag? Nee. Er zijn geen vragenlijsten. Maar we kunnen ze natuurlijk wel een beetje onderzoeken. En wij zijn echt niet de eerste, en Patricia is ook niet de eerste die zich dit afvraagt. Het is zelfs zo dat Leonardo da Vinci al in de 15e eeuw in zijn boekje schreef van, hey, ik moet echt eens even kijken naar hoe dat spechtenhoofdje in elkaar zit, want dit is toch wel bewonderenswaardig. Nee, hoe zit dat nou? Ze gingen kijken en er was een hele lange tong van die spechten die ze in principe ook gebruiken om kleine insecten uit die bomen te halen. En die tong die gaat helemaal om die schedel heen. Dus vanuit onder die mond gaat die onder het schedeltje door en achterlangs weer helemaal naar boven. Dus mensen dachten van, oh, dat zal wel een soort van schokdemper zijn. En dat hebben we eigenlijk heel lang geloofd. En je merkt het al een beetje, dat is natuurlijk niet wat nu echt de waarheid blijkt te zijn.
0: Ik zat op de maar te wachten, inderdaad. Overigens, moet ik eerlijk zeggen, ik heb een tekening gezien zojuist van de anatomie van het hoofd. Wel echt absurd, zo'n tong die dus helemaal vanuit de mond achterlangs over het hoofd, over het oog heen loopt. Ik kan me wel voorstellen dat ze dat gedacht hebben, dat het een schokdemper was. Maar dat was het niet. Wat is het wel?
3: Dat is het inderdaad niet. Wel handig voor natuurlijk die insecten. Maar toen gingen ze verder kijken. En toen hebben heel veel wetenschappers gekeken naar de botstructuur van die spechten. En ze zagen dat er een soort van sponsig bot zat. Dus met heel veel kleine holtes erin. Dus wetenschappers dachten van, oh, dat zal die klappen kunnen absorberen. Ja. En veel van die wetenschappers die hebben ook samengewerkt met mensen die producten maakten. En daarop zijn bijvoorbeeld rugbyhelmen gebaseerd.
0: Oh, wat geinig!
3: Nou, ja, wel heel vet, toch?
0: Ja, is het zeker bewezen dat dit het is? Of is dit alleen nog maar een theorie die we hebben?
3: Je voelt hem al aankomen. Ook dit werd door weer collega-wetenschappers toch ontkracht. Mm. Zo gaat het in de wetenschap. Ja. Soms heb je ideeën, je deelt dat met je collega's. Je denkt, hey, ik denk dat het zo zit. En anderen gaan onderzoek doen. Want er zijn dus weer 3D-modellen gemaakt de afgelopen jaren. En die hebben gekeken naar, als we een specht in een computerprogrammaatje zouden laten tikken, wat gebeurt er dan met het schedeltje? Ja. En toen kwamen we er eigenlijk achter, nou, dat opvangen van die klappen, ja, daar is dat schedeltje niet goed genoeg voor. Dus het schedeltje is er alleen wel om strak om die hersenen heen te zitten en de klappen maar gewoon een beetje op te vangen, maar niet te absorberen.
0: Maar dus dat betekent dus dat we het eigenlijk helemaal niet weten?
3: Nou, een paar jaar geleden, 2-3 jaar geleden, hebben we weer een nieuwe ontdekking gedaan. Ja, je denkt van, dit weten we waarschijnlijk al jaren. Mm. Of ze wel of geen hoofdpijn krijgen. Maar het is nog een actief onderzoeksveld. Mm. We hebben nu ontdekt dat in spechtenhersenen een ophoping is van bepaalde stofjes. En dat zijn de tau-eiwitten. He, niet tau als in dingen waarmee je iets vast kan knopen. Mm-hmm. Maar TAU, mm-hmm. Dat zijn bouwstenen eigenlijk waarmee onze hersenen goed kunnen functioneren.
0: Ja.
3: We zien bij mensen vaak dat als ze hersenschuddingen krijgen of hersentrauma, dat ze hoofd vaak hard stoten, rugbyspelers bijvoorbeeld, dat er een ophoping plaatsvindt van die tau-eiwitten, omdat er heel veel hersencellen doodgaan en die hersencellen die hopen zich op. En dat is ook een van de oorzaken van de ziekte van Alzheimer. Misschien niet geheel onbekend bij veel luisteraars. Maar bij die spechten zagen we dat dus ook.
0: Dus, die hebben een ophoping daarvan, maar dat zou dus kunnen betekenen dat zij dus wel daadwerkelijk hoofdtrauma hebben. Dat zij dat overhouden aan dat tik op die bomen de hele tijd.
3: Precies.
0: Okay.
3: Dus het zou inderdaad kunnen zijn dat er spechten rondvliegen met allemaal kleine hersenschuddingjes.
0: die arme beesten. Ik dacht, het wordt een heel mooi verhaal. Dan heb ik eigenlijk gewoon vooral heel veel medelijden met ze.
3: Ja, ik eigenlijk ook. Maar er is een silver lining, een kleine hoop.
0: Ja.
3: Want die onderzoekers die zeggen natuurlijk ook van, ja kijk, als we iets zien in die spechtenhoofdjes wat we herkennen bij ons, dan hoeft dat niet te betekenen dat het precies hetzelfde effect heeft bij die spechten.
0: Ja, je mag verwachten dat zij zich evolutionair misschien wel een beetje zo hebben aangepast dat ze hiermee om kunnen gaan, toch?
3: Precies. Okay. En dat is ook precies wat we ontdekt hebben. Dat er heel veel mechanismen zijn in die spechten die dus breinletsel snel kunnen repareren.
0: Geinig.
3: En dat er allemaal anti-ontstekingsprocessen in werking gaan als die spechten een tijdje hebben geroffeld. Dus bijna een soort van hoofdpijn hebben gekregen. Okay. En dat zou natuurlijk topinspiratie kunnen zijn om voor ons weer iets te kunnen leren over, hey, kunnen wij de inspiratie uithalen om ook bij mensen misschien hersenbeschadigingen een beetje beter op te kunnen lossen.
0: Fascinerend. We hoeven dus niet te veel medelijden te hebben met de specht, is de conclusie. Bioloog Jonne van Vulpen van de Universiteit van Utrecht. Heel veel dank en een mooie dag gewenst vandaag.

hitje van Charlie XCX, die hierin eigenlijk verkent. Is het niet veel leuker om in een film te zitten dan muziek te maken? Want dan voel ik me even niet mezelf, dan kan ik buiten mezelf treden. Ze vertelt eigenlijk gewoon dat ze dat stiekem misschien wel leuker vindt. Gelukkig heeft

0: in de ochtendshow van 3FM. Bastille en Joy hoorde je zojuist. Mocht jij heel gemotiveerd bezig zijn met wat meer sporten, mocht je, weet ik veel, goede voornemens rond de helft van het jaar hebben gedaan, nou, dan weet ik niet of je over een paar minuten de radio aan wil hebben, want al onze sportprestaties worden overtoet door fucking hamster.
1: 3FM.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Nu

0: €9,95 per maand bij een 2-jarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
2: 3FM. Goedemorgen, dit is de 3FM ochtendshow voor de vrijdag met Manek Holband stiekem. En de nieuwe mega hit ook zo meteen. Het nieuwe liedje van komende week hoor je na het nieuws van 1 over 8 met Jasper Leegwater.
3: Hartelijk goedemorgen. In Brabant staan er vandaag nieuwe boerenprotesten op de planning.
4: NOS op 3.
3: Het provinciebestuur gaat vandaag in debat over het intrekken van de vergunning van 5 kippenboeren. Daar hebben milieuorganisaties om gevraagd, maar de provincie vond dat eigenlijk te ver gaan, zegt mijn collega Sarah Buurman.
5: Uiteindelijk is dat voor de rechter gekomen en die zei toen, het gaat zo slecht met de natuur in Brabant, dat er echt maatregelen nodig zijn. En deze boerderijen zorgen voor veel stikstofneerslag in die gebieden. Dus ja, eerder wilde de provincie er niet aan, maar in juli besloot het toch hiertoe over te gaan.
3: Landbouworganisaties hebben boeren opgeroepen om de gedupeerde boeren te steunen door naar het provinciehuis te komen en te protesteren. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergeschoten boven Letland. Het is al de tweede keer deze week dat dat gebeurt. Volgens het leger in Letland is de drone met succes vernietigd en is er geen dreiging meer. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ze kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen dan precies wordt verdacht, weten we niet. En FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Erg overtuigend ging dat niet. De Tukkers stonden met 2-0 voor, maar lieten tegenstander Dutch terugkomen tot 2-2. En de Sloaken maakten de remontada zelfs even compleet, zag commentator Filip Koken.
6: Wel, wat gebeurt er hier? Twente komt zelfs op achterstand door Prins Owusu, een Ghanese vlak voor tijd, de 3-2. Een nederlaag wordt nog voorkomen, omdat de doelman een foutje maakt en Piazza zijn tweede maakt. Het is 3-3, maar toch een smadelijk gelijkspel voor Twente.
3: Twente moet in de play-offs afrekenen met FC Karabach om de Conference League te bereiken. Ook Ajax heeft de play-offs bereikt. In Dublin speelden de Amsterdammers met 2-2 gelijk tegen Shelbourne, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. Ik heb het weer voor je. Het wordt een tropische, snikhete dag met volle bak zon. In het noorden loopt de temperatuur straks snel op naar een graad of 30. In het zuiden maximaal 38 graden vandaag.
2: 3FM.
4: Ster.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wauw.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
12: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
11: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Lidl.
2: 3FM Festival Top 1003.
13: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op een serieuze stapel festivalmunten. 3FM.
14: Kylo en
10: NCRV.
13: Mart Meijer.
2: 8:05. Een heel goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 3FM. En over een paar minuten hoor je het belangrijkste nieuwe liedje van komende week. De 3FM-mega-hit bekendmaking komt eraan naar Maan en Koolpont.

0: Stiekem bij 3FM. 3FM.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Mark hier op Wijnand en Jamie hun respectievelijke plekken. Zij zijn komende maandag weer terug van hun 4 weken zomervakantie. Dan is het weer echt Wijnand en Jamie in de ochtend. Betekent ook dat je zometeen voor het laatst deze zomer kans kan maken op een ijsmachine om je eigen smaken ijs mee te maken. Wil je dat winnen, stuur dan even je naam door via de NPO Luister. Ja, en ik weet niet of jij ook de indruk hebt dat de laatste tijd mensen alleen maar marathons aan het lopen zijn. Triathlons, highrocksen, teamkampen, weet ik veel wat allemaal. We kregen nog een appie via de NPO Luister app net van onze luisteraar Henriette, die nog even een klein stukje ging lopen voordat de warmte toe ging slaan. Nou, hou maar op, stop er maar mee, trek maar een pilsje open, ga maar op de bank zitten, want je wordt eruit gelopen door een hamster. Thijs de Buk, hij is fysicus uit Utrecht, die heeft een hamster, zij heet Molly, en hij heeft een Strava voor haar aangemaakt. Hij heeft een systeem gemaakt met een magneet en een sensor op het looprad van zijn hamster, en een computer registreert dan iedere omwenteling en stuurt de gegevens door naar Strava, zodat hij kon zien, wat loopt die hamster nou? Nou, dat is echt ongekend. Per nacht loopt die hamster gewoon 1 kilometer op 10. Met sprintjes ertussen tot wel 5 kilometer per uur. Dat beest is echt een heel stuk actiever dan dat wij met z'n allen zijn. En ook leuk, hamsters zijn blijkbaar best wel stipt. Molly begint elke avond ergens tussen 6 minuten voor 10 en 4 minuten over 10. In totaal ongeveer 70 kilometer per week. Ik heb ooit getraind voor een marathon, toen liep ik niet eens 70 kilometer per week. Eén ding weet ik zeker, ik blijf de hele rest van de dag op de bank.

Weet je wat ik wel kan? Wat hamsters ook kunnen? Heel veel eten tegelijkertijd in mijn wangen proppen. Maar daar houdt het ook wel mee op. Het is de ochtendshow van 3FM. Binnen 3 minuten hoor je wat komende week de nieuwe mega-hit is.

0: tune is dit toch van Bebe Rexha en Faithless. New Religion hoorde je bij 3FM.
1: Vrijdagochtend.
2: De belangrijkste track van de week.
1: De nieuwe 3FM. Mega hit.
0: Met de DJ's van 3FM wat het nieuwe liedje is dat in de spotlight gezet wordt de hele komende week. Een nieuw liedje dat we veel draaien en dat we ervan overtuigd zijn dat het vet is, dat je het gehoord moet hebben en dat nog heel veel mensen het hier de komende tijd over gaan hebben. De 3FM megahit. Niet de eerste megahit voor de dame van vandaag, maar wel weer een heel bijzondere. Hij doet een beetje denken aan haar eerste megahit, terwijl ze in de tussentijd een beetje heeft verkend. Ze werd in eerste instantie een beetje vergeleken met Adele, maar de liedjes die daarna kwamen, die deden de vergelijkingen veel meer richting Amy Winehouse verschuiven. Ik kan je vertellen, dit is wel weer helemaal op en top Adele. Met van die stembrekentjes erin en uithalen, alles zit erin. Liedje kwam tot stand toen ze in New York woonde en iemand in haar leven maar bleef zeggen, ik kom wel een keertje op bezoek bij jou, ik kom wel een keer, maar uiteindelijk die afspraak nooit nakwam. En iedere ochtend hoopte ze dat hij dan voor de deur zou staan. En als het niet zo was, dan liep ze dromend door de straat en beeldde ze zich dan in wat ze tegen hem zou zeggen als ze hem wel tegen zou komen. Hoge verwachtingen had ze van hem die hij uiteindelijk nooit waarmaakte. De 3FM megahit van de komende week is van Sienna Spyro en heet Great Expectations.
1: 3FM.
2: Mega hit. Sienna Spyro. Great Expectation.
1: 3FM. Mega hit.

0: Of als je heel goed kan zingen, dat kan ook. Snoop Dogg en Beautiful hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Daar gaan we dan.
1: Reinhard en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
0: Met weer een buitengewoon spannende weekfinale in Laatste Letter. Vandaag de laatste keer dat je een ijsmachine kan winnen. Vanaf maandag zijn Reinhard en Jamie terug op de post. En die nemen ook hun hele voorraad aan airfryers weer mee. Deze zomer maakte je kans op een ijsmachine. Situatie is als volgt. Op onze tweede telefoonlijn hangen Richard en Marit. Die hebben allebei de score op 8 weten te zetten. Nee, sorry, Richard en Lily trouwens. Die hebben allebei de score op 8 weten te zetten. En Evert is degene die gaat kijken of hij daar nog overheen kan of dat gelijk kan trekken. Hallo Richard, ja. Evert, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Het is het einde van 4 weken ochtendshow en de namen gaan een beetje door elkaar lopen in mijn hoofd. Evert, score van 8. Wat voor gevoel krijg je daarbij?
2: Ja, enorme druk.
0: Ja, dat snap ik wel. ben je een fanatieke thuismeespeler als je het spelletje hoort?
2: Ja, dan vind ik het wel leuk om mee te spelen. Ja, inderdaad.
0: Heb je een persoonlijke highscore in je hoofd? Heb je iets waarvan je zegt zo, ik ging een keertje zo lekker, toen had ik x aantal?
2: Nee, dat weet ik niet. Nee.
0: We gaan kijken of 8 lukt. Ik dacht nog vanmorgen toen ik Lydie aan de telefoon had ook, nou dat wordt moeilijk en Lydie flikte het ook gewoon, dus het zou best kunnen. Spelletje werd

0: Evert natuurlijk. Ja, dat had ook gekund. Evert, ready? Dan gaan we beginnen.
1: Ja.
0: Oké, we beginnen dus met de E. Een vakantiebestemming.
1: Ecuador.
0: Een huisdier.
1: Rat.
0: Iets dat je gebruikt in de keuken.
1: Een tang.
0: Een kledingmerk.
1: Gucci.
0: Een meubel.
1: Gucci.
0: I. Een meubel met de I.
1: Nee, sorry.
0: Nee, dat snap ik. Dit is ook wel heel moeilijk.
1: Ja.
0: God, ik heb iets met... een inklaptafel of zo.
1: Had ja, inklaptafel, tuurlijk. Ja.
0: Inbouwkast. Nou, ik vond hem heel moeilijk, dus ik snap dat het niet gelukt is. Het spijt me, Evert. Je krijgt wel van ons het laatste letter kaartspel.
1: Dankjewel.
0: Dat betekent... Laatste letter. Dat we naar de tweede telefoonlijn gaan, want daar hangen Richard en Lidie. Goedemorgen beiden.
2: Goedemorgen.
0: Ja, allebei de score van 8 neergezet. Het onwaarschijnlijke gepresteerd. En dat betekent dat jullie samen de shootout gaan spelen voor de ijsmachine. Shootout werkt als volgt. Ik geef jullie zowel een categorie als een beginletter. Degene die het antwoord weet moet zijn of haar naam roepen. Degene die het eerste de naam roept mag het antwoord geven. Zo gauw ik daar het teken voor geef. Als je te lang twijfelt gaat hij wel naar de ander. Dus als je je naam roept en dan 3 seconden gaat nadenken, dan ben je alsnog af. Duidelijk?
2: Ja.
0: Oké, dan gaan wij de shootout spelen in 3, 2, 1. Ik wil graag een bloem of een plant met de K.
3: Richard.
0: Richard was het eerst, zeg het maar.
3: Een fuck, blackout. Een krokus.
0: Nee, ik denk dat het Julian. Oh nee, oh nee.

0: seconden.
1: Nee, het was binnen de 3 seconden.
0: Oh, helaas. Jammer.
1: Het spijt me heel erg.
0: Oh, maar mijn collega's zijn nu echt heel hard aan het huilen.
1: Oh, dat snap ik. Die arme collega's. Misschien kun je hun tranen drogen met het laatste letter kaartspel dat je gewonnen hebt.
0: Ja, komt goed.
1: Hey, en je hebt jezelf wel een goede kandidaat bewezen. Dus als je zegt, nou weet je wat, dan neem ik een keertje een airfryer mee voor mijn collega's. Gaan we lekker snacks eten op vrijdag. Kan je binnenkort gewoon nog weer een keertje aanmelden.
0: Nou, top. Gaan we doen.
1: Lidie, dankjewel voor het meedoen. En Richard, gefeliciteerd. De ijsmachine komt jouw kant op.
2: Dankjewel.
1: Vanaf maandag kun je weer meespelen met laatste letter. Dan dus voor een airfryer.

0: Kerk op 3FM uiteraard. Breaking the Habit hoorde je in de ochtendshow. Maandag zijn Wijnand en Jamie terug van vakantie. En dan nemen ze ook Date Donderdag weer mee. Op Date Donderdag kan je je verhalen kwijt over compleet misgelopen, anders dan je verwacht gelopen dates. Gewoon echt goede juicy date verhalen. In geswiped en gesneuveld. En deze hele zomervakantie hebben we iedere dag even teruggekeken naar een legendarisch geswiped en gesneuveld fragment van het afgelopen jaar. Dit keer het verhaal van Sam, wiens date vol met onverwachte verrassingen zat. Dat verhaal hoor je over een paar minuutjes.
1: NOS op 3.
0: Eerst gaan we naar het nieuws van 1 minuut over half 9 met Jasper Leegwater. Goedemorgen Jasper.
2: Goedemorgen Mart. Brabant staat vandaag in het teken van boerenprotesten. De rechter bepaalde dat 5 Brabantse kippenboeren moeten stoppen omdat het heel slecht gaat met de natuur daar. Daarom is er een massaal protest vandaag bij het provinciehuis in Den Bosch. We gaan naar verslaggever Vincent van Rijn. Ja, Vincent, is het al een beetje een boerenchaos daar?
3: Nou, het is nog niet super druk, maar eigenlijk wijst alles er wel op dat het vanochtend heel druk gaat worden. Als je hier aankomt rijden bij het provinciehuis is het ook helemaal afgezet. Met een gewone auto kom je er niet door. Met een trekker blijkbaar wel, want de eerste daarvan zijn zojuist gearriveerd. En als ik zo om me heen kijk, heeft het wel een beetje iets weg van een festival. Ik zie een frietkraam, een kar waar ijsjes worden uitgedeeld. Een hele grote vrachtwagen met enorme speakers waar vrolijke muziek uitklinkt. Heel veel dicties ook. Maar goed, de reden is natuurlijk minder vrolijk. Actievoerders die zijn echt bezorgd, boos over het voornemen om die 5 vergunningen van Brabantse pluimveehouders in te trekken. En zojuist sprak ik daarover met Jeroen van Manen van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond.
4: Nou ja, we zijn als NMV een van de organisatoren van de actie eigenlijk hier. Omdat het intrekken van rechtsgeldige vergunningen gewoon 26 kilometer te ver gaat. En dat willen we met deze actie absoluut onderstrepen.
2: Ja, en de boeren zeggen ook dat het gelijk een protest is tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Nog een klein beetje en dan barst Lowlands weer los. Het festival heeft vanaf deze editie een nieuwe directeur, Camiel. Nou, hij was hier te gast en vertelde gisteravond bij 3 voor 12 dat hij grootse plannen heeft.
5: Als we een keer toe kunnen werken naar een grote verandering zoals die 10 jaar geleden eigenlijk ook is geweest. Dus op die termijn, daar zou ik graag naartoe willen werken in de aankomende jaren. En dat is denk ik al een hele klus. Maar om die vernieuwing erin te blijven houden, zowel op muzikaal gebied, maar ook op de manier hoe wij een festival produceren en in alle andere kunstdisciplines met de programmamakers en de programmeurs waarmee ik werk, dan ben ik heel erg tevreden.
2: Nou, de camping van Lowlands gaat donderdag al open. Vrijdag, zaterdag en zondag staan onder andere Lord, Somber en New Wave in de Alfa. Ik heb het weer nog. Het wordt een tropische, snikhete dag. In het noorden loopt de temperatuur snel op naar een graad of 30.

0: Eerlijk is eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Goedemorgen op deze vrijdagochtend. Wijnand en Jamie hier op 3FM. En het is vakantie, dus volop tijd denk ik voor feestjes, voor gekkigheid, voor misschien wat drank en misschien ook wel wat wilde avonturen in de avond. En normaal zeggen wij hier altijd in de ochtendshow, daar is de donderdag voor bedoeld. Date donderdag, ja. Dan komen alle dates voorbij, dan komt de gekkigheid en daar willen we dan ook de juicy verhalen van horen. Maar omdat het vakantie is, hebben we natuurlijk zeeën van tijd, dus kunnen er meer dates plaatsvinden. En daarom willen we elke ochtend jou blij maken met een gesneuveld dateverhaal.
1: Heb je nou zelf zo'n date? 3fm.nl/swipe of laat het ons even weten via een DM'tje op social media of via de NPO Luisterapp. Het kan allemaal. Er ligt voor jou een diner voor twee te wachten. Ook voor de man die nu aan de lijn hangt. Vandaag hebben we Sam aan de lijn. Sam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Neem ons even mee naar jouw sappige date. Hoe ging het allemaal? Hoe begon het?
2: Het begon gewoon gezellig met een leuk filmpje kijken. En ja, dan van het een kwam het ander en werd het wat meer.
1: Hoe bedoel je, van het een kwam het ander werd het wat meer? Er werd meer dan alleen een tongetje gelegd.
2: Ja, dat wel.
1: Het was gezellig.
2: In de volksmond Netflix en chill.
1: Ja.
2: Dus,
0: ja, chill is in bed geëindigd. Dat is eigenlijk wat je zegt. Okay.
2: Precies.
0: Okay.
2: Ja.
1: Nou, top.
2: En dat was allemaal super gezellig. En tot op een gegeven moment, nadat we alweer bezig waren, kwamen we erachter dat in één keer het hele bed onder bloed lag. Dat was dus een beetje een dealbreaker op dat moment.
0: Maar beschrijf het eventjes. Was dit crime scene-achtige vibe? Het hele bed zit onder bloed. Mijn toompje is afgescheurd of zo, of is gescheurd? Als in, of het is een beetje druppels, ze kan ongesteld zijn, bloed.
2: Ja, ik denk dat tweede. Ik had zelf nergens last van, dus ik denk niet dat het aan mij lag.
0: Jij liet niet kreupel, dat scheelt, oké. Okay.
2: Nee, precies. En toen vervolgens was het zo dat, ik weet ook niet waar het vandaan was. Zij zei ook verder geen last of iets te hebben, maar het lag in één keer een plasje van, ik denk, 20 bij 20
0: lachen. Dat is hartstikke veel, joh.
2: Ja, dat was ook het was een beste plas. Dus op een gegeven moment, dat haalde op dat moment een beetje de vibe weg. Ja. En toen vervolgens spring jij me vast onder de douche. Ik zeg, dan maak ik het wel eventjes schoon, komt helemaal goed. Vervolgens, ik heb het allemaal schoongemaakt. En toen dacht ik, ik spring nog even bij onder de douche en we maken het af waar we aan begonnen zijn.
0: Wat onder de douche, kan je het wegspoelen?
2: Ja, daarom.
0: Dit is je mannenlogica, hè?
1: Dit is nou, je hebt girl math en dit is guy math. We hebben even pauze gemaakt, maar later kunnen wij in ieder geval afmaken.
2: Ja, ik dacht anders is het ook zonde. Ja. Maar, toen vervolgens...
0: Jij met je blauwe ballen erachteraan. Ja,
2: ja, precies. En toen dacht ik, we maken het daar nog even af. Dus nog een beetje geprobeerd. En toen was het allemaal wat afstandelijker.
1: Ja.
2: En dit was echt 5 minuten dus nadat we net in bed hadden gelegen. En toen was het in één keer van, ik heb nog gevoelens voor mijn ex. En dat viel toen wel reuze tegen.
1: Sorry.
0: Er gebeurt hier zoveel.
1: Wat is dit voor erg? Nee, maar kijk, je zou zeggen... Kijk, een man die denkt, we maken het even af. En die vrouw die denkt,
0: Ik heb even geen zin meer
1: in. Ik heb hier nu echt geen zin in. Weet je wel? Dat is het meest logische antwoord. En dan zeg je als gozer, oké, misschien ben ik te gretig of zo. Goed dat je dit aangeeft. Maar zij zei, sorry, ik heb nog gevoelens voor mijn ex.
2: Ja, en dat was echt 5 minuten nadat dat we bezig waren.
0: Ja, maar dit is een vrouwending. Ik denk namelijk wat er is gebeurd. Ik ga er nu even voor haar invullen. Op het moment dat zij zich even schoon aan het wassen was, dat zij in één keer dacht, ik ben nu met Sam, maar Hans. Daar bloedde ik nooit bij, hè. Ik bloedde nooit bij Hans.
1: Wauw. Maar toen, want toen zei ze dat. Daar gaat gelijk alles van hangen, zullen we het zo maar zeggen. Dus jij hebt die kraan uitgezet en je bent. Wat is er gebeurd toen daarna?
2: Nee, toen vervolgens eigenlijk afgesloten. En ik heb toen op het station, een half uurtje later afgezet. En daarna eigenlijk nooit weer met haar gesproken of gezien.
0: Dus je weet ook niet of ze terug is naar Hans?
2: Nee, dat weet ik ook niet.
1: Maar het is Sam in ieder geval niet geworden.
0: Nee.
2: Sam niet, nee.
0: En Sam, heb je nu wel een nieuwe liefde ontmoet?
2: Ik heb afgelopen zomervakantie mijn huidige vriendin ontmoet.
0: Wat leuk.
1: Mooi.
2: Dus.
0: Nou, ik mag hopen dat je dan zin hebt om met z'n tweetjes uit eten te gaan.
2: Dat moet zeker goed komen.
1: Gaan we regelen voor je. Dankjewel, hè, Sam.
2: Ja, jullie bedankt.
1: Hoi.
2: Hoi, hoi.
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar

0: ochtendshow. Aan het einde van de zomervakantie inval je voor ochtendshow ook. Komende maandag zijn Wijnald en Jamie terug op de post. En kun je onder andere in laatste letter weer een airfryer winnen. Zometeen na 9 uur, oud en vertrouwd, tijdloze tracks met Ivo van Breukelen. 3FM.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?

0: van 9 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ken je die mop van de vuilnisbak en een rechtse politicus?
0: Nee.
1: Nou, waar die over gaat, hoor je zo.
0: Oké. Okay. NOS op
1: 3. Eerst iets anders. De eerste trekkers zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch om daar te demonstreren. Het provinciebestuur debatteert vandaag over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders omdat ze te veel stikstof uitstoten. Nou, dat plan schiet bij veel boeren in het verkeerde keelgat.
2: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel een leuke dag, maar wel een goed protest.
1: Nou, er worden zo'n 2500 boeren verwacht daar. De natuurbrand op de hei in de buurt van Rhenen is onder controle. Die brand ontstond vannacht. De brandweer is de afgelopen uren druk bezig geweest met blussen. Het was geen groot vuur. Ongeveer een voetbalveld aan natuur stond in de fik. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat strenger controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Er mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen, omdat die te zwaar zijn voor de brug. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zegt dat de politie er volop gaat zitten. En Nigel Farage heeft de tussentijdse verkiezingen voor een lagerhuiszetel in het Britse district Clacton gewonnen. De rechtsradicale politicus kreeg ruim 22.000 stemmen. Meer dan 9.000 stemmen gingen naar zijn tegenstander, de zelfbenoemde Space Warrior Count Binface. Ja, een man met een prullenbak op zijn hoofd. Hij was erg blij dat hij zoveel stemmen kreeg.
4: That's right, 9.455 actual votes. It tells you that Nigel, who said that he didn't want to be humiliated, has been. As for me, I'm over the moon. I'm over your moon. I'm over my moons. And what comes next? Well, we shall see.
1: En meer dan een kwart van de stemmers in Clacton hadden dus liever Count Binface in de Britse Tweede Kamer gehad dan Farage. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een tropische, snikhete dag met volle bak zon. In het noorden loopt de temperatuur straks snel op naar een graad of 30. In het zuiden van het land is het echt zweten. Maximaal 38 graden daar.
5: Snikkeheet.
1: Ja, is niet normaal hoor.
5: Nee, is niet normaal.
1: Echt niet normaal.
5: We moeten continue to... Goed, dankjewel Jasper.
1: Graag gedaan weer.
5: 3FM verkeer door de... 3FM verkeer door de ANWB. 2 vertragingen in Nederland. A4 Den Haag, Rotterdam. Voor knoop het ketelplein 10 minuten door een kapotte vrachtauto. En de A59. Oost-Denbos voor Kruisstraat. Daar is je vertraging 17 minuten.
6: En zo meteen door je Ivo.
7: 3FM.
8: Ster.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Week is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

Het was op zich heel makkelijk geweest om het gewoon op illegale wijze te doen. Wat we gedaan hebben. Het is namelijk allemaal keurig verlopen en dat is bijzonder voor die tijd. Welke tijdloze track dat overging, hoor je zo meteen. Na Drake en One Dance is dit. Met 3FM.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Hele goedemorgen, Mr. Know-it-all van Teddy Swims hoorde je in het programma met de titel
0: Tijdloze Tracks.
1: En we hebben er zin in. Het is vrijdagochtend. Bijna weekend vrijdag! Ja, toch, heerlijk. Bijna weekend vrijdag. Maandag dan gaat het land weer een beetje van het... Nou, ik wil niet zeggen van het slot af. Het is niet alsof we een avondklok hebben. Nee, dan gaat het land weer een beetje beginnen. Hartstikke idee. Ochtendshow is weer terug, toch, maandag? Ja, die is weer terug. Ome Wijnand, vanaf 6 uur maandagochtend terug op de plek. Gisteren draaiden we in het radioprogramma Give It Up van The Good Man, oftewel René en Gaston. Chocopoeba, Nederlands trots, dat is deze plaat. Ja, en deze plaat die is de basis geweest voor misschien nog wel een veel grotere hit, namelijk Fairground van Simply Red. Midden jaren 90 wilden de producers nog wat eercandy toevoegen aan wat er al lag. En daarvoor zochten ze een aanstekelijk Braziliaans drumloopje. Nou, kleine spoiler alert, dat is gelukt. Die vonden ze in Give It Up van The Good Man. En wat hartstikke netjes is, zeker voor die tijd, is dat ze gewoon netjes een deal hebben gemaakt voor het gebruik van deze sample. Pam, pam. In plaats van het illegaal te kopiëren.
2: Hey Ivo, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
2: Gast erop.
1: En het resultaat hoor je nu in Tijdloze Track.

0: Zie was dit, hé. Ik stond dus midden in de circle pit. En volgens mij heb ik mijn heup verschoven.
1: Which not tough.

tijdloze tracks bij 3FM en daarvoor MGMT met Kids. Zometeen, dan gaat het gebeuren. Dan ga ik een zuur geven aan de 3FM muntenmachine. Dus mocht je nog snel kans willen maken op een setje festivalmunten voor

0: Miranda, vamos a la playa, hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM.
1: 3FM, Festival Top 1003.
0: Ja, ja, ja, ja. Heb jij al gestemd op de Festival Top 1003? Dat kan via 3fm.nl/stem. Als je stemt, maak je kans op festivalmunten. Mind you, dat zijn festivalmunten waar, die je eigenlijk nu nog niet kunt gebruiken. Namelijk pas volgende zomer. Volgend festivalseizoen 2027. Dan kun je die festivalmunten gebruiken. En vanaf volgende week vrijdag dus de Festival Top 1003.
2: Hallo.
0: Bij 3FM. Esmee, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is het met jou dan op deze vrijdag?
2: Ja, lekker. Gewoon lekker even thuiswerken deze ochtend en dan weekend.
0: Al heerlijk. Heerlijk. Dus eigenlijk mogen we zeggen, het is thuiswerken, jij hebt al weekend.
2: Nou, ik ben wel serieus bezig hoor.
0: Wat goed. Ja. Wordt jouw laptop natuurlijk ook beheerd door je organisatie?
2: Nee, zo erg is het niet. Nee, maar ik heb er wel plezier in. Het is hier lekker cool, dus...
0: Nou, lekker. Dan ben je zeker vandaag de dag ben je eigenlijk al klaar, hè? Als het maar een beetje cool is, dan is het een beetje uit te houden.
2: Heerlijk.
0: Hey, ik heb jouw stemlijstje hier voor mijn neus. Voor de Festival Top 1003. En we gaan toevallig een plaat draaien uit jouw stemlijstje zo. Waarbij jij zegt, het blijft een gitaarclassic. Lekker springen en nu zingen. Kun jij misschien heel even voordoen hoe dat dan zou klinken?
2: Ja, dat is...
0: Ja, dan weet ik al welke het gaat. Ja, dan weet ik het al, Esmee uit Arnhem. Ik mag jou feliciteren. We gaan als dank voor jouw stem een zwier geven aan de 3FM muntenmachine. Ben je er klaar voor?
2: Zo spannend, ja. Doe maar.
0: Ja, vind ik ook. Oké, komt hij dan weer klaar?
2: Ja.
0: Oké.
1: Munten.
0: Idee. Wow, 25 munten voor volgend jaar in de pocket.
2: Crazy, dankjewel.
0: Jij bedankt voor het stemmen, Esmee. En veel plezier vanaf volgende week vrijdag dus de Festival Top 1003. Dank voor het stemmen.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: High Hopes 3000, Role Model.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: die vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken,
4: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

0: nieuws van 10 uur krijg je van Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Brabant staat vandaag in het teken van boerenprotesten. NOS op 3. De rechter bepaalde dat 5 Brabantse kippenboeren moeten stoppen omdat het heel slecht gaat met de natuur daar. De provincie debatteert er vandaag over en daarom is er een massaal protest bij het provinciehuis in Den Bosch om de gedupeerde boeren een hart onder de riem te steken. Verslaggever Vincent van Rijn is erbij en vertelt dat het wel een festival lijkt.
2: Een hele grote vrachtwagen met enorme speakers waar vrolijke muziek uitklinkt. Heel veel dicties ook. Maar goed, de reden is natuurlijk minder vrolijk. Actievoerders die zijn echt bezorgd, boos over het voornemen om die 5 vergunningen van Brabantse pluimveehouders in te trekken. En zojuist sprak ik daarover met Jeroen van Manen van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond.
3: Nou ja, we zijn als NMV een van de organisatoren van de actie eigenlijk hier. Omdat het intrekken van rechtsgeldige vergunningen gewoon 26 kilometer te ver gaat. En dat willen we met deze actie absoluut onderstrepen.
1: Ja, en de boeren zeggen ook dat het gelijk een protest is tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Het aantal doden na zware regen in het oosten van Japan is opgelopen naar 6. Ook wordt er nog iemand vermist. Ten oosten van Tokio viel 360 mm in 24 uur tijd. Straten en spoorwegen liepen onder. Mensen die moesten vluchten voor de regen kunnen naar 200 speciaal ingerichte noodlocaties. Een dikke 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt nu ontslagen uit het ziekenhuis in Milaan. Francesca van 17 liep zware brandwonden op, maar mag na 224 dagen eindelijk naar huis. De brand in het café in het Zwitserse skidorp ontstond waarschijnlijk door ijsfonteinen. Door die dingen stond het plafond in vuur en vlam. 41 mensen kwamen om het leven, 119 anderen raakten gewond. En 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken nu zussen van elkaar te zijn. Ze zijn allebei geboren in India en leerden elkaar als tieners kennen op een kinderkamp voor geadopteerden. Ze verloren elkaar uit het oog, totdat een van hen DNA-onderzoek deed en bleek dat de ander haar zus is.
4: Ik heb alleen maar gehuild. Heel veel emoties kwamen uit mijn lichaam. En ik had er ook gewoon geen woorden van.
5: Ik wist gewoon niet meer wat ik moest zeggen. En ik wist niet meer waar ik moest kijken. En ik was allemaal dingen aan het zeggen van wat is dit, wat is dit? Wat krijg ik nou toch?
1: Ja, ze zeggen zich nu helemaal compleet te voelen. Ik heb het weer nog. Het wordt een tropische, snikhete dag met volle bak zon. In het noorden loopt de temperatuur snel op naar een graad of 30. In het zuiden van het land nog een stuk warmer. Daar maximaal 38 graden vandaag.
0: Thanks Jasper.
1: Jojo.
0: 3FM verkeer dan door de ANWB. 1 vertraging in Nederland. A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens, daar is je vertraging 18 minuten. Je wordt daar via de af- en oprit omgeleid. En dat heeft natuurlijk te maken met een grenscontrole. Heel veel sterkte en een goede reis.
6: En zo meteen door je Ivo.
7: 3FM.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
14: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voorwie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien
20: uit.
19: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hit van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.

0: allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op een serieuze stapel festivalmunten. 3FM. Ivo van Breukelen.
1: Een hele goede morgen. Je luistert de tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen Martin Solveig, Gorilla's. En eerst al jarenlang. En bedankt

hoorde Clint Eastwood. Deze zomer is het inmiddels alweer een jaar geleden dat Martin Solveig gepensioneerd is. Vorig jaar gaf hij zijn laatste optreden in Frankrijk. Heeft hij zijn pioneers officieel aan de wil gehangen. Moet een hele stevige wil getrouwd zijn, dat is een ander verhaal. Maar helemaal loslaten kan hij blijkbaar toch ook niet. 2 weken geleden heeft hij even lekker de bloemetjes

heftig nieuws wel. Een dagelijks kopje koffie kan de komende jaren flink duurder worden. Komt door strengere Europese regels voor het gebruik van pesticiden bij gewassen die van buiten de Europese Unie worden geïmporteerd, waaronder koffie. Volgens een rapport van het Europese onderzoekscentrum JRC kan de prijs van koffie daardoor in het uiterste geval met 332% stijgen. Dat is behoorlijk heftig inderdaad. Ik zie hier ook bedroefde gezichten in de studio. Maar gelukkig kun je hier koffie winnen. Als je weet te raden welke twee tracks er in de mashup van vandaag zitten, dan is een bakje breuk voor jou. Hey, koffie.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je al weekend?
1: Pardon?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Heb jij al weekend?
1: Nee, ik ben gewoon aan het werk.
0: Gewoon aan het werk, heel goed. En wat betekent dat in jouw geval?
1: Dat betekent heel druk bezig zijn met klanten die bij ons huren. Ik ben relatiebeheerder.
0: Kijk aan. En betalen ze een beetje op tijd? Hebben ze veel te klagen?
1: Betalen, dat ligt gelukkig niet bij mij. Dat mogen ze regelen met een andere afdeling. En klagen valt gelukkig ook heel erg mee.
0: Dan zie ik het allemaal zonnig tegemoet.
1: Absoluut.
0: Hey, twee tracks weer in de mashup van vandaag. De vraag aan jou, Kelvin. Welke twee zijn het?
1: Dat is Kryptonite van Three Doors Down en Down Under van Men at Work.
0: Hartstikke idee. In de pop-up een bakje breuk. De vraag is alleen even in welke vorm wil je koffiebonen? Gemalen koffie of zeg je nou doe mij maar de thee?
1: Ik denk dat ik voor de thee ga.
0: Jij gaat voor de thee. Dan sturen wij theeblaadjes jouw kant op. Dank ik jou voor meespelen en een mooi weekend gewenst, Kelvin.
1: Dankjewel.

0: Magnetic, zegt Henriette via de NPO Luister. Heb je hoorde de Bausa in tijdloze tracks bij 3FM. Waar het inmiddels alweer bijna 11 uur is. Was deze niet de nummer 1 uit de... Was dit niet de festivaltop 1003 van vorig jaar? Uit mijn hoofd wel. Was dit gewoon keihard de nummer 1.
1: Hij heeft erger op 1 gestaan.
0: Stemmen kan via 3FM.nl/stem.

0: Alan Walker, Faded Hordy en tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen onder andere Sigma, maar ook nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere...

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hey, goedemorgen, zometeen in tijdloze track Sigma. Ook Macklemore en Brian Lewis met Thrift Shop zometeen. En het nieuws van 11 uur krijg je van Jasper Leegwater. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, boerenprotesten in Den Bosch tegen het oordeel van een rechter.
5: NOS op 3.
4: Die rechter bepaalde dat 5 kippenboeren in de regio de deuren moeten sluiten. En dat accepteren veel boeren uit andere delen van het land ook niet. De provincie is nu aan zet om die bedrijven te sluiten en debatteert daar vandaag over. Daarom staan er een boel trekkers bij het provinciehuis in Den Bosch. En mijn collega Edwin is er ook bij.
6: Dit speelt, zeggen zij, ook nu al bij pluimveehouders in Friesland. Dus als dit doorgaat hier in Brabant, dan volgt Leeuwarden, Arnhem en Zwolle. Die plaatsen zijn willekeurig net genoemd bij de start hier van deze manifestatie. En zij hopen nu door dit hier in Brabant te voorkomen, dat verder niet als een golf over het land trekt. Dat is een grote vrees hier vandaag.
4: Bij een ongeluk op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere anderen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. Op de A59 reden vanochtend veel trekkers naar Den Bosch voor het protest waar ik het net over had. Of het ongeluk iets met het trekkerprotest te maken heeft, weten we nog niet. De A59 is voorlopig dicht. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand is aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Studenten en starters die op de Spinoza-campus in Amsterdam-Zuidoost wonen willen dat de gemeente actie onderneemt tegen de problemen met het afval daar. Rond de ondergrondse containers is het al jaren een enorme zooi en de puinhoop trekt ratten aan. Bewoners vinden die beesten eng, maar de ratten zelf, die zijn niet meer zo schuw.
7: Zulke beesten die hier goed gevoed worden. Of al het rest eten wat er ligt.
8: En ondertussen ook niet meer bang zijn.
7: Nee.
8: Dus dan blijft het lekker zitten en dooreten als je er langs loopt bijvoorbeeld, ja.
4: De gemeente zegt dat er binnenkort 2 extra grote papiercontainers bijkomen en dat er gekeken wordt of sommige containers verplaatst kunnen worden. Ik heb het weer nog voor je. Het is een tropische, snikhete dag met volle bak zon. In het noorden wordt het een graad of 30. In het zuiden, ja, daar is het echt niet te doen hoor vandaag. Maximaal 38 graden wordt het.
3: Dankjewel Jasper. Graag gedaan weer. 3FM verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland op de A2 Utrecht en Bossen. Het is een behoorlijk hoor. Voor de knoop met Empel, daar is je vertraging op dit moment 43 minuten.
9: En zo meteen door je Ivo.
3: 3FM.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start.
15: En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
22: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
24: It's funny because it's true.
23: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
25: 3FM Festival Top 1003.
26: De allerbeste festivaltracks op.

What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Nee. Macklemore, Ryan Lewis, you're the thrift shop in Tijdloos in Dagsport 3FM. 11:15, wij gaan even gas geven.
2: Hop, hop, gas erop. We zetten het tent hier op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
1: Met zometeen hier, Voyage, Voyage. Desireless komt eraan de vrijdag van 3FM. Harry Styles, zometeen met Amerika.

Girls en American Girls voor die een tijdloos straks bij 3FM. 10 minuten voor Request Roulette. Dat betekent dat we zo meteen weer een balletje op gaan gooien. Daar rolt, als hij eindelijk stil komt te liggen op ons roulettewiel, rolt daar een muzikale categorie uit. En in die muzikale categorie kun je zo meteen jouw ultieme tijdloze track aanvragen. Dat is een beetje het principe van Request Roulette. Allemaal zo meteen. Hier Kensington zo meteen met A Moment. Frank Ocean komt eraan met Last. En eerst een classic uit de jaren 80. Desireless, Voyage, Voyage.

0: Kensington en een moment hoorde je bij 3FM. Het is hoog tijd om een balletje op te gooien op ons roulettewiel. Om erachter te komen in welke muzikale categorie jouw Even trek heb ik.
1: Oh, trek?
0: Ik mag wel zeggen tijdloze trek. Ja. Maar goed, dat is een ander verhaal. We gooien een balletje op. Weten we in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze trek kan aanvragen. Nog 4,5 uur. Dan is hij er weer.
1: Ja.
0: Robert Jansma voor de nieuwe Vrijdag Vuurwerkshow. Hier zijn alvast de pauken. Dankjewel Rob voor het lenen weer. Take it away, croupier.
1: Ben jij nog een plek?
0: Voor de vrijdag.

0: geurlet. Ja, kijk eens even.
1: Maar de rook is wit.
0: Ja.
1: En dat betekent dat het is geworden. Ja, en dat is wel echt een mooie categorie. Nummer 27.
0: Oh. Hey, leuk hoor. Dat is de categorie tijdloze langspeelplaten. Dat betekent liedjes langer dan 5 minuten. Langer dan 5 minuten. Bijvoorbeeld Hotel California.
1: Venice Bitch van Lana Del Rey. En dan de albumversie. Dromen van Cartoon. Jeugd van tegenwoordig.
0: Poef.
1: Mirrors van Justin Timberlake.
0: Sky and Sand, Paul en Frits Kalkbrenner.
1: Zo. Ben je eigenlijk al klaar?
0: Ben je eigenlijk al klaar. Lange liedjes, kom maar door via de NPO Luisterapp. Als ze langer zijn dan 5 minuten, dan kun je ze nu insturen via de NPO Luisterapp. Ik ben benieuwd. Can't touch this.

talen gedaan, hoor. Maak je daar geen zorgen over. De lokroep is gehoord. Zo is dat. En dit is waar we op uitgekomen zijn. Nogmaals, de categorie was langspeelplaten. Platen langer dan 5 minuten. En met een schone 5 minuut 35 aan de haak... komt deze wel in aanmerking. Dankjewel, Tina.

Frequentteam Kolja. Die zegt namelijk in de NPO-luisterapp, misschien wel de mooiste van Toto. Ik ga er nog een stapje overheen, Kolja. Sowieso de mooiste van Toto. Je hoorde Mushanga in tijdloze tracks bij 3FM. Met de nieuwste van Rondé. Oh my god. Aanstaande na Ed Sheeran. Dit is Sing bij

0: god, nou, oh my god. Hij is weer binnen, de Ookmeister General. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemorgen. In jouw geval helemaal nog goedemorgen.
1: Jazeker.
0: Toch? Lekker avondje gehad?
1: Ik heb even lekker een avondje lekker doorgezakt. En nu gaan we zo meteen naar de 3 over 12.
0: Ja, de 3 belangrijkste van de dag. Ik ben heel benieuwd wat daarin gaat gebeuren.
1: Nou, volgens mij is het langzaam veranderd in een top mega eten, de 3 over 12. Zet alleen maar zomertunes in deze keer.
0: Ik zie het inderdaad.
1: Heerlijk voor dit weer.
0: Dat wordt heet. Zometeen veel plezier de lunch met...

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM.
2: Sebastiaan.
1: Met onder andere deze. De meeste muziek.
2: Tijdens je werkdag.
1: 3FM.
3: Ster. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
2: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: 3FM.
10: Vrijdagmiddag, zometeen de 3 over 12. De 3 belangrijkste trek van vandaag. Met onder andere de gloednieuwe 3FM Mega. Het eerste en laatste nieuws krijgen we van Irma de Vries.
11: Goedemorgen. Bij een ongeval op de A59 bij Hees zijn 2 mensen om het leven gekomen.
12: NOS op 3.
11: En een onbekend aantal mensen raakte gewond. Op de A59 reden veel trekkers naar Den Bosch, waar vandaag een boerenprotest is. Volgens verslaggever Mark Robin Visser is het nieuws over het ongeluk ook aangekomen bij de boeren.
13: Het nieuws over dat ongeluk is hier zojuist ook bekend geworden. Ook binnen in de zaal heb ik gehoord, maar hier buiten is het programma ook even stilgelegd. Geen muziek hier, terwijl er toch een groot podium is gebouwd. Er zijn vele honderden actievoerders hier bij elkaar. De stroom die hier toch vanochtend vrij constant was, is een beetje opgedroogd. En een van de laatste bussen die hier stopte met actievoerders, die hebben dat ongeluk ook gezien onderweg.
11: De boeren protesteren in Den Bosch onder meer tegen de stikstofplannen van het kabinet. In een Duits natuurgebied vlakbij de grens met België en Nederland woedt een grote brand. De vlammen zijn zo'n 200 meter van het Duitse dorpje Guy vandaan. Dat dorp is inmiddels ontruimd. Dik 2000 inwoners worden opgevangen in een sporthal in een dorp verderop. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergeschoten boven Letland. Het is al de 2e keer deze week dat dat gebeurt. Volgens het leger in Letland is de drone met succes vernietigd en is er geen dreiging meer. Waar de drone vandaan kwam, dat weten we niet. En iedereen droomt er stiekem van tijdens een verbouwing in de muren of onder de vloer een verborgen schat tegenkomen. In België is dat gebeurd. Ingemetseld in een kelder vonden bouwvakkers een goudschat in een oude kist. In totaal ging het om meer dan 40 goudstaven en duizenden munten. De directeur van die organisatie vertelt erover bij mijn Vlaamse collega's van de VRT.
14: Die goudklompen zijn zoals alle reguliere goudklompen, zeg, zijn die genummerd. En die gouden munten zijn oude gouden ponden eigenlijk. De eerste reactie is de verwondering, waardoor je natuurlijk zo snel mogelijk die hoeveelheid toch wel in veiligheid wil brengen.
11: Of de organisatie het goud en de munten mag houden, is nog niet duidelijk. En het weer, ja, een tropische snikhete dag met volle bak zon. In het noorden loopt de temperatuur snel op naar een graad of 30. En in het zuiden maximaal 38 graden vandaag.
10: Dankjewel. ANWB verkeersinformatie dat op 3FM een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven 20 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor afrit Dordrecht Centrum. Een kwartier vertraging is de weg daar dicht. Ongeluk is daar gebeurd. En de A73 Maasbracht-Nijmegen. Voor Kuik heb je 25 minuten vertraging. En de A76 Aken-Geleen voor Spouwbeek 40 minuten.
9: 3FM.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

0: gratis thuisadvies.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: 3FM Festival Top 1003.
19: De allerbeste festivaltracks ooit.

dat die verkoop van eclipsbrillen hard ging afgelopen week. Nou, hier moet Jurel en Solto zien in de streamingcijfers. Die gaan door het dak. En dat blijven ze doen. Daarom vandaag in de 3 over 12. Nummer 3.

0: blijft maar gewoon door het dak gaan. Niet normaal.
1: 3 over 12.
0: Op nummer 2 in de 3 over 12 van vandaag. De TikTok viral die je niet kan missen tegenwoordig. Pile van Movejo. Daarvoor op nummer 3 in de 3 over 12. Jamaican Bam Bam. En de nummer 1 van vandaag, dat is toch wel een heel bijzondere eigenlijk. Als je er zo naar de, beetje naar de cijfers kijkt en naar de gegevens kijkt. Want 20 jaar oud, de artiest, niet het liedje, dat lijkt me natuurlijk een beetje gek. Ze is nog maar net bezig, heeft nu al een mega sterk debuutalbum uitgebracht. Een liedje in de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. En gewoon haar hele stijl, haar hele, hele aura. Alles zorgt ervoor dat je gewoon ziet als zij optreedt. Als zij in een fotoshoot zit, als ze op een rode loper ergens staat. Dit is en blijft een superster. Het gaat over de allernieuwste van Sienna Spyro. Heet The Great Expectation. Best ironisch, zo'n aankondiging en dan die titel natuurlijk. Liedje vertelt het verschil tussen de ideale versie van iemand en hoe diegene werkelijk is. Beetje wat je hebt, zeg maar, als collega aan de werkweek en hoe je helemaal in het weekend misschien een beetje los kan gaan. Dat verschil kan het zijn. En dat je daar soms beter wel aan vast kunt houden als het je tijdelijk een beetje die troost geeft. En als je The Visitor al helemaal hebt geluisterd, het album, dan ken je het liedje al. Maar nu is hij officieel uitgebracht als single. Sienna Spyro zoals we haar kennen. En zoals we haar blijven kennen. Het is een hele fijne track. Daarom ook met recht op nummer 1 in de 3 over 12. En deze week ook nog eens de mega hit. 3FM.

Weet je wat ook zo vet is aan deze track? Hij is nu pas echt officieel uitgebracht als single, waardoor je hem ook vaker gaat horen op alle radiostations in Nederland. Zo werkt dat natuurlijk in de muziekindustrie. Maar deze track ging de afgelopen tijd al eigenlijk super viral, omdat zij, Sienna Spyro, deze track live zo ongelooflijk goed kan brengen. Zij is zo'n megaster, jongen. Het

let op. Dat stukje heb je vast wel een keer gehoord aan het einde van de nieuwste van Lost Frequencies, Live It All. Dat is natuurlijk van Stardust, Music Sounds Better With You. Alleen, als je heel goed luistert naar het liedje, en die komt vaker voorbij op 3FM, kan ik je verzekeren, dan hoor je dat die stiekem door heel het liedje zit. Dat is echt lekker, man. Dat is opeens zo'n kleine easter egg die je net weer wat scherper houdt, ook op de vrijdag, want dan moeten er nog een paar uurtjes tegenaan geknald worden, hè. Het is Sebastian hier op de plek van Mart Meijer. De komende, nou wat is het nog, 3,5 uur op je radio. En wat je ook doet vandaag, misschien was gisteren wel een waterleiding in de buurt gesprongen. Zeg je de hele dag zonder water, moet je nu de hele dag werken? 3FM blijft gewoon lekker doorrammen. Het komt allemaal goed. En de komende uren maak je kans op misschien wel 100 festivalmunten. 100! Knijterveel munten om volgend seizoen in het festival lekker op Pinkpop, Lowlands, Best Kept Secret. Hey, misschien wat Dickie Woodstock of zo. Je kan overal naartoe. Even lekker die 100 munten over de bar te knallen. Die 100 munten kunnen van jou zijn als jij stemt op de 3FM Festival Top 1003 via 3FM.nl.

Eigenlijk wilde ik nog snel even eten bij de tent, maar toen bleef ik hangen bij het optreden van Fontaine's DC. Ik had 3 bier erin en toen had ik eigenlijk geen honger meer.

54 Ultra, je hoorde Talk to You. Oké, de Eclipse hebben we allemaal gehad deze week. Het is een beetje oud nieuws, gebeurt niet heel vaak. Dus we moeten het af en toe nog wel een beetje over hebben. Ik ben iets tegengekomen wat te maken heeft met die zonsverduistering. Ik wil het eigenlijk al de hele week even met je delen. Ik dacht, ik ga het gewoon nu doen. Het is namelijk een filmpje, een TikTok van Björk, weet je wel, die best wel een rare IJslandse zangeres. Die gewoon tijdens die eclipse, dus een full eclipse in IJsland, echt gewoon de lijpste muziek maakt. Ze zit natuurlijk in een soort van zo'n clowns ballonnetje of zo. Gewoon helemaal raar. Ik weet niet of jij muziek op had tijdens het kijken van die eclipse, maar ik zou niet dit luisteren als ik jou was. Enfin, zometeen nog een team zie bij 3FM naar Calvin Harris en Ellie Goulding.

Het is echt eigenlijk een van de allervetste bands van de wereld op dit moment. Nothing But Thieves en Sorry hoorde je. Maar er is ook alweer een nieuw album onderweg met de Stray Dogs. Een tour die er weer aankomt, ook naar de Ziggo Dome. Ze blijven maar andere geluiden maken. Ze blijven maar vernieuwen. En volgens mij heeft iedereen elke keer weer dat ene moment dat je denkt van, ach, ik weet nog toen ik ze voor het eerst hoorde. Want ze hebben zoveel verschillende soorten muziek gemaakt dat je dat best wel oké kan onthouden. Ik weet nog heel goed bij mij, en het was eigenlijk veel te laat. Het kwam door Trip Switch. Dat is deze track.

FIFA 16. Een van mijn favoriete FIFA's. Een van de favoriete games, zeg maar, van die franchise. Alleen ik had toen een heel slecht klote tv'tje, waar een heel schel en geluid uitkwam. Dus ik had altijd het geluid van die tv uitstaan. En toen zag ik op een gegeven moment bij een of andere FIFA-YouTuber, hoorde ik dit liedje in het menu voorbij komen. Toen dacht ik, misschien moet ik een keer het geluid aan gaan doen van die tv. Want er zit best wel een goede soundtrack in die FIFA-game. En zo kwam ik voor het eerst in aanraking met Nothing With Thieves en ik heb ze nooit meer losgelaten. Het is 3FM op je vrijdagmiddag met nu Teddy Swims en Break Up in Reverse.

Topic en Becky G op 3FM. Sorry, Papi. Ik krijg een berichtje van Johan in de NPO-luisterapp. Druk bezig met inpakken. En dan denk je, is het de verhuizing? Zijn het boodschappen? Nee, de koffers! Samen met zijn zoon gaat hij naar Oostenrijk. Of we nog even Don Henley kunnen draaien op 3FM. Met Boys of Summer pakken ze net wat hype er de koffers in. Ah, natuurlijk. Want ook als het gaat om verzoekjes, zijn wij de moeilijkste niet. NPO-luisterapp kun je gelijk even appen met de 3FM-studio. Mocht je wat kwijt willen of een klacht hebben, dat kan natuurlijk ook. Of een verzoekje dus hebben, we draaien het misschien wel voor je. Don Henley dus op 3FM.

0: Ieder moment kan opeens de 3FM muntenmachine hier de studio in worden gereden. En maak jij misschien wel kans op misschien wel 100 festivalmunten. Wil je erop kans maken? Stem dan op 3FM.nl op de festival top 1003. Misschien wel op Sef met de laatste zomer. Toch wel een goede festivalartiest. Tevens festivaltrack. Het is 3FM met de meeste muziek de hele dag door. Met zometeen bijvoorbeeld heel veel muziek. En dit dus.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sebastiaan.
1: Met onder andere deze.

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: 3FM. Get on the floor. Ja, een beetje lastige tekst, dus gaan we zo meteen even lekker draaien. Kunnen oefenen met Jennifer Lopez. On the floor komt eraan. Na het laatste nieuws krijgen we Neerma de Vries.
6: Goedemiddag. Protesterende boeren wordt gevraagd niet meer de snelweg te pakken.
7: NOS op 3.
6: Die oproep doet Farmers Defence Force na het dodelijke auto-ongeluk vanochtend op de A59. In de staart van een file ging het flink mis. Vier auto's botsten op elkaar en daarbij vielen twee doden. Die file was ontstaan door trekkers die op de snelweg reden op weg naar een stikstofprotest in Den Bosch. En bij dat protest is de muziek uitgezet en het programma even gestopt om erbij stil te staan. In de Provinciale Staten van Brabant is een moment van stilte gehouden. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van Ceuta te voorkomen. Op social media gaan oproepen rond om morgen opnieuw te proberen dat stukje Spanje te bereiken. En Marokko trekt daarom van alles uit de kast, zegt onze correspondent Samira Jadir.
8: Nou, er is veel politie op de been, maar ook andere veiligheidsdiensten zijn zichtbaar aanwezig. Ik heb hier bijvoorbeeld een waterkanon gezien en er is veel extra mankracht ingezet. Boven de stad hoor je ook nog af en toe drones vliegen. Daarmee houden ze in de gaten of zich ergens grote groepen mensen verzamelen. En ook op de wegen richting Finidek zijn extra checkpoints.
6: Twee weken geleden wisten zo'n 80.000 mensen vanuit Marokko het strand van Ceuta te bereiken, vooral zwemmend. Het grootste deel is teruggestuurd of zelf teruggegaan. Toen bleek dat ze geen kans maakten op asiel. Acteur Hans Beyer is overleden. En die ken je waarschijnlijk van zijn rol als B100 uit Bassie en Adriaan.
9: U luistert naar het antwoordapparaat van B1. 00. Oh, ik heb ook altijd pech.
6: Beyer heeft in de jaren 80 en 90 ook rollen gehad in series als Vrienden voor het Leven, Oppassen en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij was 78 jaar. En het weer, snikheet, de hele dag volle bak zon en weinig wind. Op de Waddeneilanden kan het zo'n 30 graden worden. En meer landinwaarts kan de temperatuur oplopen tot 37 graden.
5: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A15. Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 20 minuten. De A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Batadorp 15 minuten. De A73 Maasbracht richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg 20 minuten vertraging. En de A76 Belgische grens richting Aken voor Nut heb je ook 20 minuten vertraging.
10: 3FM.
11: Ster.
12: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: 3FM. Best.
15: Festival Top 1003.
16: De allerbeste festivaltracks op

0: sfeer op 3FM.
1: Het is Sebastian hier op de plek van Mart. En dat betekent niet dat ik stom ben. Nee, ik heb wat leuks voor je.
2: 3FM. Festival Top 1003.
1: Een beetje rare logica, maar goed. Want je kan nog een week lang stemmen op de 3FM Festival Top 1003. Het is wat mij betreft de allerleukste lijst van de Nederlandse radio, omdat het helemaal vol zit met die festivalenergie. En het mooie aan festivalenergie is, als je net je tent uitkruipt, is die energie helemaal afwezig. Dan heb je gewoon even Xavier Rudd met Follow the Sun nodig of zoiets. En daarna kun je gewoon helemaal rampetampend met een beetje Antoon of een beetje Lemmer gewoon die tent induiken. Dat is wat de Festival Top 1003 inhoudt. Het zijn jouw ontdekkingen op festivals. Het zijn all-time favorites. Het zijn festivalverhalen die je kan delen. En natuurlijk ook waar je nog naar uitkijkt op de line-up van Lowlands, wat er volgende week natuurlijk aan zit te komen. Stemmen kan via 3fm.nl. En met dat stemmen maak jij kans op een, nou, niet alleen hele dikke lijst die we vanaf volgende week gaan draaien, maar ook nog eens 100 festivalmunten. Stemmen kan tot de volgende week donderdagmiddag. Dus ja, tijd begint wel een beetje te dringen, hoor. 3fm.nl is waar je moet zijn. Vertel ons waarom jij die liedjes nou zo vet vindt, waarom ze in jouw lijst staan. En maak kans op festivalmunten. En dat kan nog de hele week. We zijn er vandaag mee begonnen. En zometeen, binnen nu en ongeveer een klein, nou, wat zullen we zeggen, half uurtje, wordt die festivalmuntenmachine weer gewoon de studio ingereden. En gaan we het weer weggeven. Dus stem nog snel op 3fm.nl. Krijg je nu de opposit. Feestje op mijn graf. Mijn

Jennifer Lopez op 3FM en Pitbull. Ja, ik zit even te kijken. Ik ben een beetje in de war. Als in Pitbull is de afgelopen 2 jaar volgens mij met 3 verschillende concerten in Nederland geweest. Ziggo Dome, Gelre Dome, volgens mij nog een keer Ziggo Dome daarvoor ook. Die man blijft maar concerten en zalen en alles voltrekken. Hij blijft populair. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Wat maakt Pitbull zo tijdloos? Waarom kun je zo vaak naar Pitbull gaan? Natuurlijk is het een heel gezellig optreden. Is het 1 grote show en kun je met z'n allen helemaal losgaan. Maar als je stiekem naar die teksten luistert, daar kun je ook gewoon heel lang naar blijven luisteren. Let op. Want wat de fuck zegt hij eigenlijk? Daar kun je gewoon 1000 keer naar luisteren. En dus ook 1000 keer naar een concert gaan. En de volgende keer heb je weer een nieuw concert, omdat je al geen idee hebt wat die gozer eigenlijk zingt.

precies 1 week en 35 minuten staat zij in de India op Lowlands. Haar Lowlands debuut, 3FM Talent, Jet van der Steen, hoorde je met Goed Genoeg. Morgenavond spreek ik haar in mijn eigen programma. Hallo Sebastian hier, ik heb ook nog een eigen programma op 3FM. Dus je zou niet denken. In vooraan over haar nieuwste single die vandaag is uitgekomen. Maar natuurlijk ook even een goede vooruitblik op haar Lowlands debuut. Want er zijn weinig mensen in Nederland zo groot fan van Lowlands als Jet van der Steen. Dus dat moet een heerlijk, inspirerend gesprek gaan worden morgen. Morgenavond dus vanaf 10 uur hier bij 3FM. Zometeen Bruno Mars bij 3FM. En nu Coldplay. Dit

0: allerleukste lijst van de Nederlandse radio. En zeker dan ook van 3FM. De 3FM Festival Top 1003. Je kan nog een week lang stemmen via 3FM.nl. En we hebben iets leuks, want als jij stemt, maak je kans op tot wel 100 festivalmunten. Dat is echt schitterend. De bezuinigingen vlogen je om de oren hier, het huis van de publieke omroep. Maar die muntenmachine heeft zich gewoon ergens gestopt in een kamertje waar ook de raad van bestuur het pasje niet van had. Echt super. Hey Hessel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Als jij nu even je ideale festival, niet je line-up aan artiesten, maar gewoon waar zou jij de hele zomer naartoe gaan? Wat zijn je favoriete festivals?
1: Lowlands, Stip de Wijn.
0: Ach, wat lekker. Ga je volgende week?
1: Zeker weten.
0: Naar welke artiest kijk je het meeste uit?
1: Ja, eigenlijk niet zozeer een artiest, maar hele donderdag bier drinken met mijn vrienden op de camping vind ik ook wel mooi.
0: En lekker pillen slikken.
1: Maar als artiest moet noemen is New Wave, vind ik wel mooi.
0: Ah, schitterend. Hey, lekker. Ben je bij de show in de Ziggo Dome geweest ook?
1: Nee.
0: Nou, dan staat je wat moois te wachten, denk ik, volgende week op Lowlands.
1: Ja, hey, daarom ben ik niet geweest.
0: Wat heeft er allemaal op je festivalstemlijstje gestaan voor de Festival Top 1003?
1: Ik had Sky and Sand van Paul Cochrane.
0: Oh, wow.
1: Nothing But Thieves, Prodigy. Dus al een compleet lijstje, denk ik zo.
0: Heerlijk, man. Maar ook uiteindelijk op Sam Fenner en Olivia Dean gestemd, toch?
1: Ja. Die komen helaas niet op Lowlands, maar ja, wel een mooi nummer. Ik vind het een van de beste nummers die de afgelopen jaren zijn gemaakt.
0: Ja, dus wat dat betreft zou die, als hij ergens een keer op een feestje of bij... Dat is ook wel lekker als je dan 's ochtends wakker wordt uit je tent, dat hij dan eventjes over de Bluetooth speaker gaat op Lowlands. Dan is het ook een goede festival trekken, hè? Zo is het ook. Hey, jij hebt dus gestemd op de Festival Top 1003. Betekent dat wij een slinger gaan geven aan de muntenmachine. Ben je benieuwd hoeveel munten je gaat winnen?
1: Zeker weten.
0: Festivalmuntjes. Ja, festivalmuntjes voor volgend jaar, maar hoeveel zijn het er?
2: Munten. Oké, 38 muntjes.
0: Hoe lekker is dat, Hessel?
1: Ja, dat is top.
0: Dan kunnen er een hoop biertjes met de maten in voor komend weekend in ieder geval, hè?
1: Ja, ik kan wel een rondje geven, ja.
0: Hey, ze komen zo spoedig mogelijk jouw kant op. Ik wens jou een hartelijk Lowlands en een mooi einde van de festivalzomer, hè?
1: Ja,

gaan optreden deze zomer nog. Wat een leven heb je dan als wereld-DJ. Age of Desire met Maliv hoorde je. Maliv heeft gezegd bijna te gaan stoppen met muziek. Gelukkig was het Jonas Blue die net op tijd in zijn DM slide om te vragen of hij open stond voor een collab. Jonas schreef Age of Desire toen hij naar Miami verhuisde om een beetje een frisse mindset te krijgen. En dacht van, nou, daar moet nog iemand bij. Maliv dus. Heerlijk, man. Het is jammer dat je niet meer draaien naar Miami kan vliegen. Maar goed, die frisse mindset kan ik ook nog wel een keer gaan gebruiken. Het is 3FM met zometeen.

veelzijdige en beste albums die ze hebben gemaakt. Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby hoorde je op 3FM. Album heet Stadium Arcadium. En een van de tracks op dat album heet ook Stadium Arcadium. En dat is precies die soort van halve stoner rock die Red Hot Chili Peppers zo goed maakte.

0: deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Nu tot 50% zomerkorting

0: Dan krijg je Van Eerma de Vries.
1: Goedemiddag. We hebben volgend jaar weer wat minder geld in de portemonnee. NOS op 3. Volgens de nieuwste berekeningen van het Centraal Planbureau daalt de koopkracht met 0,3%. Komt door de oorlog in Iran en de hoge energieprijzen, zegt Roeland van de economieredactie.
2: Ja, dat is wel echt de belangrijkste oorzaak hoor. Het leven is duurder geworden, vooral door dure energie. En dat heeft weer alles te maken met de oorlog in Iran. Ja, daarom hebben we echt wat minder te besteden dan verwacht. En volgend jaar wordt dat dan nog een keer minder. Het heeft dus ook wel dan met die inflatie te maken volgend jaar. Maar het heeft ook te maken met kabinetsplannen. Met name hogere inkomstenbelasting, waar een plan voor is. En ook meer afdrachten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
1: Ondanks grote spanningen in de wereld blijft de Nederlandse economie wel groeien, naar verwachting volgend jaar met 1,2%. Bij het dodelijk ongeluk op de A59 zijn vanochtend 6 mensen gewond geraakt. 2 mensen kwamen om. Het gebeurde na een botsing in een file die werd veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Die waren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. En dat is inmiddels afgelopen, zegt verslaggever Mark Robin Visser.
3: De meeste mensen zijn ook alweer naar huis. Er waren hier vele honderden aanwezig. Veel dus ook met de trekker gekomen. Er staan nog een paar demonstranten hier wat na te praten. En ja, die trekkers die gaan dus ook weer terug. En de verwachting is, ik hoor dat hier van de mensen toch wel, dat ze ook weer over de snelweg terug zullen gaan. Dus dat is oppassen geblazen.
1: Een van de organisatoren riep de protesterende boeren op om juist niet over de snelweg terug te rijden. En Max Verstappen draagt volgende week tijdens de laatste Grand Prix op Zandvoort weer een speciale helm. Dit keer is die in de stijl van het super-Nederlandse Delfts Blauw. Nou, de presentator van fansite GP Fans keurt hem in ieder geval goed.
4: Delfts Blauw, en ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg er gewoon kippenvel van toen ik het filmpje zag. Het zag er zo mooi uit. Het is natuurlijk een eerbetoon aan alle mooie herinneringen die hij heeft gehad op het circuit van Zandvoort.
1: Niet dit weekend, maar die daarna is de Grand Prix dus voor het laatst in Zandvoort. En zien we Max weer in actie. En het weer volop zon en zo'n 30 tot 37 graden. Later vanmiddag koelt het in de kustprovincies iets af door de wind. In het oosten en zuiden blijft het nog lang tropisch warm.
0: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp 20 minuten vertraging door een afgevallen lading. Er zijn een aantal containers daar op de weg gevallen. Dus er zijn 2 rijstoken dicht en het duurt tot ongeveer 3:30. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg. Heb je 35 minuten vertraging omdat er wat rotzooi op de weg ligt. Er zijn 2 rijstoken dicht. De A12 Duitse grens Utrecht voor Arnhem-Noord heb je 1 uur vertraging door een ongeluk. En de A16 Breda-Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. 3FM.

0: Tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: 3FM Festival Top 1003.
6: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op een serieuze stapel festivalmunten. 3FM.
5: Abotros.
6: Sebastiaan Okhuizen.
7: En ik kan je vertellen, binnen nu en een kwartier gaan ze er gewoon weer uit, die festivalmunten. Dus ga snel naar 3FM.nl en stem op de festival Top 1003. Ze hebben jou misschien zo meteen al aan de lijn, joh.

Faster People op 3FM en Pumped Up Kicks. En daarvoor nog Bibi Rexha samen met Faithless, New Religion. Hey, ik ga Ella Langley voor je draaien. Ik zeg hem misschien nog niet heel veel. Een beetje een nieuwe artiest in de scene, zoals we dat kunnen noemen. Is ook niet zo heel gek hoor dat ze echt zo nieuw is. Want in 2024, en dat is 2 jaar geleden, voor zij die nog niet zo goed kunnen rekenen, bracht ze haar debuutalbum uit. Dat werd heel goed ontvangen. En nu gaat ze de wijde wereld over met Choosing Texas. Dat is een

0: Hi, To Slim M hoor je bij 3FM.
1: 3FM. Festival Top 1003.
0: De Festival Top 1003 van 3FM komt eraan. Volgende week vrijdag trappen we hem af. De 1003 beste festivalplaten, artiesten, verhalen. Alles in een prachtige lijst bij elkaar aller tijden. Zo, dat staat ook weer een punt achter die zin. En het mooie is, als jij stemt via 3FM.nl... maak jij kans op misschien wel 100 festivalmunten. De 3FM-muntenmachine is weer uit de kamer gehaald. We hebben een speciale kamer gemaakt, hier op de gang hier bij 3FM. Daar zetten we dan na het festivalseizoen die muntenmachine in. Dat is een hele soort van kluisachtige kamer. Dat betekent namelijk dat als het PVV een absolute meerderheid haalt in de Tweede Kamer en de bezuinigingen echt keihard worden op de NPO, dat die muntenmachine altijd zal blijven bestaan. En misschien wel jij dus 100 festivalmunten kan winnen. Dat zou toch lekker zijn, hè? Ik sprak net bijvoorbeeld, even kijken hoor, ik ben de naam alweer vergeten. Hessel uit Lelystad, die won 38 munten. Maar misschien, Xie, hoeveel ga jij er misschien wel winnen? Waar hoop je een beetje op?
2: Oh, nou ja, alles is meegeholpen natuurlijk. Dus een paar lekkere biertjes voor een paar muntjes is altijd goed.
0: Nou, dan weet ik zeker dat we je sowieso blij gaan maken met een paar biertjes. Dat gaat sowieso goed komen met de festivalmuntenmachine. Hey, welkom in de, nou wat is het, de pre-vrijdagmiddagshow bij 3FM. Fijn dat je er bent. Je hebt ook gestemd op de Festival 2003, hè?
2: Ja, dat klopt. Wel moeite doen om de leuke nummertjes eruit te kiezen, want ik had er eigenlijk te veel in mijn lijst staan.
0: Oh, het was een beetje een Kill Your Darlings gevalletje bij jou.
2: Ja, er zijn zoveel goede artiesten met leuke nummers, dus het was een uitdaging. Maar,
0: welke artiesten moesten er per se in bij jou? Wat zijn jouw favoriete festivalartiesten?
2: Even kijken, ja, The Prodigy was wel echt een moetje. Oscar and the Wolf, maar ook Bente hoorde daar natuurlijk zeker in thuis. Bommelien thuis.
0: Bommelien, heb je die gezien dit jaar ergens?
2: Nou, dit jaar niet, vorig jaar op Douwpop heb ik Bommelien thuis gezien.
0: Show is dat, hè?
2: Ja, die is echt live, is echt zo fantastisch. Ja. Ik had haar nummers al wel op de radio gehoord, maar live knalt ze er nog even 10 keer zo hard overheen.
0: Ja, het is echt vet hoe zij ook gewoon een soort van, of het nou heel erg licht is buiten helemaal overdag, of s'avonds als het wat donkerder is. Je wordt altijd helemaal aan het podium gezogen waar met alles wat er gebeurt ook, hè?
2: Ja, nee, die is echt gewoon een goede stage presence.
0: Nou, wat lekker zeg. Het is een heerlijke stemlijst geworden, dus ik denk dat je een goede invloed gaat hebben op uiteindelijk de 3FM Festival Top 1003 die volgende week gaat beginnen. En misschien dat 3FM in ruil daarvoor weer goede invloed heeft op jouw festivalportemonnee voor volgend jaar. Zullen we eens even een slinger geven aan die machine?
2: Ja.
0: Alright, daar gaan we.
1: Kijk eens aan, hoe lekker zeg.
0: 22 munten, daar kun je niet eens een paar biertjes halen. Kun je nonnen je vanavond eten op een festival.
2: Nou, heerlijk, dankjewel.
0: Ze komen zo snel mogelijk jouw kant op en ik ga Pommelien draaien van je stemlijst.
2: Ja, top, dankjewel.
0: Doei, doei.
2: Fijne middag.

0: stond dus net midden in het publiek bij de jeugd en ik heb echt nog nooit zoveel mensen zien springen.
1: Je bent een schip, ik dat surf, maar je weet niet wat scheppers,
2: De 3FM
0: Festival Top 1003.
2: De allerbeste festival.

mijn en jouw hoofd in megahit memories. Zometeen heb ik een oude megahit voor je uit het archief van 3FM gehaald. Meer dan 30 jaar kiezen we al elke week de beste en belangrijkste track van die week. En draaien we die extra vaak voor je. En iedere werkdag hoor je bij Sophie, die is er vandaag even niet. Hoor je dus bij mij nu een megahit uit het verleden in megahit memories. En ik weet dat het bijna weekend is. En ik weet dat je al heel erg met je hoofd op het ras zit of op het strand zit of op vakantie bent. Maar ik wil toch even kijken of je scherp bent deze vrijdagmiddag. Ik heb namelijk van de megahit memory die ik zo meteen voor je ga draaien een heel klein fragmentje geknipt. Een fragmentje van, laten we zeggen, 1-2 seconden misschien. En ik wil even testen of jij dan nu al kan weten welke megahit ik zo meteen voor je ga draaien. Dus zet de radio even net wat harder, pak de NPO Luister-app erbij. Kun je zomaar een shout-out op de radio winnen. En dat is toch lekkerder dan een salaris? Nee, dat is niet waar. Afijn. Spits je oren, komt-ie. Dit kan wel toch? Dit moet je toch wel halen. Pak het NPO Luister-appje erbij. Breng je misschien zo meteen wel. Of tenminste, krijg je een shout-out op de radio. Eerst Wild Stars, Niels Scheusbroek. Dit is Year of Summer op 3. The clouds.

vind het zo'n fijn item in de show van Sophie. Dus ik ben heel blij dat ik het even over mag nemen vandaag en volgende week ook. Mega Hit Memories, een heerlijke deep dive in het archief en het verleden van de 3FM Mega Hit. De belangrijkste track van de week. Iedere week kiezen we met het DJ-team van 3FM een nieuwe Mega Hit. En die draaien we dan de week daarna extra veel. Bijvoorbeeld de nieuwste van Sienna Spyro, die de komende week Mega Hit is. Maar vandaag gaan we Mega Hit Memories terug naar 2001. Ja, er zijn natuurlijk een hoop dingen gebeurd. Ook hè, natuurlijk het jaar van de grootste ramp in de moderne geschiedenis. De grootste aanslag in de moderne geschiedenis. Een moment dat impact had wereldwijd in 2001. Ik werd geboren. Nou, daar hebben we nog steeds last van. Maar ik liet je net al een klein stukje horen van de Mega Hit Memory uit dat jaar. Het is de tweede Mega Hit van 2001. En hij werd al geraden door Barry, Danique, Mark, Edo, Marcel, Henriette, Chantal, Annika, Boyen, Ursula.

0: Kamer bij 3FM en American Cars. Het is een hele warme dag, maar ook een bijzondere dag. Hoi! Dus terwijl het buiten dus zo warm is en jij misschien wel met een kapotte airco ergens in de file staat of buiten moet werken of ja, dat je toch wel last hebt van die warmte, blijft 3FM gewoon de beste zomermuziek draaien, hoef je je absoluut geen zorgen om te maken. Maar ik heb het gevoel dat ik wel heel veel goede muziek moet gaan draaien om de dag van Martijn een beetje omhoog te kunnen krijgen.
1: Hey Sebastian, ik zit nu lekker in de auto onderweg naar huis vanuit ja, Bladel, Eindhoven. Lekker onderweg naar Den Haag. Ik ben helemaal gesloopt, net een hele week met alleen maar kinderen tussen de 10 en de 17 jaar oud op pad geweest op een jeugdkamp om ze allemaal te leren bridgen.
0: Oh jezus.
1: En ben ik onderweg naar huis en weet je wat ik tegenkom? 400 trekkers.
0: Ja, het is natuurlijk ook een dag van boerenprotesten. Ach, Martijn jongen, zet die radio gewoon net wat harder, ga even langs.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
2: 3FM. Hele goede middag, zometeen Harry Styles, American Girls en Mastalabalaba. Shaggy komt eraan. Eerst het laatste nieuws, krijg je van Irma de Vries.
3: Goedemiddag, als je een goudschat vindt, zou je die dan houden? NOS op 3. Straks hoor je wat twee Belgische bouwvakkers deden. Eerst dit. Het kabinet roept boeren op om niet meer op snelwegen te demonstreren, want het kan tot gevaarlijke situaties leiden. Die oproep komt na het ongeluk van vanochtend op de A59. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven en vielen zeker 6 gewonden. Op de snelweg reden veel trekkers die waren onderweg naar een boerenprotest in Den Bosch. Onverstandig, zegt de minister van Binnenlandse Zaken.
4: De politie doet op dit moment nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, maar het is ook een feit dat er een demonstratie was vandaag en dat de trekkers op de snelweg reden en dat dat files tot gevolg heeft gehad. En trekkers horen niet thuis op snelwegen. Dus demonstreren in Nederland mag, maar je moet niet met een trekker op de snelweg gaan rijden. Dat is niet acceptabel.
3: Het protest in Den Bosch is inmiddels voorbij en de boeren zijn weer op weg naar huis. De politie heeft 12 mensen gevonden in een vrachtwagen in Vlaardingen. Ze zaten in de laadruimte waar het bloedheet was. De vrachtwagen stond op een terrein waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De chauffeur is gearresteerd, hij wordt verdacht van mensensmokkel en ook de migranten zijn aangehouden. Een hele simpele sloopklus eindigde voor 2 Belgische bouwvakkers in een bijzondere dag. Bij het slopen van een keldermuur vonden ze een goudschat in een oude kist. Het ging om meer dan 40 goudstaven en duizenden munten met een waarde van wel 9 miljoen euro. Ze kunnen het zelf nog steeds niet geloven.
5: We waren een sleuf aan het graven voor die dikke pijp dat je er ziet achter u. Voor die in de grond te leggen en er zat nog een 25 centimeter fundering in de weg.
6: En dan zie je daar opeens munten liggen.
5: Ze roepen, we hebben goud gevonden, maar ja, dat geloof je niet in het eerste moment. Dat als je dichter gaat kijken, en dan vind je meer en meer en meer. En ja, dat is niet te beschrijven.
3: De bouwvakkers dachten er nog wel even over na om die schat zelf te houden. Maar zeggen ze, het is veel te veel. Ze hopen wel op een mooi vindersloon. En het weer volop zon en zo'n 30 tot 37 graden. Later vanmiddag koelt het in de kustprovincies iets af door de wind. En in het oosten en zuiden blijft het nog lang tropisch warm.
2: ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A2 Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp heb je 35 minuten vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Beest ook 35 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad voor afrit Weide-Wormer. 40 minuten vertraging door een ongeluk. En de A16 Breda-Rotterdam voor Zevenbergse Hoek. Een kwartier vertraging.
7: 3FM.

0: Ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Festival Top 1003.
13: De allerbeste festivaltracks.

van. Dit kun je toch helemaal niet meezingen? Hoor dit even. Wacht even. Het was Moving to the Sun van YouGel en nog een paar mensen. Let op, aan het einde. Dit kun je niet meezingen. Dat werkt niet meer. Dat gaan we niet meer doen, jongens. Kom op. Even scherp blijven. Het is 3FM op je vrijdagmiddag. Zometeen vanaf 4 uur de vrijdagvuurwerkshow met Rob van de radio. Ik heb nog ondertussen een heel lekker uurtje voor je klaarstaan. Met straks ook de Hocus Pocus mix voordat het weekend begint. Mensen, Boon komt eraan. Sartje komt eraan.

0: Ik sta sorry op 3FM met American Girls. Ik zeg oké, want het maakt toch wel de tongen los. Die, mijn uitspraak over YouGel met Moving to the Sun. Dat is een niet meezingbaar liedje. Dat kun je niet meezingen. Ik zei, zullen we gewoon niet meer dat soort muziek maken? Want ik wil lekker meezingen als iets op de radio is. Komt door dit stukje in het liedje. Dat gaat niet. Gerben heeft je ook via de NPO livestream. Die zegt, ja, het is inderdaad onmogelijk dat meezingen. Het enige wat ik eruit kan halen. Ik heb mijn boeken leggen. Maar luister even wat Henriette gewoon inzit. Dat is niet normaal.
1: Ik ben dit, Sebastian.
0: Ze kan het gewoon. Bizar. Maar ik vind boeken leggen toch iets makkelijker mee zingen.
2: Yo, man. Yo, open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.

0: Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het is iets wat steeds verder in mijn leven aan het kruipen is als een ultiem favoriet duo. Ik heb het over Feline en Melle. Twee artiesten die ik echt al heel lang goed volg, waar ik heel groot fan van ben. Allebei ook uitgenodigd in mijn late weekendprogramma Vooraan, waar ik je elke zaterdag en zondagavond meeneem in de allernieuwste muziek. En weet je wat het mooie is aan hun beiden? Is dat zij eigenlijk net genoeg verschillen om een perfecte combinatie te worden. Want dit is een beetje de sound die Melle met zijn solowerk maakt.

0: is dan weer waar Feline echt helemaal mee kan uitpakken en juist heel erg in kan stralen. Het wat kleinere werk.
1: Maybe I'm still getting used to the love that I deserve. I don't wanna get scared, but I do.
0: En nu hebben zij de handen al vaker ineengeslagen. Ook bijvoorbeeld met Old Summers, een track die hier in een verlanglijst ook heel lang heel hoog heeft gestaan. En dat is precies die combi van Feline en Melle zoals je dit dan ongeveer voorstelt. Dus het is wat grootser dan Feline's solo. En wat gevoeliger dan Melle's solo. En het is zo perfect. Het is zo vet. En ze hebben weer een nieuwe track uitgebracht met z'n tweeën. Draai ik al extra veel voor je de afgelopen weken. Maar nog niet op dit tijdstip. Ik heb hem nog niet op de plek van Sophie gedraaid. Dus ik dacht, ik doe hem ook nog eventjes erbij. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Of je het met me eens bent. Dat dit een van de allermooiste en fijnste liedjes is van dit moment. Feline samen met Melle. Dit is Remember Us.

het weekend toe. Vrijdagmiddag, 3:30. Nog eventjes. Geen zorgen. Ik heb iets voor je. Zometeen namelijk de Hocus Focus Mix. Het is een mix van een minuut of, wat is het, 10 ongeveer. En die is specifiek gemaakt in samenwerking met de wetenschappers uit de kelder van Avrotros om jou de laatste uurtjes van je werkdag door te helpen. Misschien dat je een klusje hebt wat je nog moet afronden. Misschien dat je lekker vrij hebt genomen om het huis te schilderen. Ik hoop dat je hebt ingesmeerd. Dat is vandaag niet onhandig. Er zijn allerlei dingen die je even tijdens die Hocus Focus Mix in alle focus goed kan afronden. En het mooiste is, als je even laat weten via de NPO Luister-app welke klusje jij zometeen gaat oplossen, gaat voltooien, gaat fixen tijdens die Hocus Focus Mix via de NPO Luister-app, kun je dat laten weten. Dan maak je kans op een heerlijke, tot de nok toe gevulde 3FM snoeppot. Dus pak die NPO Luister-app erbij, pak die schilderkwasten erbij of andere klusjes die we nog moeten doen. En laat

door met de show. Fatboy Slim zit erin. Etje Sheeran ga je horen. LSDJ komt voorbij. Een heerlijke Hocus Focus mix om even nog die laatste loodjes met beide handen aan te pakken. Zou ik Henriette doen, laat ze weten via de NPO Luisterapp. Die zegt lekker eerder vrijgenomen, nu naar de sportschool. En dat is ook gewoon even iets wat nog gedaan moet worden. Hey, laat weten.

een beetje administratie zijn voor deze week. Ik weet niet of jij per week je administratie doet. Laat het weten via de NPO Luisterapp. Een fotootje erbij zou extra gezellig zijn. Kan ik ook even zien wat voor weer het is buiten. Ik heb mezelf helemaal opgesloten hier in het donker, zodat het niet zo warm wordt hier binnen. Als je dat doet, dan maak jij kans op een heerlijke, goed gevulde 3FM snoeppot. Dus kom maar door! De Hocus Focus Mix van vandaag krijg je nu.

0: Jij hebt een klusje waar je eigenlijk een beetje te laat aan bent begonnen, klopt toch?
1: Ja, zo kan je het wel stellen, ja.
0: Hoe ver ben je gekomen tijdens de Hocus Focus Mix?
1: Even kijken, ik heb alle was naar boven gedaan. Ik heb de vaatwasser uitgerend.
0: Ja.
1: Ik heb afval weggegooid.
0: Zo.
1: En nu moet ik alleen nog koken, douchen, stofzuigen. En dweilen.
0: Nou, dan ben je nog bijna op de helft ongeveer. Laten we het een beetje positief bekijken, hè?
1: Ja, zeker.
0: Je stuurt ook zo'n waanzinnig goed appje in de NPO Luister-app. Even snel het huis aan kant maken voordat mijn vrouw thuis komt, anders heb ik een probleem. Maar is het echt zo? Denk je dat als het niet opgeruimd is thuis, dat je billenkoek krijgt?
1: Ja, dat heb ik wel een probleem, man.
0: Maar hoezo heb je het zo voor uitgesteld? Dit is bijna 5 uur, ze is bijna thuis. Wat heb je allemaal zitten doen vandaag?
1: Ja, dan krijg je een appje van, hey, kom even online een paar potjes spelen. En denk, ja, dat kan wel even.
0: Wat speel je?
1: Ja, League of Legends op dit moment.
0: Ah, dat is wel lekker zeg. En dan zit je opeens in die game en dan blijf je gewoon maar bezig, hè?
1: Ja, in één keer. En dan kijk ik op de klok en dan zie je, oh shit, ik moet wat gaan doen.
0: Ah, maar goed dat die radio aanstond, want dan heb ik je wel een beetje kunnen helpen om eruit te komen dus.
1: Ja, zeker.
0: Lekker zeg. Het levert jou het toch wel in ieder geval beginnen aan het klusje tijdens de Hocus Pocus Mix. Levert jou een rijkelijk gevulde snoeppot op, die komt zo snel mogelijk de kant op, Sander.
1: Kijk eens aan.
0: Hey, dankjewel.
1: Hey.

0: 3FM met Bruno Mars. You're On My Soul. Het voelt wel lekker hè, dat het weekend weer voor de deur staat. En er is maar één echte manier om het weekend daadwerkelijk goed af te trappen. En dat ga je zo meteen doen met niemand minder dan Rob van de Radio in de Vrijdag Vuurwerkshow. Er worden weer festivalmunten weggegeven. Want je kan stemmen op de 3FM Festival Top 1003. Jij kan natuurlijk in de 3 Minutes of Fame eventjes ervoor zorgen dat de hele radio van jou is. Hey, ik was het net onopvallend aan het rekken.
1: Oh, sorry. Nee, ik zit op de wc en ik hoor jou zeggen van zometeen. En ik dacht, jij zat gevraagd, kom zo nog even lullen. Hoi.
0: Ja, hoi. Rob van de Radio, de studio.
1: Nou, wordt echt een leuke show.
0: Ja, ik had al gezegd, festivalmunten gaan eruit natuurlijk bij jou.
1: Ja, spoilers.
0: 3 Minutes of Fame komen eraan.
1: Ja, jij gaat gewoon alle onderdelen opnoemen die we altijd doen.
0: Het zijn benchmarks.
1: Twee categorie spel. Had je die al gehad?
0: Nee, nog niet.
1: Twee categorie spel. Altijd 4:15. Leuk dat je luistert.
0: Ik maak het ook af en toe de programma. Dat komt wel goed. Zometeen de grote Vrijdag Vuurwerkshow. En ik ben altijd wel een beetje benieuwd. Kun je al een klein tipje van de sluier oplichten over het weekend van de week?
1: Dat liedje. Nee, dat schrijf ik altijd een beetje
0: nee,
1: zo...
0: Nee, het weekend van de week.
1: Sorry. Ja, daar kan ik een tipje van de sluier over oplichten.
0: Ja.
1: Het gaat over een gaatje van een centimeter.
0: Oh, hè? In een lichaam?
1: Of in een... Tot zover het tipje.
0: Dat is ook weer waar.
1: Een gaatje van een centimeter. In Zeeland. En het is nu al bezig.
0: Ik heb een idee, denk ik. Hoor het straks sowieso in de Vrijdag Vuurwerkshow.

0: gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
9: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.

0: Goedemiddag. Studenten in Amsterdam zijn de ratten zat. NOS op 3. Dat straks. Eerst dit. De twee mensen die vanochtend op de snelweg bij Den Bosch om het leven zijn gekomen, zijn twee mensen uit Os. Volgens de politie gaat het om een man van 71 en een vrouw van 72. Het ongeluk gebeurde op de A59 in de staart van een file die was ontstaan door trekkers. Die waren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers mogen niet op de snelweg, maar de politie en het OM grepen niet in. Premier Jette vindt dat niet handig.
1: Ik vind dat geen goed signaal. Ik heb net ook begrepen dat politie en OM ook in het oosten van het land zeggen dat ze wel degelijk handhaven en dat ze dat gericht doen.
0: Bij het ongeluk raakten ook 6 mensen gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De brandweer in Almere is uren bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Boven de stad hing een grote rookpluim. Meerdere caravans stonden in brand. Inmiddels is het vuur onder controle, maar deze verslaggever van Omroep Flevoland kan nog niet veel zeggen over de schade.
2: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Ik heb zelf de schade ook nog niet kunnen waarnemen. Het was wel zo'n flinke brand dat je toch wel moet denken dat er iets goed in de hens gestaan heeft en dat er dus ook schade moet zijn. Maar daar is nog niet veel over bekend.
0: De oorzaak van de brand bij de caravanstalling in Almere wordt nog onderzocht. Studenten en starters die op de Spinoza Campus in Amsterdam Zuidoost wonen willen dat de gemeente actie onderneemt tegen de problemen met het afval daar. Rond de ondergrondse containers is het al jaren een enorme zooi en die puinhoop die trekt ratten aan. Bewoners vinden de beesten eng, maar de ratten zelf zijn niet meer zo schuw.
3: Zulke beesten die hier goed gevoed worden. Of al het rest eten wat er ligt.
4: En ondertussen ook niet meer bang zijn.
3: Nee.
4: Dus het blijft lekker zitten en dooreten als je er langs loopt bijvoorbeeld. Ja.
0: De gemeente zegt dat er binnenkort 2 extra grote papiercontainers bijkomen en dat er gekeken wordt of sommige containers verplaatst kunnen worden. En het weer volop zon en nog steeds bloedheet. Langs de kust is het zo'n 30 graden. In het oosten en het zuiden van het land tikt de thermometer hier en daar zelfs 37 graden aan.
5: Irma, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is met de digitale versie van mijzelf. Robot Rob is van de AIWB Verkeersinformatie. Waar staat het vast? A2 Eindhoven naar Maastricht. Vanaf knooppunt Batendorp tot knooppunt De Hocht. 25 kilometer, 21 minuten. A12 Utrecht naar Den Haag tussen De Meern en Bodegraven staat er 10 kilometer vanwege een eerder ongeluk. De weg is weer vrij, 22 minuten. A6 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht door een kapotte vrachtauto is de rechterrijstrook dicht, 10 minuten. A55 Os richting Den Bosch volledig dicht vanaf knooppunt Paalgraven tot Nuland door een ongeluk omrijden kan via Eindhoven. Tot slot A325 Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is het 6 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook afgesloten, 62 minuten. Dit was Robot Rob voor nu, tot ziens in de toekomst.
6: Zo, die was al met één been in het wingerd.
7: Zometeen na de reclame.
8: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
9: Ster. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje.
4: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks

Acteur Hans Beyer is overleden. Hij werd vooral bekend als de boef B100 uit Bassie en Adriaan. Hij werd 78 jaar. B100, die was zijn tijd ver vooruit. Ja, B100 uit Bassie en Adriaan was eigenlijk de eerste Gen Z'er. Ik heb ook altijd pech. Ze moeten ook altijd mij hebben.

Lightning Round. Hij investeert Flowrider in Florida. Hij heeft namelijk begin deze week 54 smoothiezaken geopend in Zuid-Florida. Ik wist niet dat het zand zo groot was. Dat het zo groot was daar en dat je dan 54 smoothiezaken kwijt kan. Mocht je er op vakantie gaan, dorst hebben, je weet waar je moet zijn. Ik weet niet of hij dan ook achter de bar staat. Dat vermeldt het bericht. De vrijdag vuurwerkshow. Kun maar dingen doen.

0: De tijdelijke Tijn van de productie, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Robin is op vakantie.
1: Ja.
0: In Canada.
1: Ja, dat doet hij goed.
0: Daar hebben ze geen smoothie-zaken van Flo Rida.
1: Nee.
0: Oké. Okay,
1: nee.
0: Ja. Jij weet nog waar alle knopjes zitten, hè?
1: Ja, de meeste wel, ja.
0: Nee, dat is mijn knopje.
1: Ja.

0: Vrijdag Vuurwerkshow
1: met Rob van de Radio.
2: 16 over 16, fijn dat je erbij bent. Roelof die zegt via de app van 3FM... Hey, leuk weer even met Tijn. Ja, Robin van de productie is 3 weken op vakantie. Hij zegt, hoe is het met Tijn? Al even niet meer gehoord, Tijn.
3: Ja, ik ben er nog.
2: Ja, maar hoe gaat het met jou als mens?
3: Ja, gaat met mij als mens gaat het goed.
2: Oh ja, gaat goed.
3: Fijn, met jou, Roelof?
2: Ja, dat weet ik niet. Moet je aan Roelof vragen. Gaat hij zo meteen iets terugzeggen via de NPO Luisterapp. Je kunt berichten sturen naar de studio en dan kom je misschien wel op de radio.
3: Ja. Nou, met mij gaat het goed.
2: Mooi zo.
3: Hoe gaat het met jou? Ik zag jou overal in nieuwsberichten en zo voorkomen.
2: Sorry?
3: Ik zag jou
2: een nieuwsbericht. Ja. Oh, zo! Ja. Nee, dat klopt. Ja, dat heeft te maken met het spelletje op televisie. Die, Prijsjacht.
3: Ja,
2: daar komt weer terug.
3: Nou, wat leuk.
2: Leuk, hè?
3: Nou, ik heb geen televisieabonnement, dus ik ga niet kijken.
2: Jij hebt geen televisie. Ja. Mooi zo. Ja, er zijn altijd nog mensen zonder televisie. Ja. Er zijn ook een paar mensen met televisie. En die hebben leuk gereageerd dat ze weer blij zijn terug. Of je moet eigenlijk raden wat de koelkast kost. En als je goed hebt, mag je niet meer hebben.
3: Ja, als je mij een MP4'tje stuurt, dan ga ik kijken.
2: Ja, oké. Okay, ja. Ik heb nog wel van het afgelopen seizoen heb ik nog wel.
3: Oh, nou, leuk.
2: Dat komt allemaal in oktober. Kun je voor aanmelden, kun je meedoen. En het is eigenlijk zo dat het programma is zo oud als Hilversum al is.
3: Ja.
2: Dus als tenminste, de vorm. Dus nee, leuk dat mag. Met de tribune met mensen erop. En dus dat. Komen we samen op televisie. Kan allemaal. Het is nu ook gewoon nog radiotijd. Het programma blijft ook gewoon. En niks aan de hand. Niks aan de hand. Het is allemaal extra. 18 over

Expectations.

0: De digitale versie van mijzelf is de AIWB, verkeersinformatieontwerp. Waarom zou je zelf de verkeersinformatie voorlezen als dat ook door robot gedaan kan worden? Robot Rob, waar staat het vast? A2 Eindhoven naar Maastricht. Een heftige file tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht met een wachttijd van 70 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Veroorzaakt door een kapotte vrachtauto, waardoor de rechte rijstrook dicht is, staat de file voor 56 minuten. A17 Dordrecht naar Roosendaal. Alle remmen los, want door een ongeluk helemaal dicht vanaf Stamperschat. 5 minuutjes om. Reisplan naar Bergen op Zoom via Steenbergen over A59 en A4. A50 Eindhoven naar Arnhem, pas op tussen Os-Oost en Ravenstein voor een file door een ongeluk. 20 minuutjes alsof je een koffiepauze houdt. A59 Os naar Den Bosch. Ongeval veroorzaakt totale stilstand tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Deze is nog wel even dicht tot 14 augustus 2026 om 5 uur 's middags. Dus om richting Den Bosch te kachelen kruip je via A50 naar Eindhoven en A2. Ten slotte de N59 Sirruskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Een langzaam stromende 3-sporen file met 23 lange minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Nou, sterkte als je in de file staat. Gelukkig is er altijd nog de radio.
1: NOS op 3.
0: Irma de Vries, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is het nieuws?
2: Bij 2 gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hadden voor de explosie al 100 mensen geëvacueerd, omdat er tijdens werkzaamheden een gasleiding was geraakt. De gewonden zijn medewerkers van het bedrijf en een brandweerman. De Franse Belastingdienst is gehackt. Ja, er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. De Franse fiscus heeft alleen gezegd dat er een hack was, vertelt correspondent Saskia Houttuin.
3: Zij vermelden daarbij niet hoeveel belastingbetalers zijn getroffen door deze hack en ook wat ze hebben buitgemaakt. Volgens French Breaches, dat is een website die cyberaanvallen en datalekken in Frankrijk volgt, zou het om bijna 700.000 personen gaan van wie de gegevens zijn gestolen.
2: Ja, die hack was eind juni al, maar is nu pas ontdekt omdat de hackersgroep met een claim is gekomen. Wat en hoeveel ze precies eisen is niet naar buiten gebracht.
0: Oh, wel heftig. En dan gaan we van Frankrijk naar Engeland.
2: Inderdaad. Want Nigel Farage komt terug in het Britse parlement. Hij heeft de tussentijdse verkiezingen voor een lagerhuiszetel in het Britse district Clacton gewonnen. De rechtsradicale politicus kreeg ruim 22.000 stemmen. Maar er gingen ook 9.000 stemmen naar zijn tegenstander, Count Binface.
0: Ja, zie je die met het prullenbak gezicht,
2: ja, inderdaad, een man met een prullenbak op zijn hoofd. En die is vooral heel blij dat hij zoveel stemmen kreeg.
4: That's right, 9,455 actual votes. It tells you that Nigel, who said that he didn't want to be humiliated, maybe has been. As for me, I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons. And what comes next? Well, we shall see.
2: Ja, Count Binface, dat is het alter ego van komiek John Harvey. En hij wil op deze manier kritiek leveren op de Britse politiek. Meer dan een kwart van de stemmers had dus liever, ja, een man met een prullenbak op zijn hoofd in het parlement, ja, dan Farage.
0: Kun je nagaan, en dan moet je dus nog beginnen. Dat dat dan je voorland is, zeg maar. Dat
2: nou,
0: is
2: goed voorteken.
0: Ja, dat het is geworden. Irma, leuk. Jij bent nieuw op 3FM, toch?
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Heb jij het wel meegekregen dat het weekendweerbericht dan in de muziek is allemaal?
2: Nou, dat ga ik proberen, denk ik.
0: Oké, dan ga je gang.
2: En het weer, ja, het is nog steeds heet. Het is zonnig bij zo'n 30 tot 37 graden. Vannacht koelt het wel iets af, maar in het zuiden nog steeds een plaknacht. Morgen bewolkt, iets kouder dan vandaag. En in het noorden eindelijk kans op een bui. Zondag wordt het weer wat kouder, 20 tot 24 graden.

ging voor het allereerst naar Lowlands. En de allereerste track die ik hoorde was deze. Dat vergeet ik echt nooit meer.

0: deze is voor iedereen die op de fiets zit.
1: De trapper van de week.
0: Of misschien in de auto zijn gaspedaal lekker omlaag wil trappen om richting het weekend te gaan. Dat is mijn favoriete plaat om dat lekker op te doen. Lekker door te trappen, de trapper van de week. En Dizzy Rascal is terug. Vorige week zei ik het ook al, de week daarvoor ook. Is het voor de derde week is die trapper van de week. Misschien ken je nog wel van Bonkers. En al die andere knappers. En na 2 jaar is hij er weer met So Hot. En dan denk ik, ken ik misschien, is dat die van Nelly? Ja, zeker. Hot in here. En dat heeft hij allemaal bewerkt tot iets fantastisch nieuws. Vind ik lekker om lekker op door te trappen. En hij blijft niet weg. 4 september brengt hij een volledig album uit. Maar met deze single heeft hij alvast de titel...
1: De Trapper

0: zitten in de NPO Luisteraar die zegt: wat de hel is dit? Dit is de nieuwe van Dizzy Rascal, die heet So Hot. En die vond ik zo hot dat die staat in de lijst van mijn favoriete platen aller tijden.
1: De Trapper van de Week.
0: Als je dat kon checken, check 3fm.nl/trapper. Dan kom je bij de Spotify-lijst voor als je echt even door moet. Zometeen.

0: In het kader van de door de overheid ingestelde cultuurregels volgt er nu een verplicht stukje cabaretbeleving.
1: Brabanders die hebben wel woordjes om dingen te verzachten. Mijn favoriete Brabantse woord is zamma zeggen. Dat is één woord, zamma zeggen. Dan sprenkelen we tussen de andere woordjes door om de boodschap een beetje te verzachten. Als je iets heftigs hebt om... Hé, Rogier, hoe is het afgelopen met die atoombom bij jullie op zolder? Ja, die atoombom die heb ik, zamma zeggen, af laten gaan. En als je naar de gevolgen kijkt, dan haakt dat, ja, zamma zeggen, beter niet kunnen doen. Nou, valt nog mee.
0: Luisterde naar door de overheid ingesteld stukje verplichte cabaretbeleving.

0: hoorde je. Met die lekkere My Body Isn't Ready. En daarvoor nog Through the Looking Glass van Direct.
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: We hebben een beetje haast. De tijdelijke tijd van de productie. Dus kun je snel aan het rad draaien.
3: Ja, ga ik doen.
0: We komen erachter welke twee categorieën we spelen. In de twee categorieën spel.
4: Ja, er komt
0: niks. Zo, hop. Kijk, daar gaat hij. Het ene wiel draait linksom, het andere wiel draait rechtsom. En zo komen we er op een soort pimpampet-achtige manier achter welke twee categorieën we spelen in het twee categorieën spel. En welke zijn het geworden vandaag, Tijn?
3: Dingen uit de supermarkt en dieren.
0: Dingen uit de supermarkt?
3: En dieren.
0: En dieren.
3: Ja.
0: Is het dingen uit de supermarkt of dingen in de supermarkt?
3: Ja, dingen die je uit de supermarkt kan halen.
0: Oh ja, ik zie het inderdaad op stickertjes staan. Dingen uit de supermarkt. En dieren. Nou, als je daar wat mee weet, zo werkt het spel. Dan stuur je iets via de NPO Luisterapp deze kant op. NPO Luisterapp kun je gratis installeren. Klik je op 3FM. Spraakwolkje, dat doe je nog een keer drie keer de ziektetoets. En dan kom je hier in de studio uit. En dan nemen we het misschien mee. En de leukste krijgt stickers van de show. En iets uit de gabbelton van 3FM. Dus dingen uit de supermarkt en dieren. Er was vaak, afgelopen tijd veel over te doen. Dan ga ik voor de koopegels.
3: Ja. Ja, daar ga ik niet overheen kunnen.
0: Ja, denk
3: ik.
0: Ja, probeer iets.
3: Een papa fly.
0: Ja, dingen uit de supermarkt en dieren. Papa fly, ja leuk. Laat me weten, dingen uit de supermarkt en dieren. Giraffe wasborstel.

0: Sabrina Carpenter, Please, Please, Please maakt het 2 voor NOS op 3 zometeen.
1: 3FM. Ben jij op maandag toe aan het weekend? De Vrijdag Vuurwerkshow is er nu ook als podcast. Iedere maandag om 1 uur een kakelverse aflevering op Spotify en NPO Luister.
0: Dan pakt hij er bij de hoofd en dan smijt hij er zo door de muur.
2: Ja.
0: Maar tot die tijd had ik echt niet gezien dat het nep was gewoon.
1: De hoogtepunten uit de aflevering en een exclusief kijkje achter de radioscherm.
2: Ik vraag het zelf
0: Je hebt een kwade tovenaar, die heet Voldemort.
2: Maar ja, niks van de neus.
0: Precies, die heeft geen neus.
2: Ja.
0: Ik heb helemaal geen neus. Dat is hij.
1: De Vrijdag Vuurwerkshow podcast. Iedere maandag om 1 uur. Het vrijdagmiddaggevoel. Wanneer het jou het allerbeste uitkomt.
3: Ster. Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Sarah de Vries, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is onterecht dat de politie niet eerder ingreep bij de trekkers op de snelweg.
2: NOS op 3.
1: Dat vindt premier Jette. De boeren waren onderweg naar een protest in Den Bosch. En in de file achter die trekkers ging het vanochtend mis. Auto's knalden op elkaar en daarbij vielen 2 doden en 6 gewonden. Het is onacceptabel dat mensen snelwegen blokkeren, zegt de premier.
3: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Vanuit allerlei verschillende actiegroepen gebeurt dat. Ik zeg al jaren daar exact hetzelfde. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
1: Ook op de terugweg zijn nog boeren met de trekker de snelweg opgegaan. Er zijn meldingen over trekkers op de A1, A2 en A50. De natuurbrand in het Duitse Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter verwijderd van het geëvacueerde dorp Guy. Dat melden Duitse media. De brand woedt sinds gisteren. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. En er is weer een nieuw weerrecord gemeten. Niet eerder werd het in Nederland op 14 augustus zo warm als vandaag. Het oude record stond op vorig jaar met 34,2 graden. Maar in Westdorpen en Geelserijen was die temperatuur vandaag om 12:30 al bereikt. En daarna werd het nog een paar graden warmer. Ja, en bij die hitte denk je natuurlijk aan ijs. Ja, raketje, softijsje of een lekker bolletje vanilleijs. Maar in Heerenveen hebben ze zomerijs. En dat is daar iets heel anders. Daar kan je namelijk op schaatsen, in Tialf. Verslaggever Roel Pauw nam een kijkje.
4: Lekker geschaatst?
5: Het was heerlijk. Mooi ijs.
4: Ergens op getraind?
5: Ja, op de bochten. Op de bochten.
6: Heerlijk.
4: Goed ijs?
6: Geweldig ijs.
5: Natuurlijk is het niet per se goed voor het klimaat natuurlijk. Maar ook al zouden wij hier op dit moment niet zijn, dan zou dit ijs er ook liggen. Dus dan in mijn ogen kunnen we dan er beter gebruik van maken als het er wel is.
1: Volgens de ijsmeester van Tialf kost de ijsbaan in de zomer trouwens niet veel meer energie dan normaal, want het gebouw is goed geïsoleerd. En het weer nog steeds zonnig en heet, tussen de 27 en 37 graden. Vannacht koelt het aan de kust af tot een graad of 15. In het binnenland wordt het weer plakken, blijft zo'n 20 graden.
0: Emma, dankjewel. Kijk hoe het op de weg is, de AIWB verkeersinformatie, de digitale versie van mijzelf. Robert Rob, waar staat het vast? A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Meteren en Tiel-West is er sprake van een ongeluk met een vertraging van 21 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Zit je met een kapotte vrachtauto en een afgesloten rechterrijstrook voor 52 minuten. De A17 van Dordrecht richting Roosendaal tussen Stamperschat en Roosendaal-West door een ongeluk afgesloten met 6 minuten onderweg. Omrijden richting Bergen op Zoom via Steenbergen A59, A4. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein vanwege een ongeluk met de linkerrijstrook dicht is er 13 minuten aan de hand. A59 Os richting Den Bosch tussen knooppunt Paalgraven en Nuland zorgt een ongeluk voor minimaal wachten. Dus omrijden via Eindhoven, verwachte eindtijd is 14 augustus 2026 om 5 uur 's middags. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
2: Zometeen na de reclame. De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
7: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.

0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

0: Festival Top 1003.
1: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op een serieuze stapel festivalmunten. 3FM. Rob van de Radio.
2: Ja, en ik heb gehoord dat als je dat nu doet, binnen nu 40 minuten, dat je dan zometeen misschien wel die munten kan winnen. Want we gaan aan een apparaat eruit.

0: Magnetic, geschreven en opgenomen in een klein vakantiehuisje aan zee in Noorwegen. Het idee was ook om de plaat in het Noors te maken, maar toen dachten ze, ja, weet je wat misschien beter aanslaat? Engels.
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: Ja, ik denk dat het is op zich sowieso wel catchy. Ik weet niet of het wat was geweest als het dan in het Noors...

0: productie.
1: Ja.
0: Hebben veel mensen meegedaan?
1: Heel veel.
0: Leuk, dankjewel voor het meedoen via de NPO Luister-app Dingen uit de supermarkt en dieren. Dit zijn de eervolle vermeldingen. José, die zegt dingen uit de supermarkt en dieren. Rozeehond. Rozeehond. Ja, goed.
1: Reinier komt met gloorworm.
0: Heel goor. Gloorworm?
1: Ja.
0: Oh ja, leuk. Dingen uit de supermarkt en dieren. Paul. Vaatwasbokje. Echt goed. Echt goed.
1: Ik denk dat dit mijn favoriet is. Arjan, die kwam met beurtvalkje.
0: Ja. Dan sta je bij de band en leg je even zo'n valkje erop. Beurtvalkje. Ja. Ja, dat is niet hoe de valk klinkt, maar dat kon ik even niet. Dingen uit de supermarkt en dieren. Esmee, de zebra-aardworst. Ja, natuurlijk.
1: Carlo komt met olifanta.
0: Olifanta.
2: Ja, heel goed.
1: Mooi.
0: En Erik zegt dingen uit de supermarkt en dieren. Twee halen, eens betalen. Ja hoor.
2: Lekker.
0: Maar er kan er maar één te grappig zijn. En dat is vandaag Ruud. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waar kom je vandaan, Ruud?
3: Uit Bakel.
0: Uit Bakel. Dingen uit de supermarkt en dieren.
3: Goed. Oh, momentje. Wacht even.
0: Wat gebeurt er?
3: Nee, ik krijg even een blackout, denk ik. Ik weet het ook niet.
0: Je weet niet wat je in hebt gestuurd, weet je het nog?
3: Jawel, ik weet het nog wel, hoor.
0: Oké, okay, dingen uit de supermarkt en dieren.
3: Shit. Ik weet het echt niet. Momentje.
0: Ja. Ik heb alle tijd. Ja. Ruud?
3: Ja.
0: Oh, ben je er nog?
3: Sorry.
0: Ja, weet je het nog?
3: Ik ben het helemaal kwijt.
0: Oh, ik heb het hier wel staan. Maar als ik het nou voorgelezen, dan is het ook weer zowat.
3: Ik weet hem alweer.
0: Ik kan het voor je zeggen in je oor. Oh, weet je het weer?
3: Ik weet hem alweer.
0: Ik heb het nog nooit gehad. Het maakt niet uit. Dingen uit de supermarkt en dieren.
3: De slakkenvullers. Ja! Het is allemaal wat.
0: Maar dan ga je zenuwachtig, jongen.
3: Ik had echt een blackout.
0: Ja. Ja, en nu zit je in de gabbelton van 3FM. En daar samen met de hand van Tijdelijke Tijn van de productie. En als jij stop zegt, dan haalt hij er voor jou een prachtige prijs uit.
3: Stop.
0: Jij krijgt sowieso stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow. En
1: een Vita Wellness anti-slip badkamervloerstrips. Verklein de kans op vallen in de douche, de badkuip en of op een natte vloer.
0: Mag even kijken?
3: Ja.
0: Okay. Je krijgt anti-slip badkamervoerstrips. Wat ga je ermee doen, Ruud?
3: Ja, niet uitkleiden.
0: Ja!

0: En dan reik ik het weekend van de week uit aan diegene die dit weekend het meest bijzonderste, leukste of gaafste gaat doen. En deze week gaan we richting Zeeland, want daar gaan ze er vandaag en morgen een flinke stok in steken.
1: Hey yo, hey yo,
2: this is my new single.
1: And you're listening to my new single.
0: Zometeen
3: op 3FM.
2: Rondé, oh my god.
0: Oh my god.
2: Met 3FM ontdek je nog.

0: FM.
1: De Vrijdag Vuurwerkshow. Met Rob van de Radio.
2: In het kader van het weekend van de week bel ik iedere week met iemand die dit weekend iets bijzonders gaat doen of beleven. Ik blader altijd door het internet en op zoek naar mensen die ik hiervoor kan spreken. En toen zag ik dat er in Zeeland iets bijzonders gaat gebeuren. En Sandra van der Vreugde, die is stadionspeaker bij het evenement dat op het punt staat te beginnen. Sandra, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Wat staat er te gebeuren?
3: We zijn hier bij de ringrijden te paard in Meliskerken.
2: Ringrijden te paard.
3: Dat klopt.
2: En er staat bij mij op de website ook nog het ringrijden in boerenkostuum.
3: Dat klopt, ja. De Wolgers klederdracht die wordt hierbij gedragen.
2: En hoe ziet dit eruit?
3: De mannen ja, die hebben een beetje saai zwart pak, maar wel mooi met gouden en zilveren sieraden en een gekleurd dasje en een bolhoedje. Maar dat is natuurlijk wel extra warm vandaag, want het zijn dikke pakken.
2: Zo, inderdaad,
3: maar goed,
2: ja.
3: Het is hier op zich goed te doen. We hebben een fijn baantje hier onder de bomen, dus voor zowel paarden als rijders is het goed te doen.
2: Hey, zeg, maar even voor mijn idee. Ik zie ringrijden in boerenkostuum. Is dat een ringsteken zoals ik in de middeleeuwen nog voor me zie? Of wat gebeurt er vandaag?
3: Nou, daar stamt het wel van af. Ridders die vroeger een ring staken voor een jonkvrouw, een ring aan een zijde lid. Zo gaat het verhaal.
2: Ja.
3: Dat heeft zich helemaal ontwikkeld tot een serieuze sport. Het ringrijden wordt dus in een baan, zeg maar. Dat is een lengte van 36 meter. Een rechte baan. Met palen aan de zijkant. Daar hangt precies in het midden hangt daar een ring. Op 2,20 meter hoogte. En de bedoeling is dus dat je op een ongezadeld paard in galop die ring met een lans steekt.
2: En hoe groot is die ring?
3: Dat is de bedoeling. Nou, de reguliere wedstrijdring is 38 mm. Maar op het moment dat er dan gekampt gaat worden op het eind, als er bijvoorbeeld een gelijke score is, dan hangen we steeds een kleinere ring in de bus.
2: Ja.
3: En dan is de allerkleinste ring 10 mm. Dus dat
2: dus
3: is kleiner
2: dan
3: het ouderwetse dubbeltje. Ja, een centimeter. Ja.
2: En dat lukt op een ongezadeld paard? Of duurt het dan tot midden in de nacht?
3: Nee, het duurt tot eind van de middag.
2: En wie zijn de kansmakers in het dorp vandaag?
3: Nou, wij rijden dus altijd samen met Zoutelanden Meliskerken. En vandaag zijn er ook nog een aantal gastrijders.
2: Ja.
3: En de kanshebbers zijn eigenlijk Joost Dingemansen. Dat is een van de gastrijders. Die komt uit Grijpskerken en die heeft al heel veel ook grote wedstrijden gewonnen. Levi Koets is ook een gastrijder uit Biggekerken.
2: Ja.
3: Stijn de Wisse, dat is een van onze eigen toppers. En Lout Vos, dat is toevallig mijn man. Die heeft vandaag ook nog geen ring gemist. Dus die gaat misschien ook nog wel meedoen voor de titel.
2: Ja, maar wacht even, Sandra. Jij bent stadionspeaker en jouw man rijdt ook mee. Dat is niet objectief.
3: Ja, nee, dat klopt. Maar goed, ik doe mijn best.
2: Ga je dan van, en daar komt Wout Vos. Wat een schat is het toch. Wat doet hij dat goed?
3: Ja, precies. Ja, zoiets.
2: Want het hele dorp weet dat natuurlijk ook.
3: Ja, natuurlijk, ja. Nou, we hebben elkaar ook bij het ringrijden ontmoet.
2: Niet waar.
3: Ooit. Dus, jawel.
2: En toen heeft hij daarna in de kerk was het ook nog ringrijden.
3: Zoiets, ja.
2: Nou ja, zeg. En nu rijdt hij mee en doet hij ook een gooi naar de prijs. En dan ben jij stadionspeaker. Ja. En dat gebeurt allemaal vandaag onder de hete zon in Meliskerken in Zeeland. Joost Dingemans, Levi Koets, Stijn de Bisse, Wout Vos, kanshebbers. Wat kun je eigenlijk winnen?
3: Eeuwige eer, natuurlijk. Eeuwige roep.
2: Ja, natuurlijk.
3: We hebben ook een hele mooie prijs. Vroeger hadden we altijd onze speaker Lijn de Wolf. Het was een hele bijzondere man.
2: Ja.
3: En hij is een paar jaar geleden overleden.
2: Ja.
3: En daar is een hele mooie trofee voor in het leven geroepen. Die is echt door een zilversmid gemaakt. Kan je verzekeren, die wil iedereen wel mee naar huis nemen.
2: Ja. Oh ja, mooi zo. Ja. Ringrijden, boerenkostuum, Meliskerken. Morgen ook nog in Oostkapelle en in Rittem. Je kunt komen kijken. Sandra van der Vreugde, die ga je daar door de speaker zorgen. Die is daar namelijk stadionspeaker. Ik ga voor je staan. Want jij hebt namens de Avrotros, 3FM en de Vrijdag Vuurwerkshow het weekend van de week. Veel plezier nog de rest van het weekend ook. Doe je man de groeten, Sandra.
3: Dankjewel.
2: En wat zou je nog willen zeggen tegen iedereen die nu luistert?
3: Bij zijn is meemaken.

0: gekozen omdat het zo lekker weer is vandaag. Echt een oudje. 1981. Van Danjo heet hij van achteren. Weet je hoe die van voren heet, Tijn?
1: Pino, toch?
0: Ja, Pino, ja. Ben je toch ook een goede sidekick?
1: Ja.
2: Ziet ook staan.
0: Ja, dat weet ik. Stond in Drijven. Dan moet jij zeggen, nee, weet ik niet. Dan zeg ik Pino en dan moet jij lachen.
1: Oh.

Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht met een kapotte vrachtauto, waardoor de rechterrijstrook dicht is. 36 minuten. A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht door een ongeluk. Dus omrijden richting Bergen op Zoom via Steenbergen A59 en A4. A22 Beverwijk richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden met een kapotte auto. 9 minuten.

0: van Irma de Vries, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het sociale mediaverbod voor Franse jongeren onder de 15 staat op losse schroeven. Het is in strijd met de grondwet, dat heeft de hoogste Franse rechter bepaald. De regering moet minderjarigen wel beschermen, maar het verbod is een te grote inbreuk op de vrijheid van burgers. En ook vindt de rechter de gevaren van social media niet duidelijk genoeg. President Macron die laat nog eens even goed naar het voorstel kijken en gaat het laten aanpassen. En we hebben volgend jaar weer minder te besteden. Volgens de nieuwste berekeningen daalt de koopkracht met 0,3%. Komt door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen. Dat zegt mijn collega Roeland van de economieredactie.
2: Het leven is duurder geworden, vooral door dure energie. En dat heeft weer alles te maken met de oorlog in Iran. Ja, daarom hebben we echt wat minder te besteden dan verwacht. En volgend jaar wordt dat dan nog een keer minder. Het heeft dus ook wel dan met die inflatie te maken volgend jaar. Maar het heeft ook te maken met de kabinetsplannen. Met name hogere inkomstenbelasting, waar een plan voor is. En ook meer afdrachten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
1: Er is ook goed nieuws. Ondanks de grote spanningen in de wereld blijft de Nederlandse economie wel groeien. Naar verwachting volgend jaar met 1,2%. En Max Verstappen die draagt volgende week tijdens de laatste Grand Prix op Zandvoort weer een speciale helm.
0: Oh.
1: Die is dit keer helemaal in de stijl van het super-Nederlandse Delfsblauw.
0: Oh, wat leuk!
1: Ja, en de presentator van Site GP-fans die vindt het ook leuk.
3: Delfsblauw. En ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg er gewoon kippenvel van toen ik het filmpje zag. Het zag er zo mooi uit. Het is natuurlijk een eerbetoon aan alle mooie herinneringen die hij heeft gehad op het circuit van Zandvoort.
1: Niet dit weekend, maar die daarna is de Grand Prix dus voor het laatst in Zandvoort. Zandvoort en zien we Max in actie.
0: Maar hij heeft altijd een speciale helm? Dat heb ik even gemist.
1: Ja, hij heeft al meermaals een speciale helm gehad. Ja.
0: Wat dan bijvoorbeeld erop? Hoe moet het zien? Tijdelijke tijd van de redactie, weet jij dit?
4: Nee, ja, dit weet ik dan weer niet.
0: Nee. Maar dan staat er iets op of zo?
1: Ja, allemaal verschillende dingen. Ik ben persoonlijk geen groot fan, dus die moet ik even van jou vouwen, helaas.
0: Normaal is er wel één iemand in de studio die dit weet, maar ik ook niet.
1: Mijn collega op de redactie die kan er waarschijnlijk alles over vertellen.
0: Die zit het nu te schreeuwen naar haar beeldscherm waarschijnlijk. dankjewel. Heb je ook nog het weekend weer bericht?
1: Ja, ik heb het weer nog voor je. Het is warm, maar het begint hier en daar eindelijk weer wat af te koelen. Langs de kust wordt het vannacht een graad of 15. In het binnenland blijft het een graad of 20. Morgen weer wat kouder en bewolking. Met soms zelfs een buitje in het noorden.
0: Oh.
1: Zondag nog wat kouder, lekker graadje of 23.
0: Dankjewel.

luister jij de vrijdag, dan doen wij de rest. Geen probleem, de vette explosieve mix met de allerdikste hits. Hey. Ja, Shut Up and Dance komt eraan en Ray.

Shut Up and Dance. Er is een kamer bij de 3FM-studio waar al jaren een bordje ophangt met niet openmaken. Onze collega Roel besloot toch eens die deur open te doen. En vond daar, met een flinke laag stof, bedekt, de 3FM-muntenmachine. En hij was helemaal gevuld.

0: Doet kan het zomaar zijn dat je telefoon rinkelt en dat je kans maakt op een heleboel festivalmunten. Geven we er gewoon gratis bij. Daphne, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, je komt uit Dordrecht en je hebt al gestemd.
1: Ja, klopt.
0: Kun jij ons meenemen? Weet je nog waar je ongeveer op gestemd hebt?
1: Goldband heb ik gestemd.
0: Ja.
1: S10 heb ik gestemd.
0: Ja.
1: De jeugd van tegenwoordig.
0: Ja, ik zie het lijstje ook voor mijn neus hoor. Dus heb je heel goed onthouden. En ook nog Dahul met Meter at the Love Parade. Ook zo goed. Waarom die? Ja.
1: Dat zijn gewoon allemaal festivalbangers, toch?
0: Ja, maar dat zeker. Maar dat jij die toch hebt onthouden, dat is toch dat is deze.
1: Ja.
0: Lekker zeg. Ga je nog naar een festival ook?
1: Ja, naar Lowlands ga ik.
0: Oké, okay, welke act hoop je daar te zien? Of waar ga? Heb je echt eentje waar je echt specifiek voor gaat? Of,
1: Ik kijk altijd heel erg uit naar S10. En ik vind New Wave ook heel leuk.
0: Oké, en waarom S10? Wat is zij voor jou?
1: Ja, vind ik gewoon altijd een hele goede zangeres. En ik vind dat ze hele goede lyrics heeft. Eigenlijk gewoon altijd heel leuk om naartoe te gaan.
0: Ja, je had ook al op haar gestemd, zag ik dus inderdaad op die Mijn Haren Ruiken Naar Vuur.
1: Ja, klopt.
0: Mooi zo. En is het de eerste keer Lowlands?
1: Nee, ik denk nu de 9e keer ongeveer.
0: Kijk eens even. Oké. Okay. Ja. Dan ben je inmiddels al bijna blut, zou ik zeggen. Want het is echt
1: een broodje. Ja, bijna wel, ja. Een
0: broodje hamburger kost daar 84 euro.
1: Ja, dat is niet best, nee.
0: Dus het zou wel lekker zijn als jij nog wat festivalmunten mee kan nemen naar Lowlands.
1: Ja, heel lekker.
0: Nou, je bent geselecteerd. Dus we kunnen gaan draaien. Ben je excited?
1: Ik ben heel excited, ja.
0: Oké. Nou, even kijken. Ik heb hier de muntenmachine staan. Moet ik nog met mijn linkerhand of met mijn rechterhand doen, Daphne?
1: Maar met links.
0: Ja, oké, laat me links. Ga ik, hè?
1: Ja.
0: Oké, heel veel succes. Dit apparaat zegt zelf dus hoeveel festivalmunten je hebt gewonnen. Daar kan ik niks aan doen.
1: Oké.
0: Ben je er klaar voor, Daphne?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
2: Festivalmunten.
0: Daphne!
1: Ja, dat is heel lekker.
0: Ze komen naar je toe en dan kun je gewoon heel fijn mee naar Lowlands.
1: Dankjewel.
0: En wat is je favoriete station?
1: NPO 3FM natuurlijk.
2: De 3FM.

0: Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wat, pa? Ik heb naar je geluisterd.
1: Vanuit het brandende huis van Joost kijken we het zonnige Lowlands-terrein op. En dan zien we Daphne lopen met 56 festivalmunten. Net gewonnen door te stemmen op de 3FM Festival Top 1003 via 3FM.nl. Dan kom je er wel. Doe dat ook. 21 augustus gaan we hem uitzenden, dus je hebt nog ruim tijd. En we gaan ook nog de hele week aan die muntenmachine draaien. Dus dat komt er allemaal goed als je mee wil doen. Dat kan. Zometeen, de week is om. Ik ben nog druk aan het schrijven. Het moet iets zijn met iets wat rijmt op beide steken. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Komt zometeen. Nou, en dat geldt ook voor het nieuws van NOS op 3.

0: ben jij op maandag toe aan het weekend? De Vrijdag Vuurwerkshow is er nu ook als podcast. Iedere maandag om 1 uur een kakelverse aflevering op Spotify en NPO Luister.
1: Dan pak je er bij de hoofd en dan smijt hij er zo door de muur.
2: Ja.
1: Maar tot die tijd had ik echt niet gezien dat het nep was gewoon.
0: De hoogtepunten uit de aflevering en een exclusief kijkje achter de radioschermen.
2: Ik vraag er zelf
1: naar. Je hebt een kwade tovenaar, die heet een Voldemort.
2: Ja, niet van de neus.
1: Precies, die heeft geen neus.
2: Ja,
1: ik heb helemaal geen neus. Dat is hij.
0: De Vrijdag Vuurwerkshow podcast. Iedere maandag om 1 uur. Het vrijdagmiddaggevoel. Wanneer het jou het allerbeste uitkomt.
3: Ster. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
4: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
8: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: gratis van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ah, ja, vangen. Ik snap hem.

0: goedenavond.
1: Goedemiddag, wil je een ticket kopen voor DEFCON volgend jaar? Dat kan wel eens lastig worden.
2: NOS op 3.
1: Ja, waarom hoor je zo? Eerst dit. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging die maatregel al in. Er werden toen brandjes gesticht en er werd vuurwerk naar woningen en handhavers gegooid. Ook zijn de bewoners bedreigd en lastig gevallen. Intussen zijn 2 minderjarigen vastgezet, maar de rellen stopten niet. Daarom blijft het gebied langer veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Protesterende boeren zijn met trekkers toch opnieuw de snelweg opgegaan. Er zijn meldingen over trekkers op de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringend beroep op boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Maar deze boer zegt dat ze voorzichtig waren.
3: Ja, we hebben gewoon mee allemaal op de snelweg gereden en allemaal zwaarlichten aangezet en allemaal in dezelfde baan gereden. Dus we proberen.
4: U ook met de tractor?
3: Ja, ik ben zelf ook met de tractor. En we hebben allemaal achter elkaar gereden om gewoon het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Dus daar hebben we echt aan gewerkt.
4: Maar het was toch niet de bedoeling dat jullie de snelweg op zouden gaan?
3: Ja, dat kunt u wel zeggen. Maar dat grote materiaal, als het door die dorpen gaat rijden, nou, dan worden alle moeders ongerust van de kleinkinderen die naar school aan het rijden zijn.
1: Aanleiding voor de oproep om niet de snelweg op te gaan was het dodelijk ongeluk vanochtend bij Hees in Brabant. In een file van trekkers op de A59 reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen zijn overleden. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat zijn vooral namen, adressen en telefoonnummers. En dan over het festival dat vooral om deze muziek draait. DEFCON, het hardstylefestival dat in juni was afgelast. Net is bekend geworden dat meer dan 3/4 van de mensen die een ticket hadden geen geld terug wil. Zouden liever het kaartje voor de volgende editie. Dat laat de organisatie weten. Het festival werd afgelast vanwege de hitte. Tienduizenden mensen stonden toen al met hun tent op de festivalcamping. Het festival trekt ruim 72.000 bezoekers per dag van over de hele wereld. En het weer nog steeds zonnig en heet tussen de 27 en 37 graden. Vannacht koelt het af aan de kust tot een graad of 15. In het binnenland weer warm. Het blijft zo'n 20 graden vannacht.
0: Irma, dankjewel. 37,1 graden in Eindhoven.
5: Lekker genieten van dit warme, mooie weer.
0: Lekker zeg. Eens kijken hoe het op de weg is dan. De AIWB Verkeersinformatie, de digitale versie van mezelf. Robot Rob, waar staat het vast? A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Daar staat het vast tussen de Belgische grens en Hogerheide. En dat duurt 8 minuten. A12 van Arnhem richting de Duitse grens, beleefd door grenscontroles een uitschieter van 18 minuten tussen knooppunt Ouddijk en de grens. A17 van Dordrecht naar Roosendaal blijft voorlopig dicht vanwege opruimwerkzaamheden bij Stamperschat. En omrijden richting Bergen-op-Zoom is de beste optie. Anders sta je er 7 minuten. A27 Utrecht naar Almere heeft een rustigere file tussen Hilversum en Eemnes van 12 minuten. En op de N256 van Goes naar Zierikzee sta je stevig in de file tussen Wolphaartsdijk en Kolijnsplaat. Dat duurt 31 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
6: Zometeen na de reclame.
7: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.

0: Huis echt willen moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
7: Even kijken, het is 3 over 6. Dan kan het weekend nu toch wel bijna beginnen.
8: 3FM Festival Top 1003.
9: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op een serieuze stapel festivalmunten. 3FM.
10: Havo Tros.
9: Rob van de Radio.
7: 2 inbrekers uit Den Helder werden betrapt door de politie. Ze doken daarna de bosjes in en stapten in een bijennest. Ze werden meerdere keren gestoken.

Je kon het zo Frans uitspreken als je wil. Hoezel, hoezel. Ze werden bekend door mee te liften op de hype met een remix van Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Bewijzen dat ze nu ook eigenhandige mooie muziek kunnen maken. Zometeen, een portal tussen jou en de radio. Via 0909-1336 kun je live meedoen met de 3 Minutes of Fame. Wat wil je kwijt nu het weekend is? De groeten doen.

0: en Kelsey Ballerina en Another... Zo.
1: Hallo, Another Drink.
0: Het is 3FM 17 over 18. Rob van de Radio hier in de Vrijdag Fever Show.

0: teller die loopt. Kijk, dan moet je meteen mensen die bellen. Hallo met de radio.
1: Hallo met Stefan.
0: Hey Stefan, met Rob, je mag het zeggen.
1: Ik wil graag Complicated van Avril Lavigne horen.
0: Oh, waarom die?
1: Ik ben er fan van.
0: Ja, want anders had je wel iets anders gekozen.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Was dat het of wil je nog iets meer roepen op de radio? Mag, hè?
1: Volgens goed te doen aan Boy Shelling.
0: Oké, okay, ik hoop dat hij het gehoord heeft. En ik wens jou een heel fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Hoi! 0909-1336. Ik heb nog 2 minuten 22. Hallo, met u spreek ik.
2: Hey, Rob met Geert.
0: Hey Geert, het is de 3 minutes of fame. Je hebt gebeld.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Ik wil even kwijt dat ik weer een druk weekend ga krijgen. Als je 4 kinderen hebt en die gaan allemaal op zichzelf wonen en die vinden het dan fijn om papa in te schakelen. Ja. Dus dan.
0: Wat moet je dan doen? Dingen verhuizen of zo?
2: Nee, klussen, bouwen, repareren, herstellen, noem het maar op. Dus,
0: ga je morgen klussen dan?
2: Morgen ga ik, geloof ik, ja, dat was ook wel een dingetje. Morgen ga ik zorgen dat er een klep komt over de meterput. Dat mensen die door de voordeur stappen niet meteen naar beneden donderen.
0: Oh ja, dat is wel echt handig. Nou, dat wordt zeker gewaardeerd. Dankjewel en heel veel succes dan dit weekend.
2: Ja, dankjewel. Jij succes met de uitzending.
0: Dankjewel, Geertje. Ook succes met de uitzending. Oh. Het is nog 1 minuut 29, de 3 minutes of fame. Hallo, met u spreek ik.
3: Ja, met Bas.
0: Hey Bas, je mag het zeggen.
3: Ja, ik wou jullie weer even bedanken, want ik ben thuiswerker en ik heb eigenlijk mijn leven aan 3FM te danken.
0: Hoezo dat nou?
3: Ik heb last van borstverschijnselen, dat via autisme en ADHD kom ik altijd op de werkplekken terecht. Dan ontstaat er bij mij een structurele bore-out. En dat is het vriendje van de burn-out.
0: Ja.
3: Dus ik heb mijn eigen dagritme. En daarin speelt 3FM gewoon een hele grote rol.
0: Oké, en omdat het dan ritme geeft? Of gewoon omdat het leuk is?
3: Nou ja, ik kan een stukje ADHD lekker bij jullie parkeren. Ja. En dan heeft de rest meer rust. En dan heeft de rest meer rust voor een stukje autisme. Waardoor ik gewoon de perfecte balans heb gewonnen.
0: Nou, fijn dat we dat kunnen doen voor je.
3: Valden jullie weg, gaat ADHD'tje op zoek, blijft er minder aan het ook.
0: Ik snap het. Nou, haal ons lekker aan dan, Bas.
3: Ja, dat is ook zeker wel.
0: Dankjewel, fijn weekend.
3: Oké, hoi.
0: Nog 27 seconden in de 3 minutes of fame. 0909-1336. Hallo, met wie spreek ik?
4: Hallo, met Jacco.
0: Hey Jacco, je mag het zeggen, man.
4: Hallo, ik wil graag Robin Elking feliciteren vragen. Die is vandaag jarig.
0: Ja, zeg het maar.
4: Vader, gefeliciteerd Robin.
0: En wat is Robin van jou?
4: Een kameraad.
0: Kameraad, prachtig. En wordt er nog een groene knuppels opengetrokken vanavond?
4: Ja, we gaan vanavond proberen een kratje leeg te drinken.
0: En dan gaan we even beugelen.
4: Zeker.
0: En prachtig. Nou, maak er een mooie avond van, hè?
4: Ja.
0: Hoi. Kom goed. Nog eentje dan. 0909-1336. Hallo, met wie spreek ik?
5: Hallo, met Roman.
0: Hey Roman, je mag het zeggen.
5: Rob, ik draai ook radio sinds kort, hè?
0: Meen je niet?
5: Ja, echt.
0: En waar kunnen we het ontvangen?
5: Dat kun je ontvangen op internet, de internetradio.
0: Internetradio. Is er ook een website van?
5: Er is een website van. Ik zal straks even een linkje sturen in de NPO Luister.
0: Nou, kun je het beter nu zeggen, dan hoort iedereen het.
5: Het linkje is Radio Rohan. Het linkje is Radio Rohan 12345.
0: Punt?
5: Ja. Ja. Punt 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat is hij.
0: Radio Roan, 1, 2, 3, 4, 5. Punt 1, 2, 3, 4, 5. Dankjewel voor dit en ik wens jou een fijn weekend.
5: Hetzelfde.
0: En Radio Collega. Hallo. En hallo, met wie spreek ik?
6: Hey, Matthijs.
0: Hey, Matthijs. Wat kan ik voor je doen?
6: Nou, ik ben Ace, de legendarische frontman van de Nederlandse rockband, de High Aces.
0: Sorry, wat zei je?
6: Ik ben Ace, de legendarische frontman van de rockband The High Aces.
0: The High Aces, ja.
6: Yes, yes. Ik heb mijn eigen YouTube-kanaal. En dat heet High Aces Like Waves.
0: Joh.
6: En ik wil gedraaid worden door heel het koninkrijk.
0: Ja, dat begrijp ik wel, ja. Wie wil
6: dat nou niet? Snap je?
0: Ja, snap ik wel, ja. Zeg, bedankt voor deze informatie. Maar Michel, we zitten zijn door de tijd heen. Dus zou jij mij misschien kunnen helpen door iedereen een heel fijn en groots weekend te melden?
6: Ja?
0: Dat je even die pakiet door het raam moet gooien.
6: De lege blikken grols of zo, of wat?
0: Dat, ja. En dat je
6: ik kan je niet meer goed verstaan, nee, kerel.
0: Ik jou ook niet.
6: Ik ga er gewoon door.
0: Omdat je... Nee, ik heb iemand nodig die even zegt, het is weekend. Heel hard en luid en lang.
6: Hey,

0: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
1: Nou, die jongen doet dat wel aardig.
2: Ja,
1: met dat blote billenhoofd.
2: Ja, Rob Jansen.
3: Goed, ja, zeker.
1: Ja.

0: verkeersinformatie, de AIWW-verkeersinformatie. Robot erop, waar staat het vast? A12 Arnhem naar de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens door grenscontrole. 10 minuten. Goed nieuws voor iedereen op de A17 van Dordrecht richting Roosendaal. Ondanks dat deze dicht is door opruimwerkzaamheden, kan je omrijden richting Bergen op Zoom via Steenbergen A59 en A4. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Sterk thuis in de file staat. 3FM is bij jou.
1: Goedenavond. De grote natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorpje Gai. Dat is vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs die is in de buurt van het dorp.
2: Vanochtend zijn er dus al 2000 mensen uit hun huizen vertrokken omdat de brand gewoon te dichtbij kwam. De brand die zou nu tot zo'n 150 meter het dorp zijn genaderd en eigenlijk alles wordt uit de kast getrokken. Zo'n 300 man brandweerpersoneel en ook 8 blushelikopters die hier af en aan vliegen, ja, om die brand onder controle te krijgen.
1: Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand helemaal is geblust. En ja, acteur Hans Beyer is overleden. Die ken je waarschijnlijk van zijn rol als B100 uit Bassie en Adria. Ja.
3: U luistert naar het antwoordapparaat van B100. Oh, ik heb ook altijd pech.
1: Ja. Beyer heeft in de jaren 80 en 90 ook rollen gehad in series als Vrienden voor het Leven, Oppassen en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78 jaar.
4: Oh, als ik die Rob van de radio tegenkom, nou, dan weet ik hem te vinden. Trommel, trommel!
0: En verder nog.
1: En met deze tropische temperaturen krijgen ouderen vaak het advies om rustig aan te doen. Maar een groep ouderen in Breda die moet daar niks van weten. Het WK Masters is daar aan de gang. Een hockeytoernooi voor mensen op leeftijd. Oh. Ze zijn goed voorbereid op de hitte, dat zegt de organisatie.
5: Wat er gebeurt met hoge temperaturen is dat er meer en langere pauzes worden ingezet. We zorgen ervoor dat er veel meer gesproeid wordt dan normaal. En we zorgen in ieder geval vandaag dat er heel veel ijs beschikbaar is voor op de teambanken en langs het veld. En voldoende water om te drinken.
1: En als je denkt dat ze vanwege de leeftijd en de hitte rustig en vriendschappelijk spelen, dan heb je het mis.
5: Ze willen in het veld staan om te kunnen winnen. En dat betekent dat er echt een volle bak wordt er gespeeld. De duels zijn fel. En het gaat ook echt om een wereldtitel. Dus daar wordt heel veel voor opzij gezet.
1: Ja, er doen 4 deelnemers mee die ouder zijn dan 90 jaar.
0: Zo, echt waar?
1: Ja, 91 is de oudste.
0: Nou, en als het nou te moeilijk is, dan kun je er altijd nog een stoel bij pakken. Weer nog het weekendweerbericht.
1: Ja, zeker. Het begint nu al wat af te koelen hier en daar. Langs de kust vannacht een graad of 15. In het binnenland blijft het een graadje of 20. Morgen koelt het nog verder af en is er ook meer bewolking, met in het noorden en westen hier en daar zelfs een buitje. Zondag nog wat kouder, dan wordt het een graadje of 23.
0: Irma, dankjewel.

0: Fred again. Touch me. Delilah.
1: Oh my god.
0: Oh my god, het is 38 over 6 op van de radio hier in de Vrijdag Vuurwerk Show. Zometeen nieuwe muziek van een mysterieus YouTube-kanaal. Eerst Imagine Dragons hier.

0: Dragons, it's time. Ja, dat is het zeker.
1: 3FM.
2: De Vrijdag Vuurwerkshow.
1: Met Rob van de Radio.
0: Appje via de appje luisteren van Anneloes uit Nijmegen. Die zegt, heb je een nieuwe van Joop en Rudy gehoord? Nee, Anneloes. Maar Joop en Rudy, die kende ik nog wel. Namelijk twee studenten die in de Zero's wat uploads deden. En nu na jaren stilstand een nieuwe upload op het YouTube-kanaal. Maar waar Joop is, geen idee. En Anneloes die zei, kun je even checken, is het misschien iets voor... Zeker, want nieuwe muziek, daarvoor luister je naar 3FM. Je kunt zometeen meedoen met aan of uit. Het idee is, ik ga gewoon een nieuwe plaat draaien. Die van Joop en Rudy. Die zonder Joop is. Dus alleen Rudy. Geen idee hoe dit is gekomen. En dan kun je bellen met 0909-1336. En als ik drie keer een beller heb gehad met aan, dan blijft hij aan. En bij drie keer uit, dan gaat hij ook meteen uit. Dus 0909-1336, dat is de manier. Ik kan even erbij zeggen, appen is zinloos. En dan is de vraag, aan of uit? We gaan het doen voor de reel van Joop en Rudy. Zonder Joop, met Rudy dus. En die heet Lawinegevaar. Kom maar door met die stemmen. 0909-1336.
3: Geen Joop. Bel Rudy. Met een apreski-nummertje.
4: Ze noemen mij
0: Lawinegevaar. Hallo, met de radio.
5: Hallo, met Joshua.
0: Joshua, je mag het zeggen.
5: Uit.
0: Uit? Oké, okay, zeker ja. Uit. Is genoteerd, dankjewel. 0909-1336 voor je stem.

0: Zeg het maar.
1: Doe maar uit.
0: Oh, waarom moest die uit voor jou?
1: Daar zie je niet meer mijn ding.
0: Nee, waarom niet?
1: Met die autotune, en dat stemmetje zo, niet best.
0: Nee. Klassement, Tijn, waar is het geëindigd?
2: Ik ben heel snel aan het rekenen, maar hij is op plek 40 is hij gekomen.
0: Oké, en beter dan wie?
2: Beter dan de Dikdakkers, Samuel Welte en Yves Beerts.
0: En slechter dan?
2: Slechter dan Maxime Vroger, Raffi de Driver en Boer Harm.
0: Oh.
2: Ja.
0: Nou, dan kunnen ze dat in ieder geval op hun konto schrijven. Oh, ik wilde nog praten met degene die had gebeld. Die heeft opgehangen.
2: Jammer.
0: Iedereen opgehangen. Zo, nou, kunnen we ook door. De nieuwe Joop en Rudy dus. Lawinegevaar was dat. Nou,

0: is eerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

Song 2 maakt het 6-7 in de Vrijdag Vuurwerk Show. Zometeen leuk is Andres en ik wil even afsluiten met een serieuze noot. Want afgelopen weekend is Pim van der Kolk plotseling overleden in zijn woonplaats Loosdrecht. En Pim was een van de langst actieve en meest geliefde pluggers in Hilversum. Een plugger is een artiestenpromoter en die gaan dan vanuit de platenmaatschappij bij de radio langs om te kijken wat ze qua promotie allemaal voor elkaar kunnen krijgen. En Pim werkte samen met grote internationale artiesten als Paul McCartney, Tina Turner, David Bowie. De beste verhalen kwam. Hij kwam bij Freddie Mercury op de thee. Deed de laatste tijd veel voor Cloud, ook rondom het Songfestival. En plugde de eerste singeltjes van Lamme Frans. Altijd aardig, warme, graag geziene baas. Pim van der Kolk, Pimmetje, was 72 jaar.

0: is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Creon kozijnen.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: 3FM.
10: Goedenavond, vrijdagavondshow gaat zo meteen beginnen met muziek van de Bingo Players. Dus krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
12: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
11: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 3FM.
14: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
9: je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Festival Top 1003.
2: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op een serieuze stapel festivalmunten. 3FM.
1: Hallo NCRV.
2: Andres Oudijk.
3: Ik ga je een belofte maken. Je gaat tijdens dit radioprogramma ongelofelijke dorst krijgen. En dat komt niet omdat het buiten 30 graden is, maar dat komt omdat we het gaan hebben over wijn.

0: Het is vrijdagavond, het is bloedheet. Ik zie dat het nog 33 graden gemiddeld is in Nederland op dit moment. En daarom dacht ik, jij en ik moeten verkoeling opzoeken. En dan ga ik het niet hebben over dat we moeten gaan zwemmen of liedjes draaien waarin het gaat over de wind of onweer. Nee, weet je waar je bij warm weer echt goed aan doet? Het drinken van een glas wijn.
1: Ik heb hier een wijntje, dat moet je hier echt even proeven. Dat is geweldig.
2: Oké, nou lekker. Als ik hem niet lekker vind, dan pleur ik hem gewoon overboord hoor. Nou, het zal mij benieuwen. Ik ben een kenner.
3: Hoe het nou weer is met je grote bek.
4: Dat is gewoon lekker hoor.
2: Oh. Godverdomme.
3: Hé, gas. Wat ben je nou aan het doen, man? Dat is een wijn van een rug, aaplul.
2: Ja, ik proef kurk. Gast.
3: Ja, boeien.
2: Jongen. Hé. Boeien, Ruud. Boeien.
5: Meneer Wijnkenner zit hier even alle kostbare wijntjes overboord te knikkeren. Gast!
2: Ja, boeien, luister even goed, koning. Kurk is kurk.
0: Ja, kijk, deze ken je sowieso. En het mooie is, er zit iemand tegenover mij. De wijnspecialist der wijnspecialisten. Namelijk Pepijn Wijn. Goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Ja, leuk dat je er bent, man.
6: Ja, heel leuk dit.
0: Aan het eind van dit uur zijn jij en ik en iedereen die luistert echt wijnsommelier en kenner.
6: Expert ga je worden.
0: Expert.
6: We gaan een soort stoomcursus doen.
0: Ja, kijk, dat is wel het ding. Ik weet eigenlijk dus niks van wijn.
6: Nee, maar dat is een lekker begin. Dat geeft mij in ieder geval lekker carte blanche. Ja. Dan kan ik je ook allemaal dingen vertellen die misschien niet waar zijn. Maar...
0: Nou, dat is dus wel de vraag die ik als eerste had. Want je hoort dit fragment, ik proef kurk. Zeg maar, is dat een echt ding?
6: Dat is een echt ding. Alleen mensen denken altijd dat dat daadwerkelijk kurk is.
0: Ja.
6: Maar kurk is eigenlijk de naam voor een bacterie.
0: Oh.
6: En die bacterie kan in de kelder of in een vat al ontstaan.
0: Ja.
6: En dan proef je kurk. En dat ruik je vooral. En dat ruikt een beetje naar nat karton.
0: Oh.
6: Maar dat kan dus ook in een flesje met een draaidop zitten. Dat kan ook.
0: Maar hoe ga je dat tegen dan? Is dan die fles gewoon over datum?
6: Ja, dat is helaas zonde van je fles. Is weg. Maar je weet het nooit. Dus je kan altijd pech hebben.
0: Oké, kijk. Ik zie van die mensen... Kijk, wijn is heel populair aan het worden, toch? Heb je dat idee ook?
6: Nou, ik denk wel dat de algemene kennis van mensen over wijn langzaam omhoog aan het gaan is.
0: Ja.
6: Maar de algemene drinktrend en alcoholtrend gaat iets naar beneden.
0: Ja, dat is wel waar.
6: Maar je ziet wel dat steeds meer mensen het belangrijk vinden om te weten waar het vandaan komt, het verhaal erachter. En dat is natuurlijk voor wijn is dat top.
0: Ja, want bijvoorbeeld een mattie van mij die kwam laatst thuis met een wijnkoelkast. Dus ik zeg, gozer, wat moet je hebben met een wijnkoelkast? Hij zegt, dat is lekker.
6: Dat is een volwassen gadget, is dat, hè?
0: Zeg maar, dat ik ook dacht, moet ik dat dan ook in huis gaan halen? Op festivals zie je alleen maar wijnbarren tegenwoordig. Lowlands is een goed voorbeeld daarvan. Er zijn heel veel wijninfluencers en zelfs mensen waarbij ik het niet vind passen, zoals een Dries Roelvink, die zit in de wijn.
6: Ja.
0: Hoe denk je dat zeg maar, dat komt?
6: Ik weet niet. Ik denk dat het een tijd geleden, toen ik 2 jaar geleden met dat account begon, toen waren er wel een paar,
0: ja.
6: maar nog niet zoveel. En nu zie je langzaam wel veel mensen over wijn praten op sociale media. Ja. En je ziet het steeds vaker rond. Maar wat precies de oorzaak is, weet ik niet. Ik denk dat je gewoon, omdat je er oneindig lang over kan lullen.
0: Ja.
6: Denk ik dat veel mensen dat haakje pakken.
0: Een soort voetbal.
6: Ja, maar echt, dat is het echt.
0: Hey, waarom ben je er ooit mee begonnen dan met je Instagram-account?
6: Ik vond het altijd al leuk. Sinds mijn 18e was ik een beetje bezig met wijn. En toen was ik klaar met studeren.
0: Ja.
6: En toen moest ik van mijn ouders wel even een grote mensenbaan.
0: Ja.
6: Dus ik zei dat ik in de wijn wilde. Maar toen zei ze, ga nou eerst wat anders doen. De wijn kan altijd nog. Toen ben ik bij Deloitte gaan werken.
0: Ja.
6: En dat vond ik zo ongelooflijk zuur. Dat ik dacht, om een beetje in de wijn te blijven, begin ik een Instagram-account, want dan kan ik tenminste naast mijn baan er nog over praten.
0: Ja.
6: En mijn vrienden weten ook helemaal geen reet van wijn. Dus dan dacht ik, als ik nou makkelijk begin met betaalbare wijnen, en kan ik ze misschien enthousiast krijgen.
0: Ja.
6: Want als ik iemand enthousiast krijg over 5 euro, krijg je misschien naar 10, krijg je misschien naar 15.
0: Wat is de duurste fles wijn die je ooit hebt gedronken?
6: 600, 700 euro?
0: Jezus Christus. Dat is gewoon een maand huur.
6: Ja, dat is niet normaal, hè?
0: Hey, we gaan er helemaal in verdiepen de komende 50 minuten. Ik vind het leuk dat je er bent. Ik hoop dat je iets bij je hebt ook.
6: Ik heb zeker... Weet je, ik open er vast een feestje.
0: Kijk, hoe lekker. Duke Dumont op de radio.

0: You More. Die maakte Need You 100. Ik ben er tot aan 10 uur. Ik zit met Pepijn Wijn. Dat is jouw Instagram-account.
1: Zeker.
0: Jij raadt eigenlijk gewoon wijnen aan. En je praat over wijnen. Daar worden echt heel veel. Jouw video's worden echt gigantisch veel bekeken.
2: Ja, ik probeer het eigenlijk zo makkelijk mogelijk elke keer uit te leggen. Ja. Iets over wijn, wat het dan ook mag zijn.
0: Nou, ik vind het top. Want kijk, ik wil er best wel wat meer over weten. Alleen, ik vind het ook een beetje een moeilijke wereld. Want het is ook een beetje een wereld waar je gasten zeggen, ja, dit is vies en dit is lekker en dit is duur.
2: Ja.
0: Jij maakt het eigenlijk heel makkelijk bespreekbaar. Ik heb een glas van je gekregen.
2: Jij hebt een heerlijk glas wijn van mij gekregen.
0: Maar kijk, en nu weet ik, ja, ik ben ook nog een beetje brak, moet ik zeggen. Dus ik hoop dat hij er goed in knalt.
2: Je moet even werken.
0: Ja. Maar nu weet ik dus niet, wat moet ik nu doen?
2: Oké, ik zou je hand bij het steeltje doen.
0: Oh ja?
2: Van bij de kelk. En wat mensen altijd, daar ga je vet doen, weet je wel.
0: Ja.
2: Bij zeggen wat je ruikt.
0: Ja.
2: Alleen, dat is altijd de eerste die praat bepaalt de tafel. Dat zeggen ze altijd.
0: Mm-hmm.
2: Want je kan dan meteen vet gaan doen en iemand helemaal gek maken.
0: Ja.
2: Maar ik zou je daar nooit te veel of niet te druk over maken. Dus mijn tactiek bij ruiken is, je moet niet je neus in het glas doen.
0: Okay.
2: En dan maar alles proberen te ruiken. Je moet zeg maar denken in groepen.
0: Okay,
2: dus als jij nu aan je glas ruikt, ruikt dat dan meer naar groen fruit? Of ruikt dat wat tropischer? Als je een keus zou moeten maken.
0: Tropisch.
2: Precies. En dan ga je nadenken. Oké, welke tropische fruit is er? Waar zitten we dan? En dan kan je, bijvoorbeeld, je denkt aan mango.
0: Nou,
2: ga je met je neus erin. Dan is het mango.
0: Ik heb perzik.
2: Exact. Witte perzik. Van die platte witte perzik zit hier. Kijk.
0: Yo, ik ben een wijnkenner.
2: Kap het programma maar af. We zijn er.
0: Nou, je hele kut, sorry. We gaan naar huis.
2: Nou ja, dat,
0: maar je moet dus een beetje slim nadenken eigenlijk.
2: Ja, je moet gewoon, als je maar alles probeert te ruiken, dat gaat nooit lukken. Want je weet niet waar je naar op zoek bent.
0: Mm-hmm.
2: Een ander ding is, je moet ook niet te lang boven je glas blijven hangen. Want zelfs als jij in een kamer komt die stinkt.
0: Ja.
2: Stel je bent daar 10 minuten, dan ruik je dat niet meer.
0: Nee.
2: Dan ben je gewoon onderdeel geworden van die stinkkamer. Dus dat moet je ook niet proberen. En ik zou vooral, als mensen iets over wijn willen weten en leren, niet te veel focussen op dat fruit, maar op structuur. Dus
0: structuur?
2: Drink hem nu bijvoorbeeld, of neem een slok.
0: Oeh, dat is lekker.
2: Dat is lekker. Dat is het belangrijkste.
0: Ik voel hem wel nog een beetje naar beneden branden. Dat is de kater.
2: En dan moet je nagaan wat je in je mond voelt. Kijk, je kan ook, als je wijn drinkt, zie je mensen altijd zo heel slim zo. Weet je wel dat?
0: Ja.
2: Dat is om zuurstof bij je mond te krijgen. Net zoals dat je zou doen met het walsen van je glas.
0: Ja.
2: En dan komen alle aroma's en smaken een beetje vrij.
0: Dus dan moet je,
2: dus alsof je een spaghetti sliertje naar binnen. Nee, eerst de wijn in je mond. En dan alleen wel tactisch.
0: Oké. Okay.
2: Hij verslikt zich.
0: Oké,
2: misschien was dit nog een te gevorderde stap. Moeten we terug naar de basis.
0: En wat moet ik dan proeven aan de structuur? Want ik proef.
2: Wat merk je? Doet je mond iets? Gebeurt er iets? Wordt je mond droog?
0: Droog.
2: En ga je speeksel aanmaken?
0: Ja.
2: En dat zijn dan de dingen die je waarschijnlijk in andere wijnen weer minder werkt. En in de een meer en de andere minder.
0: Ja.
2: Dit is een wijn die wat hoger in het zuur is. Dus wat frisser.
0: Okay.
2: Dat is één ding.
0: Ja.
2: En als je ook de kwaliteit van een wijn wil bepalen, moet je gewoon gaan tellen nadat je een slok neemt hoe lang je de wijn blijft proeven.
0: Oh.
2: Hoe langer die blijft hangen, hoe beter de wijn is.
0: Okay.
2: En waarschijnlijk dan, hè, als het goed is, is die ook duurder dan dat die snelweg.
0: Dus zeg maar van die pakkenwijn, weet je wel, die je bij de snelweg in Italië kan kopen, dat
2: die
0: proef je nagelglas niet meer.
2: Nee, die doe je in je mond en dan is het weg. Dat is eigenlijk vaak zo.
0: Ik vind het wel interessant dat het op die manier, dat je het kan, hoe je het eigenlijk moet proeven.
2: Ja.
0: Want ik weet niet, maar als ik met Matties ergens ga drinken, ja, dan, weet je, je zit in een restaurant en iemand bestelt wijn.
2: Dan wordt het spannend.
0: Ja, dan wordt het spannend. En we zijn allemaal van die niet-nutten die niks weten. Maar dan komt iemand, dan doen ze altijd, je mag proeven.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja. Ja.
0: Dan pak ik je glas, dan draai ik je 3 rondjes mee. En dan zeg ik, lekker.
2: Ja, ja.
0: Maar nu moet je dus eigenlijk kijken naar, blijf je het nog lang in je mond proeven? Of,
2: nou ja, eigenlijk is dat proeven aan tafel, moet je de wijn niet eens proeven.
0: Je moet de wijn niet proeven.
2: Nee, het is bedoeld om, jij hebt de wijn al gekozen.
0: Ja.
2: Dus het was jouw keus.
0: Ja.
2: Het is bedoeld om eigenlijk te laten zien aan de ober, of even te checken, dat er geen fout in zit. Dus dat het geen kurk heeft. Dus je doet alleen je neus zo.
0: Ja.
2: Goed. En dan kijk je het liefst nog een beetje weg.
0: Ja. Maar wat dom, waarom zitten we dan met z'n allen zo'n slok te nemen en dan zit heel die tafel in spanning? Oeh, is het lekker of
2: en
0: niet?
2: En allemaal giechelen. Ja. Ja, hij moet proeven.
0: Oké, nou bij deze spreken we af. nooit meer wijn proeven bij, in een restaurant.
2: Nee, gewoon neus erin hangen en zeggen, goed.

0: Live It All, Lost Frequencies in de avondshow van 3FM. Je moet jezelf goed zetten eigenlijk, hè, met dit soort dagen. Het is buiten bloedheet, 33 graden. En daarom dacht ik, we gaan vanavond praten over wijn. Ik heb Pepijn Wijn uitgenodigd. Je vertelde net ook, Pepijn, dat je een hele opleiding doet.
1: Ja, zeker.
0: En er zijn maar 13.000 mensen die opleiding ook hebben gedaan.
1: Ja, nou, hebben gehaald.
0: Gehaald,
1: ja. En ik moet nu nog 1 examen.
0: Wat lijkt, maar hoe ziet een wijnopleiding eruit dan?
1: Ja, nu omdat ik er al diep in zit, wordt het uitgebreider en uitgebreider. Dus ja. Het eerste examen is bijvoorbeeld wijn maken. Okay. Dan het tweede examen.

0: dan gemiddelde hbo-opleidingen.
1: Ah, ik heb een master digital business gedaan. Ik vind dit zwaarder.
0: Ja, dat snap ik. En hoe bereid je dan daarop voor op van die toetsen? Ben je dan echt de hele dag wijn aan het drinken? Ben jij gewoon iets dronken?
1: Nee, het is vooral heel veel theorie. Dus ik zit gewoon... Ik denk dat ik in januari was begonnen met leren voor het examen in mei. Dat was dat grote examen. Shit. Dus ik zit wel opgesloten op mijn kamertje... kaarten van wijnregio's na te tekenen... om het te herinneren waar het ligt.
0: Zo, dat is ook ziek eigenlijk. Want je verwacht toch ook dat het een beetje... Weet je wel, je denkt aan drinken en aan extraverte feestjes of zo.
1: Ja, vol mee. Het wordt ook steeds minder romantisch. Het wordt uiteindelijk gewoon een soort aardrijkskunde. Ja.
0: Maar kun je dan nog wel, zeg maar, lol halen uit dingen die je dus nieuw hebt geleerd?
1: Zeker, ik vind dat superleuk. Ook omdat je weer dingen gaat herkennen waar je net over hebt geleerd.
0: Ja.
1: Kijk, als je dat vond ik wel jammer, als je dan helemaal in die leermodus zit... en dan ben je ook alleen maar wijnen blind aan proeven.
0: Ja.
1: Dan kun je op een gegeven moment niet meer een wijn gewoon even lekker vinden. Dat is wel jammer, want dan ben je alleen maar aan nadenken van hoeveel zuur zit je in of wat is dit.
0: Je kan gewoon niet meer van genieten.
1: Nee, maar nu weer wel.
0: Hoe ziet jouw huis eruit? Heb jij ook een wijnkoelkast of twee?
1: Dat is een gadget die je moet hebben. Ja, dat is een lekkere gadget. Ik heb eigenlijk ligt de wijn echt door heel mijn huis.
0: Ja?
1: Ja. Het ligt overal. Ja, die kast kan al net dicht. Er staan altijd open flessen in de ijskast. Ja, ik drink natuurlijk ook niet alles op.
0: Daar
1: gaat te veel voor open.
0: Ja, ja. Dat is, maar het is wel dus als je bij jou komt aanwaaien, dan weet je wel. Het is goed zitten.
1: Het is goed zitten. En je krijgt ook altijd een paar flessen mee naar huis. Want anders wordt mijn huis te vol.
0: Ja, ja, ja. Wel een leuke hobby.
1: Ja, je kan oneindig hobbyen.
0: Maar ik vind het ook wel vet dat het... Want je zegt net, je vertelt hoe het ontstaan is, jouw Instagram-account. Dat je daar altijd al interesse in hebt gehad.
1: Ja.
0: Hoe hard vind je het dan dat je daar nu gewoon je business van hebt gemaakt?
1: Ja, echt wel ongelooflijk. Ja. Wel gek ook, hoor.
0: Ja, snap ik.
1: Zeg maar, het was gewoon begonnen om eigen vrienden enthousiast te krijgen. En dat dan... Ik dacht, je kan nooit heel veel volgers krijgen met wijn. Want ja, hoeveel mensen hebben nou uiteindelijk echt interesse in wijn? En toen merkte ik gewoon dat mensen het echt heel leuk vonden. En ook ervan leerden en er beter in werden. En de wijnen meer snapten. Ja, het is wel een droombaan.
0: Ja,
1: het is beter dan data-integratie bij die land. Ik hoop het.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ja. Hey, nog een ander ding. Kijk, ik heb je uitgenodigd omdat ik zelf dus niks van wijn weet. Nou hebben we net een... ik weet eigenlijk niet eens hoe heet de wijn die we hebben geproefd.
1: Dat was een Albariño.
0: Ja,
1: dus
0: dat precies.
1: Dat is een Spaanse druif.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb er zo nog een voor je, maar die ging misschien straks in als je...
0: Ja, dat is goed.
1: Dat is een Nederlandse wijn.
0: Oké. Okay.
1: Ik dacht, dat zou ook wel lachen.
0: En ik wil toch even vragen, want ik hoor veel vrienden... die hebben het over natuurwijn. Natuurwijn is de toekomst.
1: Ja.
0: Wat vind jij van natuurwijn?
1: Ja, Amsterdam wordt helemaal gek als je natuurwijn zegt. Dat vind ik heerlijk. Ja, ja, ik ga er niet van staan te juichen per se.
0: Nee.
1: Kijk, natuurwijn kan heel goed zijn. Maar heel vaak krijg je ook gewoon een gore bak.
0: Ja.
1: En dan zeg je van, ja, dit is gewoon niet goed.
0: Maar wat
1: en dan zegt hij, ja, maar dat is natuurwijn.
0: Ja. Maar wat is het dan? Is het dan gewoon eigenlijk een marketing, natuurwijn?
1: Nee, natuurwijn is wel echt, zeg maar, een ding. Zeg maar. Wat ze doen is, ze mogen nergens ingrijpen.
0: Okay.
1: Dus de natuur moet gewoon zijn gang gaan, je mag niks toevoegen. Dus het principe is heel goed.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat er zijn ook hele goede natuurwijnen.
0: Uh-huh.
1: Maar je moet het niet overdoen.
0: Nee.
1: Soms is het ook gewoon geen goede wijn dan. Maar ze houden dus vooral helemaal rekening met de natuur. Soms zelfs met de stand van de maan.
0: Sorry, heeft de stand van de maan invloed op hoe de wijn smaakt?
1: Ja, wanneer je dan gaat oogsten. Ja, dat wordt een technisch verhaal, daar ga ik je niet mee vermoeien. Maar dat is zeg maar ook helemaal dat natuurwijn. Maar
0: okay.
1: Ze sprayen niet, je mag niet met machines werken, je werkt met de hand. Dus het is wel ambacht. Het is wel een heel mooi iets. Alleen, er is geen regelgeving.
0: En het smaakt niet lekker.
1: Nee, niet altijd. Er zijn vaak zure bakken.
0: Jordi Lor.

0: krijg een bericht van Ronnie die zegt... ik ben geen wijnkenner, maar hij stuurt een foto van een blik pils.
1: Ronnie zit er lekker bij.
0: Ah, het is vrijdagavond, je moet jezelf goed zetten. Daarom heb ik Pepijn Wijn uitgenodigd. Pepijn, ik vind wijnen moeilijk. Jij maakt ze op Instagram, vertel je er heel makkelijk en heel laagdrempelig over. Wat vind je ervan dat bijvoorbeeld de Dries Roelvink ook in de wijnen zit?
1: Ja, ik vind dat wel waanzinnig. Ook omdat hij het door heeft dat hij ook iets geks aan het doen is.
0: Ja.
1: Als in, ja, ik zou bijna niet durven om zo'n wijn te proeven zoals hij dat doet. Hij zit vaak in goede restaurants.
0: Ja.
1: Daar staan goede sommeliers die daar waarschijnlijk jaren... uren hebben gemaakt op die vloer. En dan zie je zo iemand zijn glas gestrekt schuin houden. Ja, en dan krijg je ook nog een verplichte hand daarna.
0: Ja, ja. Ja, kijk, hij wordt hier dus, krijgt hij een glas wijn. En dan kijkt hij echt alsof hij door het glas heen kijkt. En wat doet hij nu?
1: Nou, nu walst hij. En dan gaat hij hem schuin houden. Ik zou niet weten waarom je dat doet. Maar het ziet er wel vet uit.
0: Ja, maar het heeft geen enkele functie.
1: Nee, maar aan de andere kant snapt Dries het ook goed. Hè? Wijn is af en toe ook maar een showtje opvoeren. En dat doet hij goed.
0: Ja, en dan het welbekende Fantastico. Ja, nou ja, god.
1: De sommelier kan het niet hebben, zien we. Maar...
0: en dan wordt het glas ingeschonken. Jij hebt een Nederlandse wijn meegenomen.
1: Ik heb een Nederlandse wijn voor jou meegenomen van Wijndomein De Boe.
0: Okay.
1: Uit Zeeland.
0: Oh.
1: En dit vind ik zelf echt een hele goede wijn. En ik vind het leuk omdat het een contrast heeft even met die eerste wijn.
0: Ja.
1: Dus ja, of je ruikt even, of je stopt hem even direct in je mond en proeft. En dan wil ik van jou horen wat er dan zo anders aan is. Het slurpen durft hij niet meer.
0: Nou, deze is niet zo zuur.
1: Nee.
0: Dat, die ander, daar kreeg je een beetje een droge mond van.
1: En meer speeksel.
0: Ja. Deze is helemaal niet zuur.
1: En deze, wat, als het goed is, ook wat vettiger. Wat dikker. En dat komt omdat deze wijn heeft gerijpt op hout. Op een houten vat.
0: Oh.
1: En omdat er van houten vat rijpt, dat geeft en een beetje smaak af aan de wijn.
0: Ja.
1: Maar ook is een houten vat niet helemaal zuurstofdicht. En omdat er dan zuurstof bij de wijn komt, gaat die wijn zich een beetje ontwikkelen. En krijg je dus een heel ander eigenlijk karakter in die wijn.
0: Wat lijkt dat er zoveel factoren zijn als het gaat om de smaak van wijn.
1: Je kan oneindig doorgaan. Je hebt allemaal verschillende soorten vaten, maten, grondsoorten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stel nou, ik sta morgen in de supermarkt en ik denk... oké, let's go, ik wil wel even iets lekkers. Ik weet er weinig van.
1: Ja.
0: Ik kom niet verder dan de Pinot Grigio.
1: Nee.
0: En in een wijnwinkel, ik stond laatst in een wijnwinkel... nou, het zweet brak me uit. Ik stond daar echt helemaal verkeerd. Ik wist niet wat ik zocht. Waar moet ik dan een beetje naar... hoe kan ik kijken wat lekkere wijnen zijn?
1: Kijk, het is altijd eerst voor jezelf nadenken over... wat de stijl is die jij lekker vindt. Dus als jij Pinot Grigio lekker vindt...
0: Ja.
1: Dan kan je natuurlijk een wijnwinkel inlopen en zeggen... ik wil iets wat op Pinot Grigio lijkt, maar ik wil geen Pinot Grigio. Dat is het eerste. En ik denk dat duidelijk voor jezelf moet zijn... wat de stijl is waar jij van houdt.
0: Ja.
1: Kijk, het blijft overdonderend in een wijnwinkel.
0: Ik zag water branden, zo stond ik daar.
1: En ook een supermarkt, hè. Een supermarkt heeft dan in zo'n schap 5 of 6 Pinot Grigio's. Ja.
0: Ja,
1: doe even rustig. Gewoon zo'n 2 is best genoeg.
0: Is genoeg,
1: ja.
0: Oké, dus gewoon het ook vragen dan als je het niet
1: weet. Ik zou altijd vragen, ook als je in een restaurant bent... en je weet gewoon niet zeker, altijd... Dus, daarvoor staat er iemand.
0: Ja.
1: Dat is zijn baan.
0: Dat is wel waar, ja. En nou werk ook.
1: En werk ook, ja.
0: Hey, ik kwam me ook voorstellen, als je te luisteren... je denkt, ja, Gert, verdien je anders. Je bent hier lekker wijn aan het drinken. Ik moet nog koken. Dat koken, dat hoef je vanavond misschien niet te doen. Ik heb namelijk zometeen een manier waarop je de maaltijdbon kan...

0: van energie was dit hij. Ik stond dus midden in de circle pit. En volgens mij heb ik mijn heup verschoven.
1: Which
2: time? De 3FM Festival.

0: Dikke track. Ik weet niet, dit is zo'n dikke track.
1: Dat was toch tegenwoordig.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, gewoon. Maar weet je wat ik zo gek vind? Er groeit nu een generatie op. Die hebben geen idee wie de jeugd is.
2: Jawel.
3: Is dat zo?
0: Ja, dat is echt. Ik zweer het je. Ik had het hier laatst over met iemand. Die was, ik weet niet, 15 of 16 of zo. En zei ja. Ja, wij kennen wel Goldband en zo. Maar de jeugd is daar helemaal niet meer een ding. Ja, deze oudere broers daarmee in aanmerking laten komen. Dus bij deze, joh, de What's Gebeurd bij 3FM. Pardon. Kom door die wijn.
2: Die wijn zit er lekker in. Maar je bent al over het drempeltje geholpen, toch?
0: Ja,
2: die zit er weer lekker in.
0: Ja, ik zit er super in.
2: Je gaat nog een goede avond tegemoet.
0: Ik denk dat we nog even een kroeg gaan vanavond. Pepijn Wijn is hier te gast. Pepijn, jij gaat ervoor zorgen dat iemand een maaltijdbon wint.
2: Wajo.
0: Wie heeft er zin om vrijdagavond te koken? Jij niet, denk ik.
2: Nooit.
0: Ik ook niet. En daarom heb ik een snack besteld. Iets wat jij heel lekker vindt, namelijk sushi.
2: Mega.
0: Je mag het taste testen. Geef het nog geen cijfer. Nog niet gelijk verklappen. Want degene die in de app van NPO Luister dichtstbij zit... bij wat jij het gaat geven, die wint een maaltijdbon.
2: Ik moet nu gewoon sushi gaan eten.
0: Ja.
2: Met een slokje wijn erbij.
0: Hoe lekker.
2: What the fuck? Nee.
0: Er komt een, even kijken, als het goed is het een spicy tuna sandwich of een sushi sandwich teriyaki chicken.
2: Ik moet gewoon een grote hap nemen.
0: Grote hap nemen en dan even kijken hoe het valt. Oh. Het zit wel op je handen. Gadverdamme. Maar is het een broodje met sushi?
4: Ja.
0: Oh.
4: Het is een soort gefrituurde... Tosti.
0: Het ziet er niet heel lekker uit, eerlijk gezegd.
2: Nou, je moet wel van vet houden. Dat is lekker.
0: Oké, als je dit hoort en je hebt geen zin om te koken... welk cijfer denk je dat Pepijn het geeft? Dan kan je het droppen. Dat doe je via de app van NPO Luister. Zit je nou dichtstbij, dan hoef je vanavond niet meer te koken... want dan win jij een maaltijdbon.

0: Bibi Rexha, Faithless, maakt een New Religion. Het is de avondshow met Pepijn Wijn, die hier te gast is. Je doet een opleiding om straks sommelier te worden. Hoe noem je dat?
1: Nou, niet eens, maar je hebt gewoon geen titel meer.
0: Hè?
1: Nee.
0: Je hebt geen titel meer?
1: Nee.
0: Dus je hebt een opleiding gedaan.
1: Dan zit je er diep in, hè? Ja. Ja, ik heet dan Dip WZ, maar ja, dat zegt natuurlijk niemand wat.
0: Dip WZ. Ja. Nou, super. Het is een opleiding vet om Dip WZ te worden. Dat is best wel moeilijk, heb je net verteld, met veel theorie.
1: Ja.
0: Je hebt een Instagram-account waar je eigenlijk heel laagdrempelig mensen over wijn informeert.
1: Zeker.
0: Dat is echt leuk om te volgen. En nu heb je een heel spannend lot in handen. Want jij bepaalt wie er vandoor gaat met een maaltijdbon. Jij hebt net getaste-test. Wat heb je gegeten?
1: Een soort sushi-tosti.
0: Ja, een sushi-tosti. Ja. Roos, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Jij hoort Pepijn de sushi-tosti eten. En welk cijfer denk je dat hij het gaat geven?
2: Ik denk een 7.
0: Oh, dat is hoog.
2: Jij zei dat het er niet lekker uitzag, maar ik denk dat de smaak dat wel gaat.
0: Oké, okay. Wij noteren een 7. Dan is ook Carlo daar nog. Carlo, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij zit helemaal niet in de buurt van een 7, hè?
3: Nee, helemaal niet. Ik denk een 3,8.
0: Zo. En waarom zo hard dan, Carlo?
3: Nou, ik zei al, als je een patting eet en houdt, dan is het lekker. En ik denk, hij is een wijnkenner. Dus ik denk niet dat hij dat echt in de smaak valt.
0: Oké, okay, je zegt, bij de wijnkenner valt het denk je niet in de smaak?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Ja, Roos en Carlo, dit is dan het moment. Pepijn, jij hebt geproefd. En een van deze twee zit het dichtstbij. Die wint dan de maaltijdbon. Welk cijfer ga je het geven?
1: Ik hou van sushi. Dit is net vet. Dus ik ga voor de 6,9.
0: Oeh, de 6,9, Roos. Gefeliciteerd.
2: Wauw, nou, super.
0: Jij hoeft vanavond niet meer te koken.
2: Wauw, nou, hartstikke leuk.
0: Hey, en wat ga je er dan bij drinken? Bij wat je bestelt?
2: Ja, een wijntje, denk ik dan maar, toch?
1: Dat lijkt me een heerlijk antwoord.
0: Top. Pepijn, ik vond het heel leuk dat je er was. En dankjewel dat je me wat hebt geleerd. Ik ga vanavond naar mijn vrienden en dan zeg ik zo, jongens. Je zit een expert.
1: Jij kan er tegenaan. Ja. Ze kunnen jou niks meer maken nu.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Is een lekkere van Albert
2: Heijn. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
3: De hete zomer, Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast?
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon.

0: zal ik zo meteen eens eventjes een slinger geven aan de 3FM buntenmachine. Maak je kans op als je hebt gestemd op de 3FM Festival Top 1003. Gaan we zo meteen doen. Eerst krijg je het nieuws.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Ster. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Waarom Simyo.

graag gedaan, Jus. Hij zegt, woep woep, thanks voor deze. Disclosure maakt een ledge. Ik wil je graag voorstellen aan een band die ik sinds kort heb ontdekt. En ik ben er echt helemaal lyrisch over geworden. Ik heb het live gezien deze zomer op Down the Rabbit Hole Festival. Er komt zoveel power uit deze groep. En daarom denk ik, ja, dit kan je wel gebruiken op een vrijdagavond. Dus mocht je aan het bekomen zijn van een lange werkweek, heb je weer gezeik gehad met je schoonmoeder of met je baas, dan is dit wel een liedje wat je op kan zetten om wat energie te krijgen, om weer even de rails en de rit op orde te krijgen. Het gaat om Florence Road en het liedje heet 7563.

Ik vind het zo'n goede track. Ronnie Flex, Idali, Frenna de Boys zijn helemaal back. Ze maakten populair. Zometeen ga ik je vertellen hoe het nou werkt en zit met de 3FM muntenmachine. Maar eerst gaan we luisteren naar Role Models.

0: is eerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur.

0: man van Helden, die maakte My My My. Kijk, als jij een rondje gaat halen op een festival voor je boys, voor je girls of voor je goons, dan kan je dat zo €40 kosten. Niet als je hebt gestemd op de 3FM Festival Top 1003.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Want als je dan een rondje haalt, kost het je €0,0. Het kan namelijk zo zijn dat je een rad mag geven, of dat ik een slinger ga geven aan de 3FM Buntenmachine. Als je hebt gestemd op die lijst, die ga je horen vanaf 21 augustus. Als bedankje krijg je dan een paar festivalmunten voor volgend jaar. En dan hoeft je rondje dus helemaal niets te kosten. Ik ga zo meteen misschien jou wel gelukkig maken als je hebt gestemd. Heb je dat nog niet gedaan? 3fm.nl, dat is waar je moet zijn. Ik denk dat deze boys er heel hoog in gaan komen. Zij zijn echt the sound of the summer.

0: van Lenny Monsoo. Super liedje, heet Wrecking Ball. 3
1: FM Festival Top 1003.
0: Het is de avondshow. Ik ben er voor je tot aan 10 uur vanavond. En ik wil even met je vooruitblikken op de 3FM Festival Top 1003. Die ga je horen vanaf 21 augustus. Het zijn alle liedjes waarvan jij denkt, yo, dit zijn festival bangers. Max, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Jij zit lekker in Bloemendaal aan het strand.
2: Ik ben inderdaad lekker aan het genieten van de zonsondergang hier.
0: Wat heerlijk. Dat klinkt als een super vrijdagavond. Top.

0: Ja, het is echt fantastisch.
1: Wat drinken we erbij?
0: Ik heb een lekker wit biertje aan het drinken voor me in het zand.
1: Goh, maak me maar jaloers.
0: Ja, dat is het ook. Veel beter dan in de studio zitten nu.
1: Hey Max, ik hoop dat ik jouw avond nog een stuk mooier mag maken. Want jij hebt gestemd op die festival Top 1003.
0: Dat klopt inderdaad, ja.
1: Waarom heb jij gestemd op Tame Impala met Let It Happen?
0: Het is wel gewoon echt een super chille plaat. Gewoon lekker relaxed en hij gaat gewoon alle kanten op. En ja, het is gewoon wel echt een zomerplaatje, vind ik.
1: Het is een super track. Wil jij dan ook de lange versie horen? Ik ga je die gewoon cadeau geven.
0: Ik zou inderdaad wel graag de extended versie willen horen. Ja.
1: Ja, die ga ik je gewoon cadeau geven. Ik ga hem zo meteen draaien. Maar niet voordat wij samen eventjes gaan kijken wat er gebeurt met de 3FM Festival machine. Er staat hier namelijk een machine en daar komen festivalmunten uit. Die heeft een jaar in de hoek gestaan. Maar nu is het weer tijd voor de lijst. En Max, omdat jij hebt gestemd, ga ik er voor je aan draaien als bedankje.
0: Nou, top.
1: Ik loop naar de machine toe. En op jouw teken gooi ik er een trek aan. Laat maar weten als je ready bent.
0: Geef me maar een flinke ruk.
1: Oké, 1, 2. Oh, dat is de verkeerde.
2: Hey, 30 munten!
0: Wat top dit.
1: Nou, Max, wat super lekker zeg.
0: Ja, dit is echt heel fucking leuk. Dit maakt me wel echt, dit maakt echt een goede festivalzomer.
1: Ja, ga je naar Lowlands volgende week?
0: Dat is wel de bedoeling, ja.
1: Dan gaan we daar proosten.
0: En nu al helemaal.

Hey, wat valt deze lekker, hè? Je hoorde Joel Corey, Head and Heart bij 3FM. Heb jij zin om een pot zelfgemaakte sambal te winnen? Dat is echt iets wat ik alleen weggeef in het radioprogramma. Je kunt het niet kopen. Ik krijg heel veel vragen, vandaag ook nog, op Instagram DM. Van, joh, oh, kan ik die sambal bij je kopen? Het antwoord is nee. Je kunt het alleen hier winnen in het radioprogramma. Ik ga je zo meteen een verhaal vertellen. En aan jou dan de vraag, is dat verhaal Odijk of is het onzin? Is het gezogen uit mijn dikke duim? Het verhaal wat ik je ga vertellen heeft te maken met een boot, een kater en Jamie Reuter. Hoe is het, hoor je? Nala.

Je hoorde La Rue en Bulletproof. Ik ga je een verhaal vertellen aan jou de vraag. Is dat Odek of onzin? Kan je laten weten via de app van NPO Luister. Je maakt daarmee kans op een zelfgemaakte pot. Sambal Odek.

Het verhaal heeft te maken met een boot, een kater en mijn collega en vriendin Jamie Reuter. Ik heb het zo verneukt. Ik heb het zo ongelooflijk verneukt. Wat is nou het ding? Gisteravond ben ik met wat boys de stad ingegaan. We hadden wat te vieren, we hadden zin om naar de kroeg te gaan. En je weet het, als je in de kroeg zit, één biertje met de jas aan, dat eindigt al gauw in de club. In dat geval ook best tot laat in de club. Ik was vannacht om 5 uur thuis. En vanmorgen had ik om 12 uur met Jamie afgesproken. En we al weken gepland staan om samen te gaan varen. We zouden om 12 uur afspreken bij de zeilschool in Vinkeveen. En dan zouden we heerlijk samen de plassen opgaan. Een beetje bijkletsen. Even quality time, gezellig. En ik werd vandaag om 2:15 wakker. Met de allergrootste kater ever. Ik heb me zo kut gevoeld. Eigenlijk tot een kwartier geleden. En het allerergste is, Jamie wist niet dat ik in de kroeg geweest was. Dus Jamie die is in paniek en die staat in Vinkeveen te wachten bij haar boot. En het is 12:15. Het is 12:30. En ik ben er niet. Ze heeft dus al mijn vrienden geïnstrueerd, geappt, gebeld. Van, yo, wat is er met Andres aan de hand? Het is zelfs zo erg uit de hand gelopen dat een van mijn vrienden die ook in Utrecht woont al onderweg was naar mijn huis om te kijken of ik wel in leven was. Jamie heeft wat dat betreft gewoon een fucking NL-alert uitgestuurd. En ik werd wakker met de allerheftigste kater ooit. Ik heb haar gewoon laten zitten. Ik voel me daar echt heel lullig over. Want zoiets kan je niet maken. 's Ochtends event, 's avonds absent.

0: luisteraar. Hij gebruikt daarvoor de app van NPO Luister.
1: Odijk of onzin?
0: Ik vertel je net een verhaal. En dat verhaal dat heeft te maken met een boot, varen, een kater en Jamie Reuter. We zouden samen gaan varen vandaag. En ik was zo ongelooflijk brak dat ik door de wekker heen ben geslapen. Jamie stond al in de jachthaven op mij te wachten. En 2 uur later werd ik pas wakker. En had ze al mijn vrienden al gebeld. Die waren ook onderweg naar mijn huis om te kijken of ik nog leefde. Is dat verhaal Odijk of onzin? Aan de telefoon is Wilco. Goedenavond, jongen.
2: Goedenavond, Andres. Leuk je weer te spreken.
0: Zeker. Altijd lekker dat je die toeter weet te vinden. Ja. Wilco, jij hoort dit verhaal en wat denk je?
2: Ik denk dat het onzin is.
0: Waarom?
2: Ja, ik denk een donderdagavond. Het zou kunnen, de club. Maar ik denk van dat je toch je vriendin niet zomaar in de steek laat.
0: Nee, in de steek laten. Wat, zeg maar, hoe zou jij het vinden als iemand dat op jou doet, op deze manier?
2: Ja, het zal lullig zijn natuurlijk, maar ik denk dat het gezien heb. Ja, het kan gebeuren natuurlijk. Dat terug wel vrij makkelijk.
0: Ja, oké. Okay, ja, jij bent wel makkelijk. Het gaat over Jamie Reuter. Die hoor je natuurlijk vanaf maandag gewoon weer in de ochtendshow. Zal ik anders even bellen? Dan kan zij het bevestigen of het klopt of niet.
2: Ja, doe maar.
0: Want jij denkt dat het verhaal dus onzin is.
2: Ja, klopt.
0: Oké, okay, ik ga even bellen.
3: Hallo.
0: Hey, Mob.
3: Hallo.
0: Hoi. James.
3: Ja.
0: Ik vertel net het verhaal. En Wilco denkt dat het niet waar is. Ik vertel het verhaal dat ik met jou zou gaan varen. Dat we dat hadden afgesproken. Maar dat ik zo ongelooflijk brak ben vandaag. Dat ik de afspraak. dat ik door de wekker ben heen geslapen. Kun jij mij vertellen waar jij was vandaag om 12 uur?
3: In Vinkveen. Namelijk aan het wachten op jou. Kijk, ik ben blij dat jij erom kan lachen. Maar weet je wat nog de grootste grap is? We hadden om 12 uur afgesproken. Zal ik meteen even alle details vertellen. Maar om 12 uur was hij niet wakker. Om 12:15 was hij niet wakker. Om 12:30 niet. Om 12:45 niet. Om 13:00 ook niet. Om 13:45, 13:30 ben ik toen toch even een beetje vrienden gaan contacten. Van hey, dit klopt niet helemaal. Deze jongen kan niet zo dronken zijn en zo erg lang aan het slapen. Dus er moet wat zijn gebeurd. Dat ik eerst een vriend van jou heb gebeld. Ben je in de buurt? Kun je alsjeblieft langs gaan? Die was er niet. Die zat ergens in Bergen. Toen hebben we een andere vriend gecontact. Die was op het moment dat jij mij belde uiteindelijk om 13:45 dat je wakker was. Naar jouw huis aan het fietsen om te kijken of je niet ergens levenloos op de grond zou liggen in je woonkamer.
0: Ja, dat vind ik zo lief dat je iedereen hebt gebeld. Je hebt een soort,
3: ja.
0: Je hebt een soort NL-alert de deur uit gedaan.
3: Ja, ik was als de dood dat jij te veel had gedronken en daarna nog een blootje had gedaan en dat helemaal verkeerd was gevallen.
0: Oh, je bent ook echt veel te lief voor deze wereld. Ik wil even sorry zeggen. Het spijt me echt enorm dat ik je zo heb laten zitten. Dat vind ik echt heel kut. Je weet dat ik dat ook niet vaak doe. Eigenlijk nooit.
3: Nee.
0: Want ik waardeer het heel erg om met jou om te gaan en te hangen. Maar ik was zo toeterbrak. Ik ben gewoon pas om 13:45 wakker geworden vandaag.
3: Ja, bizar. Echt bizar.
0: Ik
3: ben blij dat je leeft. Dat was eigenlijk het belangrijkste. Ja.
0: Ik heb ook blijkbaar vannacht de taxichauffeur gevraagd of hij wat zachter kon rijden. Omdat hij zo achterlijk hard reed. Ik was het helemaal kwijt.
3: Ik heb zelfs nog gehoord dat je zo emotioneel werd dat de taxichauffeur nog een kwartier heeft moeten wachten. Omdat je afscheid wilde nemen van iemand.
0: Ja, het was een avond die ik graag snel vergeet, zou ik willen zeggen. Maar ik weet
3: je bent hem al vergeten.
0: Ja, ik weet er eigenlijk al niks meer van. Zijn wij weer vrienden?
3: Wij zijn altijd al vrienden geweest, dus ik ben blij dat je leeft.
0: Ja, en het spijt me. Ik ga dit nog goed maken en kom ik binnenkort op terug.
3: Leuk, als je een jacht regelt, dan staan we kiet.
0: Ja, ja. En Wilco, jij je wint helaas geen sambal, want het verhaal was dus waar.
2: Helaas. Het is niet netjes, maar we hebben de beste vriendin van de wereld in ieder geval.
0: Nee, ja, het is inderdaad niet netjes. Excuses, mea culpa. Ik was een grote, kleine jongen gisteren. Nou, een ongemakkelijk einde zo, hè?
3: Moest ik wel zeggen. 3FM.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5-processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: 3FM. Zometeen jouw kans om je lievelingsliedje op de radio te krijgen. Hoe en wat vertel ik je na het nieuws. 3:09.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
9: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
8: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Findlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: 3FM.
10: Ster. Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcrème?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Top 1003.
6: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
7: Hallo NCRV.
6: Andres Oudijk.
8: Met zo direct jouw lievelingsliedjes op de radio. Hoe je dat voor elkaar bokst, ga ik je straks vertellen. Ik heb ook nog de mega hit voor je, die is nieuw. En eerst even knallen op Charlie XCX en Billie Eilish.

Spyro, Great Expectation. 3FM.

0: Shanna Spyro.
1: Zij maakte Great Expectation. Het leuke is, deze track ga je echt heel veel horen komende week. Het is namelijk deze week de mega-hit. Ik ga naar Janice. Goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
1: Janice, jij stuurt mij een bericht. Je bent namelijk onderweg van Texel naar...
2: Ja, we zijn onderweg van Texel naar Brabant.
1: Wat heerlijk, je bent een weekend weg geweest.
2: Ja, we zijn weg geweest, dus we gaan nu naar huis. Ja, we wonen in Oosterwijk.
1: Hé, en wat was het hoogtepunt van jullie weekend weg?
2: Het hoogtepunt was denk ik echt wel de zee en het strand en onze camping midden in de duinen gedaan. Dat was allerleuk.
1: Oh, wat chill.
2: Hey, ja.
1: Je zit met jouw zoon Daan in de auto.
2: Ja, met mijn zoon Daan en Bob en mijn man Peter.
1: Hallo allemaal. Nou, wat leuk dat we even bij jullie in de auto mogen zitten met heel Nederland.
3: Hallo!
1: Hey! Daan heeft wel een lage stem. Daan die heeft een verzoek, hè? En jullie dachten, nou, dan moet ik de radio maar even voor vragen.
2: Ja, Daan die wil heel graag een nummertje horen. Nou, maar die... Zij wil eigenlijk al heel de reis Kinderen voor Kinderen heel graag horen. Maar wij zeiden, ja, we hebben de radio aan staan, dus we kunnen het liedje niet kiezen.
1: En als je zou mogen kiezen, zou je dan ook echt zin hebben in Kinderen voor Kinderen?
2: Nou, wij niet, maar Daan heel graag. En Peter die zei van, nou, het enige wat we kunnen doen is bellen of een berichtje sturen. En toen zei Daan, oh, waarom doe je dat dan niet? Dus toen dacht ik, nou, weet je, dan stuur ik jullie even een bericht.
1: Ja, nou, ik wil eigenlijk wel van Daan horen dan waarom die Kinderen voor Kinderen zo leuk vindt.
2: Nou, Daan, waarom vind jij Kinderen voor Kinderen zo leuk?
4: Oh.
2: Gewoon.
1: Ja, maar Daan, ik heb altijd...
2: Wil je even luisteren? Ik zet je even, wacht even. Mag, kan ik je even luisteren?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
2: Oké.
1: Okay. Hoi, Daan.
4: Wie is dat?
1: Ik ben God.
4: Niet mee.
1: Hé, Daan, wat vind je zo leuk aan Kinderen voor Kinderen?
2: Nee.
1: Er wordt niet gepraat.
2: Nou, wat moet ik ermee?
1: Ja, nou ja, dan doe ik ook geen Kinderen voor Kinderen, zo simpel is het.
2: Oh, maar dan gaat hij ook geen Kinderen voor Kinderen spelen.
4: Ja?
2: Wil je even je lievelingsliedje noemen? Welke titel heeft jouw lievelingsliedje? Zal ik het dan vertellen? Vreemde dingen, hè? Ja. Wil jij het zeggen, Bob?
5: Hier. Hallo.
1: Hoi Bob, je spreekt met 3FM.
5: Hey.
1: Wat zouden jullie willen horen op de radio?
5: Ja.
1: Wat zeg je? Nou, Bob is één. Ik ga Kinderen voor Kinderen voor jullie draaien dan.
2: Ja, dankjewel.
1: God, doet het nummer 3 minuten.

Je hoorde Kinderen voor Kinderen op 3FM. Vreemde dingen, speciaal voor Daan, Bob, Peter en Janice. Zitten met z'n allen in de auto terug van een weekend weg. En het leuke is, dit is eigenlijk de aftrap van wat ik je wilde vertellen. Je kunt namelijk jouw muziek op de radio krijgen. Dus waar je nu behoefte aan hebt, wat nu in je hoofd zit, waarvan je denkt, yo, dit moet heel Nederland horen, dan weet je me te vinden in de app van NPO Luister. Ik geef je daarvoor nou zeker een kwartier. Daarna ga ik al die liedjes voor je draaien. Dat doe ik allemaal live in een grote mix. Dus wat wil je horen? Je weet me te vinden in de app van NPO Luister.

Timbaland, goede producer, samen met Nelly Furtado, Give It To Me. Nou, ik zeg, kom maar door, give it to me. Wat zou je willen horen op de radio? Het is aan jou zometeen. Ik ga alle tracks die je graag wil horen voor je draaien.

0: muziek van Sambar. Veel plezier als je hem live gaat zien volgende week op Lowland. Homebreaker maakte die. Je kan al je liedjes doorsturen. Waar heb je nu zin in? Wat heb je nodig? Je weet me te vinden in de app van MTR Luister. Ik ga naar Milou. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Milou, jij stuurt mij iets door. Ik ken deze hele artiest niet. Wat voor artiest is het?
1: Ja, ik ken eigenlijk hem ook niet heel goed. Ik ken er een paar liedjes van. Maar waar ik hem van ken is dat hij twee random... Hoe noem je het? Karakters van een show pakt en daar een liedje omheen draait.
0: Hè?
1: Ja.
0: Hij pakt de karakters van een show?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En wat voor show pakt hij dan?
1: In dit geval voor dit liedje was het Hasbin Hotel.
0: Oh, een tv-show.
1: Ja.
0: Ja. Oké, okay, en wat vind je zo leuk aan dit liedje?
1: Ja, het is gewoon een beat, die geeft gewoon heel veel energie. En ik heb nu nog een half uurtje te gaan op werk. Dus,
0: kijk, hoppatee, genoeg een beetje pompen die kant op.
1: Precies.
0: Ik ga het voor je draaien, Rudy Wade met het liedje Citadel.
1: Dankjewel.

0: Het is Citadel op de radio. Alle tracks die je hebt ontdekt, kan je naar me doorsturen. Dan ga ik het voor je draaien. Maakt niet uit in welk genre het zit. Je hoorde nu Rudy Wade, speciaal voor Milou. Len, goedenavond. Hallo.
1: Hallo.
0: Hey, Len, goedenavond. Hey, mag even de radio uit? Even de radio uitdoen.
1: Ja, hij is uit.
0: Top. Hey, Len, jij bent 11.
1: Ja.
0: En jij hebt een liedje wat je graag wil horen op de radio.
1: Mm-hmm.
0: Welk liedje?
1: Melody.
0: En wat voor soort liedje is het? Ik ken het nog niet.
1: Een Franse nummer.
0: Oké, waar heb je het ontdekt dan, Len?
1: Op social media.
0: Kijk, TikTok.
1: Ja.
0: Ja. En wat vind je er leuk aan?
1: Ja, ik vond het wel gewoon mooi, ritme en zo.
0: Lekker, man. Je verstaat er natuurlijk helemaal niks van.
1: Nee.
0: Maar dat hoeft ook niet, als het ritme maar goed is. Zal ik het voor je draaien dan?
1: Ja.
0: Hoe heet het liedje ook alweer?
1: Melody. Because everybody here is so sick. Say my name.

Ik moet zeggen, Lendy heeft wel smaak. Lendy heeft dit liedje ontdekt. Hij is 11 jaar, hij heeft het ontdekt op TikTok. Heet Mala J, is gemaakt door Mavis Joe. Je hoorde het op 3FM. Alle tracks die je wil horen, stuur maar door. Ga ik het namelijk tot aan 10 uur voor je draaien.

0: Sjoerd, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Onderweg naar Den Haag?
1: Nee, naar het Westland, naar Schavenzande. En ik kom net uit Den Haag.
0: Kijk, wat brengt deze vrijdagavond jou?
1: Ik kom net van een barbecue, dat ik een vriend was jarig. En nu, daar moest ik weg en ik ga naar een andere verjaardag toe.
0: Kijk, hoppatee, dat is even doorbeuk op de vrijdag.
1: Ja, dat is toch leuk.
0: Lekker man, jij zit nog 10 minuutjes in de auto ongeveer. Wat zou je willen horen op 3FM?
1: Ik wilde graag Father van Jay horen, van Kanye West.
0: Dan ga ik voor je draaien, man.
1: Dankjewel.
0: En veel plezier op de verjaardag.
1: Yes, dank je. Werk ze. Yeah.

0: now. Turn me up.
1: Niemand minder dan Kanye West, die hoorde met Father bij 3FM. Het is heel makkelijk. Alle liedjes die je nu wil horen, kan je naar me doorsturen. Dan draai ik ze voor je. Dat doe je via de app van de NPO Luister. Dan weet je me te vinden. Dan is daar een verzoek, zie ik voorbij komen, van Kim. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Jij bent morgen jarig.
2: Klopt.
1: Alvast van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Hoe ga je het vieren morgen?
2: Er komen wat vrienden of familie langs en voor de rest niet heel veel groots.
1: Oké, nou, dat vind ik toch nog best leuk. Hoe oud word je dan morgen?
2: 27.
1: Kijk, dat is een mooie leeftijd.
2: Absoluut.
1: Waar heb je het meest zin in?
2: Oh, de gezelligheid met de vrienden en de familie.
1: Wat staat er op je wensenlijst, Kim?
2: Nou, ik ga allemaal bonnen vragen, want ik vind het vreselijk om af te wassen. Dus ik wil een mini-vaatwasser kopen.
1: Oh, zo'n boomman-achtig dingetje.
2: Ja.
1: Ja, Kim, die zijn super.
2: Absoluut.
1: Ja, snap ik. Afwassen is echt vreselijk. Woon je in een studentenhuis of zo? Of wat,
2: Nee, gewoon in een huisje.
1: Oké. Okay. Ja, nee, ik denk echt een supergoeie investering.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Dan is er ook muziek, want dat kan ik je vastgeven. Kijk, ik ben van de radio. Wat zou je willen horen, Kim?
2: Mark Ember met The Proof.
1: Wat vind je daar zo goed aan?
2: Ja, het is vandaag uitgekomen en het blijft in mijn hoofd zitten. Het is echt een heerlijk lied.
1: Ik ga hem voor je draaien. En veel plezier morgen.
2: Dankjewel, komt goed.

0: 3FM. Knal het allemaal lekker door in de 4-kwartsmaat. Obi Rijmakers is er voor je met de beat. Steekt een stuk pizza in zijn mond.
1: Hallo.
0: Wat voor pizzaatje is het, vriend?
1: Het is een margarita met hot honey.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Wat is hot honey?
1: Ik wil honing.
0: Ah. En wat vond je van die Vols remix?
1: Welke?
0: Die ik net pomp.
1: Oh, sorry. Ik heb het niet gehoord.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik zat mee. Ik heb echt zo'n ongelofelijke kater.
0: Goh. Met wie heb jij gedronken dan gisteren?
1: Nou ja, we hebben ons gisteren een beetje misdragen in de kroeg. En ik ben dat nog even aan het verwerken.
0: Ja, ik moet zeggen, nou, ik heb wel wat wijn staan als je wil. Pijn Wijn was hier te gast, was echt top.
1: Dat is toch goed wijntje?
0: Ja, heerlijk wijntje. Is van de Nederlandse boer. Valt goed, hè? Aram ook. Lekker wijntje erbij.
2: Heerlijk wijntje.
0: Heerlijk wijntje.
2: Hij weet er verstand van.
0: Ja, wij nu ook.
2: Ja, enorm.
0: Hey, zometeen in de beat. Wat gaat er gebeuren op de toeter?
1: Ik ga alleen maar fucking dikke tunes draaien.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
14: 3FM.
15: Hey, yo, yo, 10 uur, zometeen de beat op 3FM. Met onder andere de Swedish House Mafia en Licky Lee. Lekker.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan de meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
17: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met het Forum voor Democratie gaat samenwerken.
16: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens als naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan, vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden.
18: 3FM.
19: Ster.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
23: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
24: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
23: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
25: 3FM Festival Top 1003.
26: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM
27: NTR.
26: Obi Rijmakers.
15: Hey yo, what's poppin'? Het is 4 minuten over 10. Je bent bij 3FM. The beat alleen maar 4/4 maat. 128 plus. We nu de Swedish House Mafia.

0: burgers die gaan volgens mij s'avonds toch wel tegen een uurtje of 10 slapen. Dus als jij s'nachts een feest hebt, weet je in ieder geval zeker dat die mensen er niet zijn. En dat is het leuke ervan.
1: De burgers.
0: Nou, burgerlijke burgers, laten we het zo zeggen.
2: Dit is The Beat met Justin Verkijk.
3: Het is 12 minuten over 10, editie 168 van deze prachtige radiobijeenkomst speciaal voor dansvloer enthousiastelingen, aspirant dansvloer enthousiastelingen en iedereen die op dit moment de dagen aan het aftellen is tot Lowlands. Volgende week, hè? Ik tel even mee. Nog 6, ja, 7, maar je gaat wel gewoon donderdag toch naar Lowlands. Ja, weer. Dit is The Beat, niet met Justin Verkijk, maar met mijzelf, Obi Rijmakers hier, hallo. Ik heb de eer om ervoor te zorgen dat je dansend die vrijdagavond ingaat. We gaan sowieso vanavond vast een klein voorschotje nemen op Lowlands. Onder andere met MMIV in de beatmix tussen 12 en 1. Vader van de Adonis op Lowlands. Salute en Check Check hoorde je net in de Special Request Remix. Die is bezig met een soort bijzonder project, Infinite Passion. Dat is ooit een keer begonnen als een clubavond met van die verstopte DJ-boots en een heel streng no-phones beleid. Gewoon lekker dansen met z'n allen en dat is ook het enige wat je die avond gaat doen. Nu wordt het ook de naam van een mixtape met allemaal tracks die op die avonden zijn getest op het publiek. Check Check, die je net hoorde, dat is de eerste single die is onder andere genomen door de Special Request. Dus je krijgt eigenlijk in principe een clubtool die al is goedgekeurd door de dansvloer met een flinke lading UK bass eroverheen. Ja, ik vind het gewoon fucking lekker. En je gaat alleen maar van dat soort shit horen. Straks gaan we ook nog lekker dansen. We gaan nieuwe muziek draaien in overvloed. Clementine Douglas, stem achter ongeveer elke de grote dance hit van de afgelopen 5 jaar. Heeft eindelijk weer wat van zichzelf uitgebracht. Nina Girachi werd mij getipt door mijn collega Vera. Komt voorbij. Is ook fucking vet. Interplanetary Criminal. Kijk, je zit gewoon gebakken bij The Beat op 3FM. Ga lekker achterover leunen en luister.
4: A gambiat, ja? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. A gambiat, ja? Ja.

cambiar ya.

Here we go.

is misschien wel mijn lievelingsliedje ooit. Of ja, dat is natuurlijk een beetje een vloeibaar iets. Maar op avonden als deze is dat mijn lievelingsliedje ooit. Ik heb echt hele weken op vakantie s'avonds in het donker gereden met die plaat op repeat. Zo het dak open van de wagen, gaspedaal diep ingedrukt en dan elke keer schrikken als er een tegenligger kwam ergens op een landweggetje, weet je wel. Goeie herinnering aan. Love it. Oden en Fatso. Lauren. Daarvoor Club Winston. En ook Sekete hoorde je net van O'Flynn samen met Swarman Katala. Komt van zijn derde album vorige maand uitgekomen op zijn eigen label. Heeft hij meer dan 3 jaar aan gewerkt. En je hoort het wel. Er zit ook van alles in dat album. Samples, veldopnames. Eigenlijk alles wat hij onderweg tegenkwam. Er is een reden dat mensen als Fortet en Bodebo al jaren echt fan zijn. Hey, ik heb een klein herstelbiertje erbij gepakt. Zo gaan we de vrijdagavond al even lekker in. 3FM staat aan. Dit is het hoofdkwartier van Speakers Bijplaatsen. Ruik aan je sleutel. Kan mij bommen. Hier mag dat. Is oké. Hey, en 1 stem die herken je direct. En het kan van heel veel plekken zijn. Clementine Douglas is de naam. Ze is de stem achter bangers als Miracle Maker van Dondola. Blessings van Calvin Harris. Nog een hele grote, lange waslijst aan echt enorme dance tracks. Maar wat er nu is uitgekomen is even helemaal anders. Dit is van haarzelf. Zelf geschreven, zelf geproduceerd, zelf ingezongen. DJ Pepita Queen is jaloers. Gaat over de chaos van modern daten, maar belangrijker, klinkt fucking goed. Clementine.

0: Basement Jacks, altijd goed.
1: Dit is de beat op 3FM.
0: En nu een nieuwe remix. Tons heeft hem door de mangel gehaald. Daarvoor Dansen met Dansen. Shake That, 12 jaar oud. Gemaakt met Marlon Hofstad. Toen hij nog niet zeg maar, de sleutels van Amsterdam had. En de biggest papi van elk festival was. De Blonde remix hoorde je. Gewoon lekker. De lichten bij 3FM zijn heel even gedimd. Dit is het moment dat de beveiliger een oogje dichtknijpt. De zender die je kent, die trekt een keer iets aan dat van leer gemaakt is. Ook leuk. De beat hoor je op 3FM. Mijn naam is Obi. Ik neem je zo meteen mee naar Manchester, naar Interplanetary Criminal. De man die met Baddest of the Mall samen met Eliza Rose echt overal gedraaid werd. Maakt ook minder bekende platen, zoals Slow Burner. Interplanetary Criminal zei er zelf over dat het zo'n plaat is om je vrienden even goed vast te houden op een feest. Hoor je zo meteen. Na Weizen en Everybody Jump.

0: time to boost his scheme on them.
1: Klinkt toch automatisch vet, hè? Dat je een beetje zo'n, zo'n krokante stem hebt. En dan dat accent. Travi did it again met Fred again in de MPH remix. Ik heb een tune ontdekt. Ik weet niet waar die vandaan komt. Ik weet niet meer hoe ik hem heb gevonden. Het is ook niet helemaal wat je normaal hoort in de beat. Maar ik vind dit echt...

0: love Disclosure. Higher than ever before hoorde je bij 3FM. Dit is The Beat, hoofdkwartier van de dance. Ik ga ervoor zorgen dat je sowieso die vrijdagavond dansend doorgaat. Maakt niet uit wat je vanavond voor plannen hebt. Met zometeen onder andere de Sluwe Vos. 3FM. Oh, en Neutron Dance, lekker.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu bij Dirk. Silaan wasverzachter. 1,99. Dat is een prachtprijs.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
12: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmid.nl.
13: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
14: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Kom bij de verfzaak.
18: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd, al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardet er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. 3FM.

0: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: I was working all week. Nothing exciting. I was waiting all week. So boring. But tonight I'll go out because it's...

hoorde ik van de week weer in de Spotify-playlistje. Toen dacht ik, ja, kut, is ook gewoon goed. Hè? Crystal Clear, Neutral Dance. Tot 1 uur vannacht ben ik bij je met de beat. Er staat nog van alles op het menu. We hebben MMIV in de beatmix. Tussen 12 en 1 nieuwe muziek van Molgrab onder zijn MG-alias. Nina Girachi komt voorbij, dat ken je nog niet. Vind je fucking vet. Eerst, lieve vrienden, het belangrijkste moment van deze week.

0: Hey. Het nationale bakenmoment op 3FM. Even een momentje om met z'n allen lekker te proosten. Mag ook zonder baken hoor, als je liever een karnemelk pakt. Veel een watertje wat nog naast je bed stond. Klein pilsje, alles is oké. Wij zijn van de beat. En wat je drinkt, dat boeit ons niet. Zo is het dan ook wel weer. Tegenover mij, steun en toeverlaat van het radioprogramma, Tijn.
1: Hallo.
0: Hallo. Je hebt een bakertje van vandaag gemaakt.
1: Zeker, maar zo'n watertje naast je bed. Hoe kan het zo lekker zijn altijd?
0: Ja, ik heb dus ik heb een kat, Pablo.
1: Ja.
0: Dikke oranje.
1: Ja, mooi beest.
0: Ja, mooi baas ook. Maar hij drinkt dus altijd uit de glazen die ik naast mijn bed zet.
1: Ik weet waar je heen gaat.
0: Waar ga ik heen?
1: Nee, ik ga door. Dan voeg ik er dadelijk aan toe wat ik denk.
0: Oké. Nou, wat is gewoon wel een probleem is, hij drinkt dat ook niet door gewoon zijn snuit erin te douwen en dan te likken wat nog een soort van... Dan zou het ergens nog zeggen, denken, nou ja, als je dan heel veel dorst hebt, s'nachts, fuck it. Maar wat hij doet, is hij stopt dus zijn poot in het glas. Dan maakt hij zijn poot nat. Die doordrenkt hij met dat water. Dat brengt hij dan terug naar zijn bek. En dan likt hij het water eraf. Wat dus betekent dat ik soms mijn watertje pak 's nachts naast mijn bed. En dan drink ik gewoon een slok haar. Ja, dat is zo kut.
1: Ik heb ook twee katten, precies hetzelfde.
0: Ja, het is echt verschrikkelijk. En mijn vriendin die heeft nooit echt katten gehad. Dus die baalt daar ook echt van. Ja. Dus tegenwoordig zet ik een fles naast mijn bed. Ja. Werkt ook prima.
1: Dikke lifehack.
0: Zo lekker. Water hier naast je bed.
1: Ik heb me laten vertellen dat Pablo meer drinkt dan alleen water.
0: Ja, nee, maar dat klopt. Ja, mijn kat drinkt ook pils.
1: Ja, dat klopt. Ik dacht, dit ga je vertellen.
0: Oh, nee. Ja. Nee, ja, dit is de kat van mijn opa geweest. En mijn opa die was in zijn laatste jaren ongelooflijk dement. En altijd een enorme liefhebber van een pilsje. Dus die begon gewoon, ik was zo uur of één, dacht hij, nou... Ik kan een pilsje pakken. Ja. En dat mocht mijn kat ook graag af en toe een slokje van nemen.
1: Mooi dat het zo doorgaat op generaties, hè?
0: Ja, ik mag toch hopen dat als deze ooit een keertje het loodje legt... en ik neem een nieuwe, dat hij wel ook weer pils doet.
1: Ja, ik had het over jou, maar dat...
0: Oh, oké. Okay. Ja. Het is geen gek bakertje wat je hebt gemaakt.
1: Heerlijk bakertje weer.
0: Is dit iemand veel baar?
1: Dit is iemand heel veel baar.
0: Nou, maar het vindt heel erg meevallen.
1: Ja, daar pakken ze je.
0: Nou, ik vind hem heerlijk. Goed gedaan.
1: Lekker, man.
0: Maar proost op.
1: Ik ben morgen vrij.
0: Ja, ja. Vind ik een goeie.
1: Ik heb een vrijgezellen dag, mijn eerste ooit.
0: Ja, van een gezamenlijke vriend van ons. En ik ben niet uitgenodigd.
1: Ja, dat vind ik wel lullig.
0: Ja. Ja, vind ik ook lullig.
1: Vertelde jou hier vanmiddag over en toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best lullig.
0: Ja, ik weet ook niet zo goed hoe dat zit.
1: Nou, ik ben ook pas 2 weken geleden uitgenodigd. Want zijn broertje was verantwoordelijk voor alle uitnodigingen.
0: En die heeft het allemaal verneukt.
1: Ik weet dat zij wel ruzie hebben gehad.
0: Oh ja, nee, super. Oké. Nou, dan heb ik het idee dat ik ook weinig ga missen hier.
1: Het is in Den Bosch, dus je kunt gewoon
0: aanhaken. Nee, dus ja. Ik ben oké, hoor. Nee, Den Bosch, ik slaaf over. Het is goed. Tijd voor een goede barco-tune. Als je het afgelopen uur goed hebt opgelet, dan ga je hem sowieso herkennen. Daar is Clementine Douglas nog een keertje. Vorige uur draaide ik haar gloednieuwe solo-single. Nu hoor je er met iets waar je er sowieso wel van kent. Blessings, die ze heeft gemaakt met Calvin Harris. Maar dan in de Old Mob remix. Ja, die Old Mob, jongen. Alles wat eruit komt is zo loeihard en lekker. Dus die gaat er even een goed klapperend bakorandje aan geven. Enjoy.

0: opstellen, maar deze valt toch even net wat lekkerder nog. Snake Hips, Pipe Down, daarvoor Calvin Harris en Blessings in de Altmob remix. 2 weken geleden draaide Justin hier Let the Kick Drum Speak van MG. Voor wie dat gemist heeft, MG is het nieuwe alias van Mole Grab, speciaal in het leven geroepen voor rauwere clubtracks. Dat hoor je zo meteen.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Eerst even iets heel anders. De Festival Top 1003 van 3FM zit eraan te komen. En jij mag bepalen wat daarin komt te staan. Wat zijn de allergrootste festivalbangers aller tijden? Ik reken toch een beetje op de beatfreaks, de liefhebbers van dit radioprogramma. Natuurlijk, ja, Ed Sheeran, NS10 en Bente. Het zijn allemaal fantastische acts, maar ik wil wel gewoon een beetje domme synthesizers erin horen. Ik wil gewoon af en toe een keertje kunnen pompen in die Festival Top 1003. Dus laat heel graag je stem achter op je favoriete tracks. Check 3fm.nl, daar vind je alle ins en outs. Als je dat snel doet, dan maak je kans op ongelooflijk veel festivalmunten. Tot wel 100 stuks. Ik heb de wisselkoers van de gemiddelde festivalmunt nu even niet te pakken. Maar dat is echt heel veel. Doe dat snel. Ik ga namelijk binnen nu en een paar minuten een slinger geven aan die muntenmachine. Eerst hoor je Align.

0: Ripper 2.0 vind ik sowieso fucking vet een naam voor een track.
1: FM Festival Top 1003.
0: Het is een heerlijke periode bij 3FM. De Festival Top 1003 zit eraan te komen. De 1003 allergrootste festivalbangers die we hebben op aarde. Tracks waarvan je weet van die heb ik ooit een keer gezien op die editie van dat festival. En die viel heel erg goed. Tracks waarvan je denkt, die zou ik ooit nog wel een keertje willen horen op een festival. Of misschien gewoon de knallers van dit jaar. Ja, anything goes als het maar festival-related is. Stemmen kan via 3fm.nl. Stem je daar, dan maak je automatisch kans op tot wel 100 festivalmunten. Gemiddelde festivalmuntprijs is op dit moment €3,80. Dus dat is een serieus jackpot. Betekent ook dat we dus lekker veel stemlijstjes een beetje gaan oppikken. Laten we eens even bellen met iemand in het land die heeft gestemd op de Festival Top 1003.
2: Met Thijs.
0: Gijs, hallo. Je spreekt met Obi van 3FM.
2: Hey, goedenavond.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Wat is er gaande in jouw leven op deze vrijdagavond?
2: Even lekker een bakootje aan denken.
0: My guy! Yeah, yeah. I like it. Hey Gijs, ik zat even te kijken naar je stemlijstje. Ik zag een heleboel goede dingen ertussen staan voor de Festival Top 1003. Turnstile Gorillaz, LCD Sound System. Ik zag ook kleine Moola B. Al heet hij tegenwoordig alleen maar Moola natuurlijk. Moola zonder B. Limp Bizkit, Tudor Cinema Club. Sowieso echt vette tracks.
2: Ja, toch? Ja, ja. Je moet wat, hè. Het is lekker voor alles wat. Dus daar hou ik ook van.
0: Ja, uitstekende keuzes zitten ertussen. Dankjewel voor het stemmen op de Festival Top 1003. Dankzij jou wordt het sowieso al een hele vette lijst. Ik zag ook nog Fatalist ertussen staan. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Maar, Gijs, de regel is natuurlijk wel dat op het moment dat je hebt gestemd, dat je kans maakt op die festivalmunten. Zullen we gewoon eens een slinger gaan geven aan het rad?
2: Ja, doe eens gek.
0: Ik weet dus ook nog niet wat hier uitkomt. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat je of heel groot wint of wat minder. I don't know. Ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker weten.
0: Gaan we.
1: Twintig munten.
2: Lekker.
0: Hey, dat is helemaal niet gek.
2: Nee, toch?
0: Dat is een hartstikke goede score. 20 festivalmunten komen jouw kant op.
2: Dankjewel.
0: Betekent dat de eerste 20 biertjes dus op onze kosten zijn. Hoe lekker is dat?
2: Ja, we gaan die beatfix uitnodigen. Op draaimolen gaat iedereen een biertje krijgen.
0: Heerlijk. Nou, enjoy, jongen.
2: Joe.
0: Later.
2: Hoi, hoi.
0: Stem ook via 3fm.nl op de Festival Top 1003. Dan mag je ook een slinger geven aan de muntenmachine. En win je misschien wel 100 festivalmunten. I never see.

Ik zal het gewoon even klappen. Dus I'm Not Alone komt in 2009. Werd door een DJ in Engeland op de radio gedraaid als een soort essential new tune. Een paar weken later, dankzij die DJ, bovenaan in alle hitlijsten. 16 jaar later is die plaat ondertussen afgestoft door MPH. En die heeft hem echt in een goed jasje gestopt.

0: Clash, hoorde je bij 3FM, daarvoor Calvin Harris en I'm Not Alone in de MPH Remix. Het is 9 minuten over 11:30. Je bent bij The Beat op 3FM. Obi Rijmakers hier standing in voor Justin Verkijk. Straks tussen 12 en 1 geven we de sleutels van de zender aan MMIV. Medeoprichter van Adonis, de queer discotempel van Lowlands. Volgende week gaat dat natuurlijk weer helemaal los. Maar trouwe feestgangers, die kennen hem misschien nog wel uit hun vorige leven. 9 jaar lang was hij de helft van The G-Team. Duo dat op ongeveer ieder gayfeest van het land stond. Tegenwoordig solo. En toch wel van de hits naar de house en disco gegaan. Door de week heet hij gewoon Thijs. Hij is nu aan de telefoon. Hey Thijs.
1: Hallo.
0: Heb je er een beetje zin in, zo meteen de beatmix?
1: Jazeker, ik ben vooral onder de indruk van de doorgrondige, wat is het, de bio die je geeft. Wauw.
0: Ja, maar heb ik nog iets gemist? Wat is je lievelingskleur?
1: Geel.
0: Oh, dat vind ik een rare lievelingskleur.
1: Ja, I know, maar ja, ik ben raar, dus let's go with it.
0: Hey, laten we eens even beginnen bij die naam. MMIV, ik heb het even uitgevogeld als Romeins voor 2004. Wat is er in 2004 gebeurd?
1: Ja, dat was een heel belangrijk jaar voor mij. Dat is letterlijk het jaar dat ik uit mijn geboorteplaats wegging in Amsterdam verhuisde. Uit de kast kwam. Ja, ik weet niet of ik dit kan zeggen, maar ook voor het eerst ecstasy ontdekte. Ik heb het toch maar gezegd.
0: Ja, natuurlijk. Nee,
1: dus het was echt een soort van een leven voor en een leven na. Dus dat is hem eigenlijk.
0: Wat heerlijk. Alles is veranderd in 2004.
1: Ja, en ik heb sindsdien ook niet zo'n jaar gehad. Wel heel veel leuke jaren, maar niet zo'n jaar.
0: Nou, ik vind het goed dat hij dan vereeuwigd is in je DJ-naam. Volgende week in de Adonis op Lowlands. Ik hoorde dat jij vorig jaar een Italo-set draaide als een soort knipoog naar hoe het ooit begon. Wat gaan we nu verwachten daar?
1: Ik moet dat nog voorbereiden, dus ik heb daar niet een heel erg... daar heb ik dit weekend voor vastgelegd.
0: Maar ik weet hoe DJ's denken. Je bent alvast wel een beetje voorbereidend aan het nadenken over wat gaat het worden.
1: Nou ja, goed. Ik ga jullie dan één hele kleine scoop geven. Wij doen namelijk nooit aan programmering communiceren. Want we willen altijd dat mensen naar de Adonis komen. Gewoon voor de Adonis, voor de vibe. En niet zeg maar voor een hele specifieke DJ-naam.
0: Ja.
1: Dat is altijd een beetje zoals van wat we proberen tegen te houden. Maar ik heb een borrel op. Dus op de vrijdag ga ik back-to-back de laatste 2 uur met David Funk.
0: Ah, wat leuk.
1: Leuk, toch?
0: Ja, heel leuk.
1: Ja, dat is de enige scoop die je van me krijgt.
0: Oké. Ik zal ook verder niet te veel eraan vragen dan. Inmiddels staat er, s'nachts misschien wel de langste rij van het hele festival voor jullie deur. Wat is nou het geheim?
1: Van waarom de rij zo lang is of hoe je er voorbij komt?
0: Nee, niet het geheim van hoe je er voorbij komt. Wat is de reden dat die rij zo lang is, denk jij?
1: Ja, heel eerlijk verbaas ik me daar zelf ook altijd een beetje over. Hè? Lekker humble blijven. Maar kijk, de Adonis is de enige plek op Lowlands waar je niet zeg maar in en uit kan lopen. Dus zeg maar alle zijkanten van alle tenten, de Bravo, de X-Ray, die zijn allemaal open. Dus je kan altijd als je over het terrein loopt, kan je overal soort van zonder verplichting ergens naar binnen kijken. En dan eigenlijk ook weer weggaan. En wij zijn de enige plek op het festival waar dat niet kan. En dat is denk ik ook een van de... En dat is ook heel erg nodig voor die tent. Want als wij alle muren zouden weghalen en iedereen zou er zomaar in en uit kunnen lopen, dan gaat er een stukje magie verloren.
0: Ja.
1: En dat is gewoon letterlijk door 4 muren te hebben, hou je ook een beetje een soort van magie vast, wat andere plekken niet op het terrein hebben. En dat is heel goed, hè, want dat kun je bij een Bravo niet doen. Maar wij zijn wel daar echt precies net iets anders in.
0: Ja, wat goed. Ja. En het zorgt er natuurlijk ook gewoon voor dat op het moment dat je binnen staat, dat je ook denkt, ja, dan ga ik gewoon nog niet weg. Anders is mijn plekje weg.
1: Je kiest er bewust voor, inderdaad. Mensen die bijvoorbeeld een uur in de rij hebben gestaan. Zelfs als mensen, ik heb echt verhalen gehoord van mensen die dan zeggen van, ja, ik weet het niet. Of misschien in het begin zelfs denk ik, het valt een beetje tegen. Je blijft er toch een uurtje en dan kom je in de sfeer. En dan het is een soort van commitment die zich uitbetaalt vaak. Dus dat is een beetje de magie van Adonis, denk ik.
0: Hoe kom ik dan voorbij die rij? Ik ben toch benieuwd nu.
1: Ja, dan moet je beginnen met queer zijn, ben je dat?
0: Ja.
1: Oké, okay, ja. Nou.
0: Maar mag ik dan voor beide rijden? Oké, okay, even ter zake. Van 12 tot half 5 open is die Adonis. Hoe ziet zo'n
1: 10
0: al? Excuus. Hoe ziet zo'n Lowlands week er dan uit voor jou? Want je slaapt toch niet?
1: Jawel. Ik slaap zeker wel. Maar het is heel heftig. Maar het is, ik bereid me daarop voor. En het is zeker fysiek vol te houden. Maar daarna ben ik wel 2 weken verstaarig naar het plafond, inderdaad. Dus ja. Dat is de payoff. Maar het komt helemaal goed. Ik doe het. Dit wordt de 9e fysieke editie. Dus in alle edities hebben we het nog gered. En we gaan het nu ook gewoon zeker weer redden.
0: Wat goed. Zometeen de beatmix op 3FM. Je mag een uur lang een takeover doen van de hele zender. Wat gaan we horen?
1: Ja, toch wel een beetje sleazy Italo. Ach, die je ook gaat horen in de Adonis zelf.
0: Nou, wat heerlijk. Ja. Zometeen op 3FM, MMIV. Veel plezier met de beatmix en veel plezier op Lowlands.
1: Dankjewel. En voor de mensen die luisteren, tot ziens daar.

zat op kantoor van de week. Mijn collega Vera van Vera on Track en het weekend in de avond op 3FM. Die keek ik aan en zei ik ga de beat doen, ik vervang Justin. Welke track moet ik absoluut meepakken? En toen zei ze, ja, ik heb iets. Dit moet je een keer draaien. Het is super grove hyperpop en het klinkt fantastisch. Alles gaat stuk op het moment dat je dit hoort. Nina Girachi en Fuck My Computer.

0: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel.
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden.
1: 3FM Festival Top 1003.
2: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
1: NTR.
2: Obi Rijmakers.
3: Ja, lekker doorgepeld Rijmakers. 4 minuten over 12. Hier ben bij de Beat of 3FM. Nu een guestmix van MMIV. Een uur lang een takeover. Enjoy.

0: takeover gedaan. Als je dan denkt, hey, dit was lekker, daar wil ik meer van, check even 3fm.nl. Daar kun je sowieso alle beatmixes terugvinden. En ook gelijk even stemmen op de Festival Top 1003, waarmee je kans maakt op 100 festivalpunten. Hoe lekker is dat?
1: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.

0: Namens Jasper, zometeen hoor je Billie Eilish en Hugo.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Een bijzonder goeienacht. Het is de allermooiste dag van de week. En die vieren we samen met zometeen Role Model

lijstje. Dan kun je stemmen via 3fm.nl. Als je dat doet, maak je ook nog eens kans op een hele dikke vette stapel festivalmunten. Dus stem vooral via 3fm.nl. Welkom in de nacht van 3FM. Ik ben Jasper en zometeen krijg je een antwoord op een vraag die je waarschijnlijk al heel lang hebt. Wat die vraag is en wat het antwoord is, hoor je naar de nieuwste Role Model. Dit is High Hope.

Good night. Mijn naam is Jasper en welkom op de allermooiste nacht van de week. De vrijdagnacht van 3FM. Ja, vannacht krijg je antwoord op een vraag die je altijd al hebt willen weten. Want altijd als ik tegen een nieuw persoon vertel wat voor werk ik doe en dat ik vertel dat ik bij de radio werk, dan is er altijd één vraag die ik altijd krijg. Hoeveel vrienden? Nee, grapje. Nee, hoeveel luisteraars heb je? Ik krijg altijd die vraag. En ja, heel eerlijk, ik heb geen idee. En er is geen manier om precies te weten hoeveel mensen er nou luisteren. Er is wel een soort representatief onderzoek wat de schatting geeft, maar er doen maar een paar honderd mensen aan mee. Dus je weet nooit precies hoeveel mensen er luisteren. Maar vannacht krijg jij een antwoord op de vraag die je misschien altijd al hebt gehad. Hoeveel mensen luisteren er nou in de nacht naar de radio? We gaan het wetenschappelijk onderzoeken door te tellen. Het is heel simpel. Iedereen die belt, die telt. Dus ja, je bent aan de beurt op dit moment. Ben jij op dit moment naar 3FM aan het luisteren? Bel dan nu naar 09091336. Dus ben jij nu naar 3FM aan het luisteren? Bel naar 09091336 of stuur even een bericht via NPO Luister. Want dan weten we over 2 uur ja, hoeveel mensen er ongeveer luisteren in de nacht. Het is toch leuk om te weten. Dus doe mee aan dit wetenschappelijke onderzoek. Bel naar 09091336. Spreek je zo meteen of stuur een appje via NPO Luister. Is dit de Cure bij 3?

0: 3FM. We hebben vandaag een wetenschappelijk onderzoek. Want vandaag kom jij erachter hoeveel mensen er luisteren naar 3FM in de nacht. Want als je midden in de nacht 3FM aan hebt staan, ja, hoeveel mensen zouden dat nou zijn? Vannacht komen we erachter en jij bent onderdeel van het onderzoek. Iedereen die belt, die telt. Ik ga letterlijk turven. En aan het eind van de nacht weten we dus hoeveel mensen er luisteren. Je kan nu bellen via 09091336 en dan tel je mee. Want iedereen die belt, die telt. Goedenacht, met wie spreek ik?
1: Goedenacht, met Amber.
0: Amber, goedenacht. Wat ben je aan het doen?
1: We zijn nu onderweg naar Brussel en we gaan lekker met 4 meiden op vakantie naar Tenerife.
0: Oh, en jullie vliegen via Brussel dan, neem ik aan.
1: Klopt.
0: Oké, en wat voor een vakantie gaat dit worden?
1: Wel vooral lekker rust, strand, drankjes, terras en van alles.
0: Oké, lekker. Maar oké, lekker. Ik vind het leuk dat je... En hoe laat vliegen jullie dan? Vliegen jullie dan midden in de nacht of zo?
1: Nee, we vliegen pas om 3:15.
0: Maar waarom gaan jullie zo vroeg naar Brussel dan?
1: Ja, we willen gewoon op tijd al zijn.
2: En 2 uurtjes rijden.
1: We moeten nu nog 2 uur rijden, dus op zich...
0: Maar daar kom je wel helemaal op vertiefd eigenlijk aan daar op je adres,
1: ja?
2: Ja, maar...
0: Jullie gaan het zo inplannen. Oké, lekker. Oké, kan ik nog iets voor jullie betekenen? Of kan ik gewoon een fijne nacht wensen? Iemand de groetjes doen?
1: Groetjes aan onze oude
2: en aan Sint-Antonis.
0: Aan wie? Dat verstond ik niet.
2: Sint-Antonis, een mooi dorpje in Brabant.
0: Oké, nou, shout-out naar het mooie dorp in Brabant. En ik wens jullie een hele fijne nacht.
1: Ja, yes, hetzelfde. Succes, man.
0: Doei.
3: Doei, Druif.
0: Oké, en wie heb ik nu aan de telefoon? Goeienacht.
4: Goeienacht, met Kevin.
0: Erwin, goeienacht.
4: Hey, Kevin.
0: Oh, sorry. Vind je het vervelend dat ik jou een andere naam geef?
4: Nee, natuurlijk niet.
0: Oké. Hey, we doen een experiment deze nacht. We raden hoeveel luisteraars er luisteren naar 3FM. Op dit moment zijn het er 2. Nou, trouwens, we hadden 4 meiden in die auto. Jij bent nummer 5 dan.
4: Ja, ik ben alleen.
0: Oké, nummer 5. Oké. Erwin, wat is de meest gestelde vraag die jij altijd krijgt als jij aan het werk bent? Of als je vertelt wat voor werk je doet?
4: Of dat ik niet zat ben of zo.
0: Of je niet zat bent?
4: Of dat ik echt niet zat ben. Lange dagen en zo, maar...
0: Oh, zat bent. Ik dacht zat als in dronken.
4: Oh ja, maar dat is alleen in het weekend.
0: Oké. Maar wat voor werk doe je dan? Vrachtwagenchauffeur?
4: Ja.
0: Ah, goed gedaan. Maar ben je het zat dan?
4: Nee, helemaal niet.
0: Nee, wat is er zo leuk aan vrachtwagenchauffeur zijn?
4: Ja, je ziet gewoon het hele land. En je maakt van alles mee waar eigenlijk bijna niemand meemaakt.
0: Ja, vertel eens dan. Wat voor dingen maak jij mee die ik niet meemaak?
4: Ik zit op een vrachtwagen met een grote kraan erop.
0: Ja?
4: Ja, en wij komen ooit op bedrijven zoals Shell en zo. Dat wordt allemaal voorgehouden voor het publiek, maar daar komen wij dan ook.
0: Mm-hmm.
4: En op begraafplaats heb ik een keer graf moeten delven en alles.
0: Ja.
4: Nou, dat is apart.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
4: Ja.
0: Ja. Oké, en want ik kan me ook voorstellen, soms ben ik ook zo hoor, maar dan zit ik dan heel gefrustreerd in de auto als een andere vrachtwagen een vrachtwagen inhaalt. Maar vind je dat niet vervelend dan als mensen dan die woede op jou uiten? Want dan kan ik me voorstellen dat het vervelend is. Nee?
4: Nee. Ik haat het zelf in het weekend natuurlijk ook. Want ja, je rijdt al 90 achter vrachtwagen, terwijl je harder kan.
0: Oké.
4: Maar ik snap de chauffeur ook wel, want ja, soms zitten de chauffeurs op de weg, die rijden niet echt lekker door. Dat zou ik maar zeggen.
0: Oké, hey, ga je dit weekend nog wat leuks doen?
4: Ja, ik ben nou al bezig met van alles knutselen in een loods.
0: Knutselen? Oh, wat ben je aan het maken dan?
4: Ik heb een scootmobiel gekregen en kan op een pitbike staan met een 125 cc blok. En die ben ik nou samen aan het stellen.
0: Oké, nou leuk. Ik ga een hele fijne nacht wensen. Erwin,
4: ja,
0: of Kevin was het, sorry.
4: Kevin. Ja.
0: Oké. Hey, een fijne nacht hè, Kevin.
4: Ja, hetzelfde.
0: Doei.
3: Doei, Druif.
0: Het is 3FM waar je naar luistert. We tellen vannacht het aantal luisteraars. Op dit moment staat het aantal op 5. Ben je er ook aan het luisteren, kun je dus bellen naar 09091336 of je kan me een appje sturen via NPO Luister. Kom maar door en doe mee aan het wetenschappelijke onderzoek.

Spyro, Great Expectation. 3FM.

De nieuwe meegehit van Shanna Spyro, Great Expectation bij 3FM. Vandaag een wetenschappelijk onderzoek op 3FM, want vannacht zoeken jij en ik uit hoeveel mensen luisteren en eigenlijk naar 3FM in de nacht. De regel is, iedereen die belt, die telt. Je kan met me bellen en daar heb ik heel veel zin in om even met je te spreken. Via 09091336. Dan zetten we een turfje achter jouw naam. Dan weten we dat je erbij bent. Spreek je zo naar Empire of the Sun.

0: Shadow David, The First Time bij 3FM. Vannacht krijg je antwoord op die ene vraag die je altijd al hebt gehad. Hoeveel mensen luisteren er nou eigenlijk in de nacht naar de radio? Want als je midden in de nacht 3FM hebt aan hebt staan. Ja, hoeveel mensen denk je dat het zijn? Misschien 5? Nou ja, we hebben er al 5 geteld. Misschien zijn het er 10, 20, 100. I don't know. We gaan het tellen vannacht. Je kan meedoen aan het onderzoek. Iedereen die belt, die telt. Ik ga letterlijk turven, dus luister jij nu naar 3FM... bel dan naar 09091336. Ik vind het gezellig om even vannacht een beetje te kletsen. En even te beppen en te jeppen. Dus bel 09091336 als jij er bent. Goeiedag, 3FM, met wie spreek ik?
1: Ja, hallo.
0: Hallo.
1: Met Tim.
0: Tim, goeienacht.
1: Ja, goeienacht. Ja, we luisteren vanuit de camper.
0: Oh, vanuit de camper. Hey. Waar sta je?
1: Waar staan we ook weer?
2: Woudbrug,
0: waar is dat?
1: Ja, bij Zwolle in de buurt is dat.
0: Ah, oké. En wat zijn jullie aan het doen? Hoe ziet jullie campingavontuur eruit?
1: Ja, het is in een weiland. Een beetje lampjes en gezelligheid.
3: Bij de koeienstaal,
1: ja.
0: Oh, en jullie dachten van we gaan lekker even vrijdag nog 3FM aanzetten.
1: Ja, zeker, ja.
0: Wat gezellig zeg. Nou, leuk dat jullie erbij zijn.
1: Kunnen we een zoeknummertje aanvragen?
0: Ik kan hem sowieso aanvragen. Ik weet alleen wat ik ermee ga doen.
1: Licht en donker van Vrouwtje, die willen we heel graag horen.
0: Oké, okay, ik ga even kijken wat ik

0: kan doen, oké?
1: Dat kan je, hè?
0: Oké, misschien dat ik hem zo meteen draai.
1: Helemaal goed.
0: Ik zet even twee turfjes erbij voor jullie, oké?
1: Dankjewel.
0: Okay.
2: Doei, Druif.
0: Je bent bij 3FM. 09091336, als je erbij bent. Laat vooral van je horen. Hallo, goeienacht, met wie spreek ik?
3: Met de buurvrouw.
0: Hallo?
3: Met de buurvrouw.
0: De buurvrouw?
3: Ja.
0: Wie? Mijn buurvrouw?
3: Dat is een pakketje bezorgd.
0: Oh, waar woon je dan? Ik wil even controleren of het niet echt is.
3: Naast jou.
0: Oh, naast mij, oké. Okay.
3: Ja.
0: Nee. Hey, jullie zijn 3FM aan het luisteren.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Vanuit de auto, en waar rijden jullie heen?
3: We rijden nu naar huis.
0: Naar huis, en waar kom je vandaan?
3: Van iemand anders uit.
0: Ik vind het een moeilijk gesprek, dit. heb je nog wat leuks te vertellen? Want anders, ja, moeten we er ook...
3: Ik zal ophangen als ik jou
0: hoor. Oké, dan ga ik oppakken. Maar ik wens je in ieder geval wel een fijne nacht.
2: Doei, Druif.
0: Goed, ondertussen hebben we er 2, 7, 8, 9 luisteraars op dit moment. Ben je er ook bij? Bel vooral 09091336. Goeienacht!
4: Goeienacht!
0: Hey, Barry!
4: Hey, Jasper!
0: Ja, jou, ik wist gewoon sowieso al dat jij erbij zou zijn. Jij bent er altijd bij, hè?
4: Ja, bijna wel.
0: Ik denk misschien wel de allertrouwste luisteraar van 3FM ever. Toch, of niet?
4: Dat weet ik niet.
0: Ah, ik volgens mij wel. Je bent er vaak wel bij, ook via NPO Luister. Ik stuur je wel een berichtje.
4: Ja, zeker.
0: En al meerdere jaren ook. 20 jaar of zo ben jij fan van 3FM.
4: Langer.
0: Hoe lang dan?
4: Ik denk wel een jaartje of 30.
0: Ja, maar ik klopt toch dat 3FM echt een groot onderdeel speelt in jouw leven?
4: Zeker.
0: Ja, want ja, toch pak je elke dag die NPO Luister app erbij om even een berichtje te sturen. En dat vind ik altijd heel gezellig en heel leuk als je erbij bent.
4: Ja, en het is altijd leuk om mee te spelen.
0: Ja, nou, hoe kom je er zo bij? Hoe is het eigenlijk zo ontstaan dan? De liefde tussen 3FM en Barry?
4: Nou ja, ik ben ermee opgevoed.
0: Met de radio en met 3FM?
4: Ja.
0: Oké, maar er is wel... Ja.
4: Ja, dan moet je ook altijd blijven luisteren, toch?
0: Klopt, maar er is wel veel veranderd in 30 jaar 3FM, kan ik me zo voorstellen.
4: Ja, maar het is er niet slechter op geworden, hoor.
0: Nee, vind je het nog steeds leuk?
4: Ik vind het hartstikke leuk.
0: Oké. Hey Barry, we zijn bezig met een wetenschappelijk onderzoek. We zijn aan het kijken hoeveel mensen er luisteren in de nacht naar 3FM. Wat denk jij zelf?
4: Ik denk dat er toch zeker wel 100 mensen luisteren.
0: 100 mensen? Oké.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja? Ik vind dat wel veel. Joh. 100 mensen, dat past niet in mijn woonkamer.
4: Nee,
0: maar
4: je hebt een heel grote woonkamer.
0: Nee, zo'n grote woonkamer heb ik niet. Nee. Oké. Hey, zullen we een bedje doen? Ik denk dat het wel minder dan 100 zijn eigenlijk.
4: Nee, ik denk echt dat het nog meer dan 100 zijn, maar de meesten reageren niet.
0: Oh, die durven niet te bellen. Ja, oké, maar we hebben wel de regel, iedereen die belt, die telt, oké?
4: Ja, dat is goed.
0: Oké. Hey, Barry, ik ga je een fijne nacht wensen. Altijd fijn dat je erbij bent.
4: Helemaal top.
2: Doei, Druif.
0: Je bent bij 3FM. Het wetenschappelijke onderzoek. Laat even van je horen als je erbij bent. Bel naar 09091336 of stuur een appje via de NPO Live.

0: ging voor het allereerst naar Lowlands. En de allereerste track die ik hoorde was deze. Dat vergeet ik echt nooit meer.
1: De 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festival.

0: Cameron Withcombe bij 3FM Kingdom of Fear. Heb je altijd al afgevraagd hoeveel mensen er luisteren in de nacht naar 3FM? Ik wel, maar er is niet een officiële manier om het te meten. Dus heb ik mijn eigen wetenschappelijke onderzoekje opgetuigd. Het is heel simpel, iedereen die belt, die telt. Dus ben jij op dit moment wakker? Luister je naar 3FM? Laat even van je horen door te bellen naar 09091336. Want iedereen die belt, die telt, zet ik even een streepje achter jouw naam, weet ik dat je erbij bent. Op dit moment hebben wij 10 luisteraars volgens dit onderzoek. Dus ben je er ook bij? 09091336. Goedenacht,
1: nou,
0: 3FM.
1: 20, hoor. Dat komt goed.
0: Met hoeveel zijn jullie?
2: Ja, hallo.
0: Hallo.
2: Hey.
0: Wat zijn jullie aan het doen?
2: Jorieke en de rest,
0: maar jullie zijn met meer dan z'n tweeën.
1: Ja, we zijn met 10.
0: Oh, wat leuk. Wat zijn jullie doen?
2: Ja, we zijn aan het kamperen op een platteland.
0: Oké.
2: Tussen de koeien, naast de koeienstal staan we. Met de tent en de camper.
0: En is dat op een camping of is dat gewoon bij jullie zelf ergens op het platteland?
2: Het is gewoon op het eigen erf, hè.
0: Want ik hoor wel een beetje welke streek jullie vandaan komen, volgens mij.
2: Nou, wat denk je? Wat gok je?
0: Ik gok de Achterhoek.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Waar komen jullie vandaan dan?
2: Wat dichtbij, hoor. Okay. Ja, Salland, hè.
0: Ah, oké. Okay. Oh ja, dat is van het noorden van Twente, toch?
2: Ja precies. Noorden
0: ja.
2: Van Twente.
0: Bingo! Ja, ik kom uit Twente, dus ik kan erover meepraten.
2: Oh, kijk.
0: Hey. Nou, met hoeveel mensen zijn jullie dan?
2: We hebben 10.
0: 10.
1: Heerlijk verhaal.
0: En jullie hebben ook wel een sapje op, volgens mij, hè? Hoor ik dat goed?
1: Nee, joh. Okay. We zijn allemaal hartstikke nuchter, zoals we gaan hier naartoe.
0: Oh, hartstikke nuchter.
2: Het is wel zo, we moeten wel eerlijk zijn.
0: En vertel.
2: Er is een deel van de groep al een beetje afgetuigd.
0: Oh, die zijn aan het slapen?
2: Ja, dus je hebt niet precies 10 luisteraars.
0: Ja, je moet ze zo even wakker maken, dan, dan tellen ze wel mee.
1: Hey, hallo!
0: Maar volgens mij zijn ze ondertussen al wakker met dat geschreeuw van jullie.
1: Dit is er eentje.
0: Hey, ik ga jullie op het lijstje zetten, 10 luisteraars erbij. En ik ga jullie sowieso een supermooie avond wensen. Wat ga je eigenlijk doen vanavond? Gewoon een beetje bier zuipen?
1: Gewoon een beetje bier drinken.
2: Ja, behoefte nog een beetje op vrouwtje.
0: Oké, vrouwtje. Oké, ik ga misschien vrouwtje. Om 2 uur heb ik misschien tijd voor vrouwtje, oké?
1: Dat belooft wat.
0: Oké, fijne nacht.
1: Dan
0: rij
1: je
0: op 20
1: sneller.
0: Bedrijf. Je bent bij 3FM. We checken hoeveel luisteraars er naar 3FM luisteren. Op dit moment zijn het er 20. Ben jij ook een luisteraar van 3FM? Laat vooral even van je horen door te bellen naar 09091336. Goeiedag.
3: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
3: Met
0: Evie. Evie, hallo, wat ben je aan het doen?
3: Ik rijd net naar huis vanaf een evenement waar ik EHBO heb gelopen.
0: Je hebt EHBO gelopen? Hoe moet ik dat voor me zien?
3: Ja. Dan ben ik op... toevallig was het vanavond een zomerfeest en dan moet ik gewoon aanwezig zijn. En als er wat gebeurt, dan help ik de mensen, zeg maar.
0: Oh, je bent de EHBO op een feestje. Zo moet ik het voor me zien.
3: Ja.
0: Oké, en ja, dan maak je wel gekke dingen mee, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, meestal niks geks, maar soms wel, ja. Maar
0: wat voor gekke dingen kun je meemaken dan als EHBO'er?
3: En wil je wat grappigs horen of wil je wat serieus horen?
0: Ik denk dat op dit moment vrijdagnacht misschien een leuk verhaal. Een beetje positiviteit, ja.
3: Ja, er was een man die was een keer zo dronken en die was de hele avond aan het ahoeren met mij. Ja. En op een gegeven moment vroeg hij of ik hem wel even wou scheren van onderen.
0: En ik neem aan dat je dat niet gedaan hebt?
3: Tuurlijk niet, nee. Okay.
0: Ik weet niet wat allemaal bij de functie van de EHBO hoort, of dat er ook bij hoort, maar oké. Dat niet.
3: Nou, dat niet in ieder geval, nee.
0: Oh, oké. Okay. Dus, ja, mensen zijn wel schaamteloos inderdaad als ze een borreltje op hebben.
3: Ja, dat maakt het wel leuk. Want je kunt er net even wat meer mee als je het op een goede manier aankleedt. Maar je hebt ook hele leuke verhalen om mee te nemen naar huis.
0: Maar ik vind jullie altijd zo lief op festivals en zo begripvol. Ik moet zeggen, ik heb gelukkig niet heel vaak met de EHBO te maken gehad als ik op een festival ben. Maar ik zie dat wel eens als ik ook op een festival ben. Dat allemaal mensen dan door de enkels gaan bij een moshpit of zo. Jullie zijn zo behulpzaam en zo lief en maken allemaal een praatje. En ja, ik weet niet, ja. Gewoon, het lijkt me ook wel een dankbaar beroep eigenlijk.
3: Ja, nou ja, waar eigenlijk elke hulpdienstberoep last van heeft, dat krijgen wij ook wel. Maar wij proberen dan toch nog even dat stukje, ja, een stukje liefde terug te geven.
0: Heb je er echt last van dan? Dat mensen dan boos op jullie worden of zich naar jullie uiten?
3: Ja. Ik heb laatst een keer een evenement gehad toen had ik gewoon een bonte blauwe arm, omdat iemand het niet met mij eens was. Jezus. Ja, nou ja.
0: Maar daar ben je toch echt een ongelooflijk sneuneus als je dat zo mee gaat bemoeien. Toch?
3: Ja, dat vind ik ook, ja. Maar ja. Goed, ik denk dat we daar niet zo heel veel aan kunnen doen.
0: Nee, dat is waar. Oké. Okay.
3: Dat is jammer, ja.
0: Ja, bij deze even een kleine middelvinger namens mij naar degene die dat doet of doen. Want doe even normaal, weet je wel. Kom op.
3: Ja, okay. Dat is ook zo, zeker.
0: Ja. Hey, Evie, ik wil een kleine applausje voor jou. Een grote shout-out voor jou. En ik ga je een fijne avond wensen.
3: Ja, dankjewel. Jij succes met je... Doeg!
0: Doeg! Ja, we staan op 21. Hoeveel mensen luisteren er naar 3FM? Je kan meedoen aan het onderzoek door te bellen naar 09091336. Hallo met de radio. Hallo.
4: Yo, goedenavond.
0: Yo, goedenavond. Jij zit lekker laag in je energie. Je bent lekker aan het chillen, of dit?
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ik kom net van een festival af.
0: Oh, wat voor festival heb je gehad?
4: We hebben hier mosselfeesten gehad op Ierseke.
0: Wat is dat?
4: Nou goed, dan vieren wij dat wij de mosselcultuur, zeg maar, in het weekend.
0: Oké, waar kom je vandaan?
4: Ierseke.
0: Ierseke, waar is dat?
4: Dat is in Zeeland, vlakbij Goes.
0: Oh ja, en dan ga je ook gewoon heel veel mosselen eten.
4: Nou goed, zeg maar zelf hou ik niet zoveel van mosselen, maar ik vier het wel.
0: Oké, en wat ga je nu doen?
4: Ik ga nu gewoon rustig naar bed.
0: Lekker zeg. Nou, leuk dat je erbij bent. Ik zet een streepje achter je naam en fijn dat je erbij bent, man.
4: Zeker. Hey, goedenavond.
5: Doei, druif.
0: Het is 3FM, een wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment luisteren er 22 mensen.

0: Ze luisteren er naar 3FM. Eerst het laatste nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal